0: controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
2: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat die verder.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze

0: gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
2: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet, en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubering met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, een hele goede morgen. Het is bijna 6:03. Van harte welkom. Het is de woensdageditie van een toch wel een lijst die spannender en spannender wordt. Want hoe dichter we bij de nummer 1 komen, hoe meer stemmen er bij die liedjes zijn geweest. En als je niet stiekem meekijkt met wat we allemaal gaan draaien, dan hoop ik dat we je een aantal keren nog erg gaan verrassen. Maar dat komt vast goed, echt waar. Als je wakker bent, stuur vooral even een berichtje. Mag gewoon nog kijken hoe je morgen zijn uiteraard. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Gisteren zijn wij uitgekomen, of het laatste liedje wat gisteren is gedraaid is nummer 478. En komend uur gaan wij dus verder en hoor je onder andere deze. Ja, Dolly Parton.

0: ga er lekker voor zitten.
1: 1976.
0: Want we gaan beginnen met nummer 477. En daar hebben we heel veel zin in.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
1: Nummer 477.

0: Gérard Lenormand en La Ballade des gens heureux. Met applaus.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: Ja, kei goedemorgen, van harte welkom. Liedje is trouwens ook in het Engels uitgebracht. Hè? Dat heet dan The Happy People Song. Vind ik dan wel weer mooi, hè? Ja. En jullie hebben hem gestemd. Op nummer 477 is hij terechtgekomen in de top 1976. Nogmaals, goedemorgen. Woensdag alweer. En we zitten ja, heel langzaam, zo echt beetje bij beetje, komen wij echt bij de top van de lijst. Laten we eerlijk wezen, er komen echt nu de liedjes aan waarvan je in ieder geval kan zeggen, daar is veel op gestemd. En jullie zijn ook weer de lijst aan het volgen. Aad is er weer, Roy is er weer, Loek, Erik Jongmans natuurlijk. Even kijken, Bakkerij Folen is er weer bij. En zo gaat het Raymond, Johan, Twan. Kijk, goedemorgen allemaal. Van harte welkom en fijn dat jullie weer zijn aangehaakt bij het eerste uur van vandaag alweer van de top 1976. Wij gaan door met nummer 476 en ja, dat vinden wij toch wel heel erg leuk dat ook deze zangeres nog zo geëerd wordt momenteel. En

zo hoog in die lijst staat. Het is een prachtig liedje wat in 1983 een nummer 1 hit opleverde voor Dolly Parton. Ja. En het aparte van dit liedje is dan weer dat het al veel eerder was opgenomen. Maar ja, toen kwam het uit. Iedereen vond het zo'n mooi liedje. Zo'n mooi gevoelig liedje. En toen werd het uiteindelijk een nummer 1 voor deze dame. Op 476 vinden we Dolly Parton en You Are.

0: dagen lang feest op je radio. 11 dagen lang de top 1976.
1: Op Omroep Brabant, nummer 475.
2: I hurt myself

dit hoeft volgens mij eigenlijk geen introductie en ook geen afkondiging. Want dit is toch wel echt waanzinnig. Johnny Cash en Hurt. Heel fijn om deze toch ook wel niet alleen te horen, maar ook kan ik je aanraden om te zien. Want het heeft echt een hele bijzondere videoclip. Met eigenlijk veel beelden uit zijn carrière. Dat je dan denkt, potverdorie, dit was toch een grote. Johnny Cash vinden we terug op 475. Dan naar een QB and the Blizzards. Want ook die mag natuurlijk niet ontbreken. En als je aan Johan Derksen de snor zou vragen, wat vindt of vond jij van QB and the Blizzards, dan zou hij waarschijnlijk hebben gezegd, is eigenlijk wat mij betreft de enige club muzikanten die weet hoe je muziek moet maken. Ja. Denk aan bijvoorbeeld Harry Musquet. Denk aan Ilko Gelling. Denk aan Herman Brood. En dit liedje, dat ontstond uit liefdesverdriet. Ja. Ze zaten in de boerderij van Musquet in Grollo, waar bijvoorbeeld Johan nu ook woont. En er was liefdesverdriet. Er was vooral heel veel verdriet om de vrouwen. En uiteindelijk kwam daar Window of My Eyes. En die vinden we terug op nummer 474.

Status Quo en Down Down. Toch wel lekker, hè, Status Quo. Dat je toch denkt van, oh, dat is toch wel even een beetje de energie die we op de woensdagochtend kunnen gebruiken. Vonden we terug dus op nummer 473. En als je een beetje hebt opgelet, dan heb je dus gewoon in de volle tijd heb je dus echt wel een beetje continu datzelfde bas- en gitaarstukje gehoord. En dat maakte op een gegeven moment ook wel een beetje de kleur die Status Quo wilde. Gewoon de herkenbare, een beetje de gitaar en de boogie sound. Hè? Zo van potverdorie, hier komt even een band, die gaat er eens even oprammen. Down Down. En het is zeker niet Down Down, want deze staat dus op een prachtige plek in de top 1976. Dan gaan we naar Brabants Product. Een band die zeer gewaardeerd wordt hier bij Omroep Brabant. En dat is niet zonder reden, want we zien ze natuurlijk regelmatig met carnaval voorbij komen. En dan hebben ze altijd goede zin. Dan vinden ze het ook altijd leuk om hier te zijn. En dat waarderen wij, want het is een band die al jaren meegaat. En nog steeds hartstikke hip en happening is. Op vele podia kom je ze tegen. En niet alleen op festivals of feesttent of wat dan ook. Maar ze doen ook al een aantal jaren echt een hele succesvolle theatertour. En dan gaan ze daar spelen en dan vertellen ze mooie verhalen. En ja, het is natuurlijk iconisch door onder andere de panfluit. Het is iconisch door de accordeon. Maar het is ook iconisch omdat we allemaal wel één of twee liedjes kennen van Pater Moeskroen. En deze, die op 472 staat, brengt mij altijd terug naar het moment dat mijn lieve vriendin Christel de Laat op het podium ging staan met Pater Moeskroen. En dan hand in hand meedeed met toch wel misschien een van de meest iconische liedjes van de band uit de jaren 90, namelijk Roodkapje. En die vinden we terug op 472.

0: Ja, wie is er bang voor de boze wolf? Roodkapje en Pater Moeskroen. Wij zijn zeker niet bang voor Annemieke. Nou ja, misschien als je in de file staat op dit moment... dat je denkt, hoe lang gaat dit nog duren? Maar het is al een beetje vroeg begonnen, hè, om 6:30. Goedemorgen.
1: Ja, klopt. Het is inderdaad... En goedemorgen. Het is inderdaad al wat drukker onderweg. En dat komt door de OV-staking.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, je moet met de auto als je de deur uit wil. Je hebt nu onder andere vertraging op de A2 richting Utrecht... tussen knooppunt Empel en Zaltbommel doe je er 10 minuten langer over. En op de A16 richting Rotterdam heb je voor Dordrecht 10 minuten extra. Reistijd.
0: Ja, want het gaat wel, denk ik, wel vandaag een beetje oplopen, hè? Rond het spitsuur. Ja,
1: ja, maar ik moet ook zeggen, er is goed gewaarschuwd van tevoren. Tuurlijk heb je altijd een paar mensen die dan toch straks op het station staan en denken, een OV-staking. Ja. Maar over het algemeen weten mensen wel dat het vandaag aan de hand is. En is thuiswerken natuurlijk ook steeds meer normaal. En zeker op een woensdag eigenlijk. Dus ik hoop eigenlijk heel erg voor de mensen die echt onderweg moeten, omdat dat het niet anders kan, dat het meevalt.
0: Wij wachten het gewoon af. Spreken we jou straks weer.
1: Tot straks.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag breekt van tijd tot tijd de zon door, maar vooral valt in de middag ook af en toe een bui. Lokaal kan het zelfs tot onweer leiden. Er waait een stevige westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Wij gaan naar het nieuws. Krijg je van René?
3: De Eindhovense ASML-medewerker Omar Elshal zit al 11 maanden in slechte omstandigheden in Egypte. Volgens vrienden gaat zijn gezondheid snel achteruit. Meer dan 1000 ASML-collega's hebben daarom een petitie ondertekend waarin koning Willem-Alexander en premier Jette om hulp worden gevraagd. Premier Rob Jette was gisteren ook bij de officiële start van de bouw van de nieuwe ASML-campus. De nieuwe campus is een enorme uitbreiding waar later zo'n 20.000 medewerkers van ASML gaan werken. Burgemeester Dijsselbloem vindt het bijzonder.
4: Weer een enorme boost voor het hele ecosysteem van techbedrijven. En dit is eigenlijk een beetje de economische motor van Nederland inmiddels.
3: De eerste paal staat, maar het echte bouwen begint nu pas. De eerste gebouwen moeten over 2 jaar klaar zijn. NAC Breda heeft snel een opvolger gevonden voor de ontslagen Carl Hoefkens. De 41-jarige Rick Kruis gaat per direct aan de slag als trainer. Hij was eerst coach van Volendam, waarmee hij promoveerde naar de Eredivisie. NAC staat momenteel 12e in de keukenkampioendivisie en ontvangt vrijdag Jong FC Utrecht met Kruis voor het eerst langs de zijlijn. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag vrijwel volledig plat door een landelijke staking. Er rijden geen NS-treinen en in grote steden rijden vrijwel geen bussen, trams en metro's.
5: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
6: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
7: Ja, het is wel irritant.
8: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor ze staken.
3: Regionale bussen kunnen wel rijden, afhankelijk van hoeveel chauffeurs staken. De vakbonden voeren actie tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanaf komende nacht wordt de dienstregeling weer hervat. De Britse prins George begon gisteren aan zijn middelbare schooltijd op Eton College. Hij is de zoon van prins William en prinses Kate. De toekomstige koning van 13 gaat naar het internaat, krijgt een eigen kamer en moet zich houden aan strenge regels. Zo is een smartphone verboden en draagt hij de traditionele zwarte rockkostuum. Na sporten kan George ook leren schieten en jagen als een echte koning. Nou, het kost ook wat. De prestigieuze school vraagt ruim, hou je vast, €76.000 per jaar.
0: Zo, oké.
3: Ja.
0: Nou, en die eigen kamer is dan echt omdat hij de toekomstige koning is? Want normaal lig je volgens mij met een paar van die gasten gewoon samen. Of in ieder geval met z'n tweeën. Dus dat is dan nog een klein privilege wat hij dan
3: dat
0: heeft.
3: Misschien dat als koning nog zijn eigen kamer heeft gekregen. Ja, dat zou kunnen. Maar misschien werkt het ook weer zijn nadeel. Hè? Dat de rest dan denkt,
0: de groeten.
3: Je hebt een eigen kamer, het is goed met jou.
0: €76.000 per jaar. Maar ja, nou, dan...
3: Toch maar even een andere school zoeken. Hè?
0: Ja, dan kijken we wel even wat ik ga doen.
2: Dagen lang de top 1976.
0: Ja, en wij gaan de nummer 471, Herman van Veen en Suzanne.

0: Herman van Veen en Suzanne. Prachtig liedje. Eerlijk is eerlijk.
1: 1976.
0: Ja, het is wel apart, want dit is dan weer een liedje wat niet geschreven was door Herman van Veen, maar door Mr. Cohen. En dat vond Herman van Veen dan weer zo'n mooi liedje, dat hij er een eigen versie van heeft gemaakt in het Nederlands. Is toch mooi. Op 471 dus, Suzanne. Als je het over mooie liedjes hebt, dan is dit er eentje van. Eerlijk is eerlijk. Ik zou zeggen, kruip even dicht tegen elkaar aan. Zeg hoeveel je van elkaar houdt, want op nummer 470, Guus Meeuwis.

0: Guus Meeuwis, en dat komt door jou. Zo'n liedje waar je lekker tegen elkaar aan kan kruipen en kan zeggen, oh, wat vind ik jou toch ongelooflijk lief.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, we gaan weer even de administratie doen. Gisteren hoorde je onder andere nog op 480 ABBA, One of Us. Daarna Leonard Cohen en So Long Marianne op 479. Jaap Rezema, Grijs, 478. En wij begonnen vanochtend met Gerard Lindemann en La Ballade de Jean Heureux op 477. Dolly Parton, You Are op 476. En Johnny Cash, Hurt op 475. QB and the Blizzards op 474 met Window of My Eyes. En Status Quo met Down Down op 473. Pater Moes Groen, Roodkapje, 472. En Herman van Veen, Suzanne op 471. En zojuist Guus Meeuwis, en dat komt door jou. En dan naar een, ja, toch wel iconisch duo die elkaar ondertussen niet meer kunnen luchten of zien. Maar ja, ze hebben nogal wat hits gehad. En dit is er eentje van. En jullie hebben hem terug laten komen op 469 in de top 1976. Het goede doel en België.

0: 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
1: De top 1976. Omroep Brabant.
0: Nummer 468.

Eigenlijk vond de zanger Luke Wermet een beetje een te soft liedje van Foreigner. Dat liedje over die mislukte relaties. Maar ze hebben toch doorgezet en dat hebben ze goed gedaan op 468 I Want To Know What Love Is. Wij gaan nog even naar Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. En die vinden we op 467.

0: Straks meer Top 1976.
1: Brabant. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
4: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
3: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
5: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
3: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
6: Kijk, goedemorgen. 7:03. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Annemieke bij de ANWB. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, de spits komt op gang. Er staan meerdere dagelijkse file. Al met al valt het nog mee. De meeste vertraging is nu zo'n 10 minuten. Onder andere op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel staat 3 kilometer file met dus 10 minuten vertraging. Op de A16 richting Rotterdam doe je voor Zevenbergse Hoek er 10 minuten langer over. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord gebeurde eerder een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies.
6: Dankjewel, tot straks. Wij gaan zo meteen verder met onze lijst. De top 1976 met daarin...

0: eerst eens even naar Volendam.
1: Top 1976.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen...

0: Hoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
10: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
11: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: dagen lang.
1: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: Jordi Graat.
2: En hoe die samenwerking ooit begon, was wel een beetje apart. Het was namelijk op de kermis van Volendam. Die is overigens voor dit jaar net weer afgelopen. Dat was afgelopen weekend. Maar echt jaren geleden, toen was Jan Dulles van de 3J's... die stond in een dronken bui, ook op de kermis van Volendam. Die zag daar Jan Smit rondlopen. Die had toen net een beetje naam gemaakt. En, of een beetje naam, die had toen net... in Duitsland was hij al een grote ster. In Nederland had hij natuurlijk Ik zing dit lied voor jou alleen. En daarna wilde Jan toch weer een beetje terug naar Nederland... om daar te gaan optreden. En toen zei Jan Dulles in een dronken bui tegen Jan Smit... jij moet mij bellen, ik heb mooie liedjes voor je. En Jan die had zoiets van, ja, daar heb je er weer eentje. Maar die ging toen eenmaal 's ochtends het wekkertje ging... en hij weer een beetje nuchter was, er toch eens over nadenken. En toen belde die Jan Dulles. En toen heeft Jan Dulles toch eens een keer een goede bak koffie gedronken. Zijn ze samen gaan schrijven. Toen is Jan Dulles met Jaap Kwakman, de gitarist van de 3J's... in de begeleidingsband van Jan Smit terechtgekomen. En uiteindelijk zijn ze zelf de 3J's begonnen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Van dit stukje Volendam in een notendop. Fijn dat je erbij bent. We zijn druk bezig met de top 1976. Met nog heel veel mooie liedjes komend uur. Waaronder Elton John en The Circle of Life ga ik nog voor je draaien. Mocht je de lijst willen volgen, omroepbrabant.nl/top1976. Dan komt dat helemaal goed. We gaan naar een ander mooi duetje. Barbra Streisand samen met Barry Gibb. En Guilty. En die vinden we terug op nummer 465.

Marianne Weber, Frans Bauer en de regenboog. Ja, Frans natuurlijk, onze Frans kunnen we toch wel zeggen. Frans uit Feyenaard, die met zijn hele gezin momenteel weer iedere week te zien is met zijn eigen soap. En ondertussen is hij ook opa. Dus dat is ook weer een heel nieuw hoofdstuk in zijn leven. Ja, het duet met Marianne Weber kwam in 1997, was zelfs een heel duetalbum. En op de dag van de release werden er gewoon 300.000 exemplaren zo. Die gingen even over de toonbank. Iedereen wilde dat hebben en dat snap ik ook wel. Want het is echt een heel mooi album met heel veel mooie liedjes. Die vonden wij uiteraard terug op nummer 464 in de top 1976. En we blijven in Nederland met een andere band. En ook weer een band uit Volendam, namelijk BZN. Op 463, Pearly Dam.

0: Elton John. En natuurlijk de Lion King, onlosmakelijk met elkaar verbonden. The Circle of Life op 462. Zometeen om 19:30 is natuurlijk tijd voor het nieuws. René, wat heb je voor ons?
1: Nou, dood van een baby-ezeltje die zorgt voor een schok. En dan bij een mens een bijzondere baby geboren in Oosterhout.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
5: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: Exact 19:30, we gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Bij de ANWB, Annemieke, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, daar staat nu zo'n 80 kilometer file. De meeste zijn de dagelijkse files. Wel één opvallendheid op de A50 richting Eindhoven. Want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Nistelrode en Veghel Noord. Ze zijn daar nu aan het bergen en daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. Verderop onthoud op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Del doe je er 10 minuten langer over door de wegwerkzaamheden. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem heb je tussen Oost-Oost en Ravenstein 10 minuten tijdsverlies.
7: Omroep Brabant.
0: Vandaag breekt van tijd tot tijd de zon door, maar vooral in de middag ook af en toe een bui. Lokaal komt het zelfs tot een beetje onweer. Er waait een stevige westenwind en het wordt vandaag maximaal 18 graden. Zometeen krijg je nog de uitgebreide weersvoorspelling van Weerplaza, maar eerst naar het nieuws met René.
1: De schokkende dood van het ezeltje Pleun in Baarle-Nassau is volgens een dierenmishandelingsspecialist een duidelijk waarschuwingssignaal. Volgens deze psycholoog kan dierenmishandeling wijzen op problemen met empathie en inlevingsvermogen. Daarom moet diegene gestraft worden en behandeld worden. Meer hierover kan je lezen op onze web en app. Een vuurwerkinleveractie maandag in Bergen-op-Zoom heeft 115 kilo vuurwerk opgeleverd. Inwoners konden het vuurwerk legaal en anoniem inleveren. De gemeente hoopt zo bij te dragen aan een veilige jaarwisseling. Vandaag is het inleverpunt in Tilburg. Bij een brand in een appartement aan de Bosdijk in Eindhoven zijn gisteren twee mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Door de flinke rookontwikkeling werden omliggende woningen ook ontruimd. De bewoonster van het appartement bleek na de brand verdwenen. De politie zoekt nog altijd naar haar. Woede en Zwolle over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen weekend stonden er in het centrum protestborden met daarop heftige foto's over abortussen. Tot woede van ondernemers en lokale politici, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
8: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
9: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
1: Een anti-abortusorganisatie had die borden daar neergezet. De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf wel was aangemeld en dat er niets strafbaars is gebeurd. Wel komt er nog een gesprek. Dan een bijzondere geboorte in Oosterhout. Noelle is daar zondag moeder geworden van dochter Louise Mia. Nou, nu komt het extra bijzondere. Omdat Noelle zelf niet zwanger kon worden, droeg haar moeder Angela de baby 9 maanden lang als draagmoeder. Dus de oma is tegelijkertijd ook de draagmoeder geweest. Volgens Noelle gaat het goed met zowel haar dochter als haar moeder slash oma.
0: Dat is nog eens mooi.
1: Belangrijkste toch, gezondheid. Ja.
0: Bijzonderder dan dit gaat het niet worden. Nee. Meen ik echt. Dus ik hoop dat het goed met ze gaat en dat er heel veel beschuitende muisjes worden gegeten.
1: Ja, roze muisjes, hè?
0: Ja, absoluut.
10: Goedemorgen! 11 dagen lang de top 1976.
0: Maar nu op nummer 461, UB40 en Red Red Wine.

0: UB40 en Red Red Wine. 7 minuten over 7:30. We gaan naar het weer. Johnny van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we hebben natuurlijk even nog een beetje een bonus zomerdagje gehad afgelopen maandag. Ja. Gisteren alweer een beetje terug in de temperatuur. Hoe ziet het vandaag eruit?
1: Ja, gisteren was het eigenlijk nog best wel aardig.
0: Zeker.
1: In de loop van de dag ging het vanuit westen regenen. Vandaag een beetje onstuimig, vrij veel wind. In de ochtend een paar buien. De meeste buien eind van de ochtend en begin van de middag. En dan eind van de middag vanavond wordt het weer allemaal wat rustiger. Dus wel echt een mindere dag van de week. Al zijn er echt wel mooie momenten met ook wat zonneschijn. Het wordt ongeveer 18 graden. En vanavond dus geleidelijk droog. In de nacht wordt het, koelt het best wel af. Minimum temperatuur van een graad of 9.
0: Ja. Ja, potverdorie. En blijft dat zo? Dit blijft een beetje het weerbeeld, toch, komende tijd?
1: Ja, het wisselt tot af. Morgen wordt een hele aardige dag. Droog, met zonnige periode, weinig wind, een graad of 20 in de middag. Dus dat is echt wel een stuk beter. Dan krijgen we vrijdag wel weer een paar buitjes. Zaterdag overdag weer droog. En zondag weer een paar buien. Dus het gaat wat op en af. Het is wel zo dat tijdens die rustige dagen met zon, dus bijvoorbeeld morgen en zaterdag, is het best wel aangenaam weer. 20 graden, zaterdag misschien zelfs 22. Dus dat is prima om buiten te zijn.
0: Absoluut. En de nachten zijn ook gewoon oké, toch? Qua temperatuur. Ik zit even een beetje te kijken. Ja, terwijl de dikke deken mag wel weer op bed, hè?
1: Ja, dat begint voorzichtig te komen. Ja, dat zal per persoon verschillen.
0: Ja, zeker.
1: Ja, een graad of 10 vaak 's nachts. Dus zeker niet heel koud. Maar de warmte van de zomer, die zijn we wel kwijt.
0: Kijk, bij deze. Dankjewel, hè. En fijne dag nog.
1: Jo.
2: Top 1976.
0: Wij gaan door met onze lijst. En het mooie is dat ik in mijn uren deze man regelmatig voorbij zie komen. Dat vind ik leuk. En dan ben je toch ook wel een beetje trots. Omdat natuurlijk een Brabander is in hart en nieren. Een Eindhovenaar die echt nog steeds vol energie bezig is met de muziek en op het podium staat. Zijn naam is Peter Koelewijn. En mooi is dat hij in 1960... Ja jongens, 1960... scoorde natuurlijk met Kom van het Dak Af. Maar daarna heeft hij nog heel veel andere hits gescoord. En eentje daarvan, die is terechtgekomen op nummer 460. En dat is Sprong in het Duister.

0: dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.
1: Omroep Brabant. Nummer 459.

0: Van het album Automatic for the People, R.E.M. and Everybody Hurts.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, ik zat zo in de muziek dat ik even de administratie vergat te doen. Maar die krijgen jullie uiteraard nog van mij. Want ik vind wel dat jullie recht hebben op alle liedjes. Nog even in een overzichtje die we gedraaid hebben. We zitten ondertussen op nummer 459. Maar ik neem ze heel even mee van 470 tot 460. Dan komt dat helemaal goed. Op 470, Guus Meeuwis, dat komt door jou. Op 469, Het Goede Doel en België. Forner met I Want to Know What Love Is op 468. En Bruno Mars en Lady Gaga, Die With a Smile op 467. Jan Smit in de 3A's, Die Man Is Verliefd op 466. En Barbara Streisand en Barry Gibb met Guilty op 465. Frans Bauer en Marianne Weber, De Regenboog, 464. En BZN met Pearly Dam op 463. Elton John, Circle of Life op 462. En UB40, Red Red Wine op 461. En dan hadden we op 460 Peter Koelewijn en Sprong in het Duister. Nou, hoop ik dat jullie alles weer af hebben gevinkt. Gaan wij naar een nummer van Blondie, wat niet zelf is geschreven door Blondie. Want het origineel was namelijk van Randy and the Rainbows. Ja. En het is echt wel een mooi liedje, denk ik, waarbij we met z'n allen heel hard mee kunnen zingen.
2: 1976.
0: Dus dat wil ik je ook vragen om te doen. Zo rond 7:50 mag het gewoon, of je nu thuis bent, op kantoor of waar dan ook. Ik vind gewoon dat dit het moment is dat je gewoon lekker mag meejengelen. Gewoon lekker hard, gewoon zingen, alsof je leven ervan afhangt. Toch, ja, wij doen dat hier wel. Wij vinden dat wel gezellig, als ik heel eerlijk ben. En dan komt het vast wel in orde. En mocht je daarna denken van nou, ik vind dat ik zelf best wel een aardig mopje mee kan zingen. Ik kan redelijk toon houden. Dan mag je altijd even een voice-appje sturen naar 06-573-28203. Dan weten we ook gewoon dat jullie aan het meezingen zijn. Dus dan gewoon even naar de Omroep Brabant studio sturen. Dan kunnen wij dadelijk genieten van van een ouderwets potje zingen. Misschien wel in de auto, onder de douche of op het werk. Dat zou toch top zijn. En overigens, als je gewoon met ons wil appen, dan mag dat ook. Hè. Dus gewoon even een berichtje sturen. 06-573-28203. Daar komt het helemaal in orde. We gaan dus met veel plezier naar nummer 458. En wat ik al zei, smeer die kelen, haal even goed adem. En zing vooral mee met Blondie.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Socialdeal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
1: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl. Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
3: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
6: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte, veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
9: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
8: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
10: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
8: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer, tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. 8:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Eens kijken waar de files zijn. Annemiek van AWB, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ja, ik heb even zitten tellen en er staat nu zo'n 140 kilometer file. Ietsje drukker dan gebruikelijk. Komt natuurlijk omdat iets meer mensen ook onderweg zijn vanwege die OV-staking. De meeste vertraging heb je nu op de A50 richting Eindhoven. Want tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een 30 minuten vertraging. Op de A58 richting Eindhoven doe je er tussen Tilburg Centrum en Best 20 minuten langer over. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, heb je tussen afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de N264, Gennep richting Uden, doe je er tussen Volkel en Uden 20 minuten langer over.
11: Dankjewel en tot straks maar weer.
12: Tot zo.
11: Wij gaan zo meteen verder met onze top 1976. Daarin onder andere... Django Wagner.

0: 1976.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
4: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
5: Het gevoel van hier.
3: Nummer 456.

0: Guus Meeuwis, tranen gelachen. Op nummer 456.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: Een nieuw uur met heel veel Nederlandstalige muziek, kan ik jou zeggen. Veel muziek van eigen bodem. Dus als dat veel in jouw stemlijstje stond of je vindt het überhaupt leuk, dan zou ik zeker de radio een tandje harder zetten, want dan word je op je wenken bediend. Zeker ook komend half uur. En Guus Meeuwis, tranen gelachen, ja, dat liedje over samen met je vrienden zitten, lachen om slechte grappen en gewoon genieten van het leven, dat is ook altijd mooi. Voor veel mensen ook echt een favoriet. Dat zagen we ook terug in alle stemlijstjes en de dingen die gezegd werden, dat het echt een favoriet was voor velen. Maar goed.

0: Normaal en de boer is de Gil.
1: Tot 1976.
0: We vonden deze terug op nummer 454. Normaal, die natuurlijk gewoon heeft gezegd, het Achterhoeksdialect moeten veel meer mensen kennen. En mogen ook veel meer mensen gaan spreken. Het is nog steeds vooral populair in de Achterhoek, dat moet ik zeggen. Maar wel heel Nederland heeft het omarmd. En terecht. En leuk dat deze erin staat. Dan gaan we naar een plaat van Django Wagner. En die heeft... Ja,

was namelijk Back in Your Arms Again van The Mavericks. En die dacht, ja, samen met zijn vaste tekstschrijvers, misschien moeten we hier maar eens een Nederlandstalige plaat van maken. En het is een liedje wat eigenlijk voor heel veel mensen herkenbaar is. Tenminste, dat denk ik wel. En daarom hebben jullie hem ook hoog in die lijst laten komen. Op nummer 453. Daar zijn vaders voor. Django Wagner.

As Tears Go By van de Rolling Stones. Totaal iets anders wat we normaal gewend zijn van de mannen natuurlijk. Maar wel een hele mooie op 4.52. Wij gaan door met Bertus Tigerpipe. En ik zat even niet op te letten. Op 4.51 in de top 19.

0: echte Steigerpipe en ik zat even niet op te letten. Dat doen we zeker wel, want natuurlijk gaat het nieuws ook gewoon door. En daarom heeft René zo meteen het bulletin. Wat zit daarin?
1: Nou, een brand bij een bedrijf in Bergijk. En de wereldkaart wordt aangepast. Je hoort zo waarom.
2: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
3: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
2: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
3: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Kijk, goedemorgen, 8:30. We gaan naar Omroep Brabant verkeer. Annemieke, waar staat het nog vast deze ochtend?
7: Nou, onder andere op de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A58, Breda richting Eindhoven, doe je er tussen Tilburg Centrum Oost en Best 20 minuten langer over. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Den Bosch West staat 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A59 Os richting Den Bosch doe je er voor de Kruisstraat een kwartier langer over.
8: Omroep Brabant.
0: Vandaag breekt van tijd tot tijd de zon door, maar valt vooral in de middag ook af en toe een bui. Lokaal kan het zelfs tot onweer komen. Er waait een stevige westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tijd voor het nieuws, dat krijg je van René.
1: Bij een logistiek bedrijf aan de Industrieweg in Bergijk is vanochtend brand uitgebroken. De brandweer ontdekte bij aankomst dat er aan twee kanten van het gebouw brand was. De brand is inmiddels weer onder controle, maar hoe die kon ontstaan op twee plekken wordt nog onderzocht. Meer dan 1000 ASML-collega's vragen om hulp voor hun Eindhovense collega Omar Elshal. Hij zit al 11 maanden vast onder slechte omstandigheden in Egypte. Ze hebben een petitie aangeboden aan koning Willem-Alexander en premier Jette, omdat zijn gezondheid volgens vrienden snel achteruit gaat. Een deel van het bedrijfterrein Het Spinveld in Breda zat vanochtend ruim 1,5 uur zonder stroom. De storing begon rond 6:30 ochtends en was rond 8:00 verholpen. Onder meer de Gamma en een wasstraat zaten tijdelijk zonder elektriciteit. Ook vielen de stoplichten op het terrein uit. Door het hele land ligt een groot deel van het openbaar vervoer 24 uur lang plat. Vakbond FNV riep deze staking op vanwege bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Deze verslaggever staat op een heel rustig station in Zwolle.
9: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. Toch wel een heel erg vreemd gezicht. Er kwam wel één iemand het station binnen. Ik denk, dat is iemand die op zoek is naar een trein. Maar die ging eigenlijk alleen maar een blikje drinken kopen bij de automaat.
1: De staking maakt deel uit van meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag volgende week. Havenmedewerkers legden vorige week al het werk neer en komende dagen voeren ook werknemers in onder andere de afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en de bouwactie. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een nieuwe wereldkaart waarop Afrika groter en eerlijker wordt weergegeven. De oude kaart maakte sommige landen, zoals Groenland, veel groter dan dat ze in werkelijkheid zijn. En het continent Afrika juist weer kleiner. De nieuwe kaart moet zorgen dat er een beter beeld van de echte verhoudingen tussen landen en continenten zijn.
0: Ik heb het dus nooit geweten.
1: Ik las het ook, toen dacht ik, dat wist ik helemaal niet dat dat niet de verhouding is.
0: Nee, maar ik dacht ook echt dat Groenland altijd wel redelijk groot was, ook wel, met natuurlijk veel natuur en zo. Maar dat en Afrika is toch volgens mij een behoorlijk continent ondertussen.
1: Dat is een heel groot continent. Ja. Je ziet het ook wel echt, dat het is heel erg, het is radio, dus we kunnen het alleen maar beschrijven.
0: Snap
1: maar het is een stuk groter ook op de wereldkaart. Je ziet het heel prominent in de midden in één keer liggen.
0: Ja. Ja, ik bedoel, bij een potje risk is Groenland ook behoorlijk groot. En dan weet je dat het voor het spel is, omdat anders de dopjes er niet op kunnen. Maar echt op de wereldkaart heb ik dat. Ik ga dat toch eens nakijken. Vind ik dan toch interessant.
1: Zullen we eens gaan opmeten? Zo. Ja, gaan we ja, van A Noord naar Zuid.
0: Zullen we eens gewoon uren een autootje in, dan rijden we gewoon.
1: Als op Brabant betaald, ga ik mee.
0: Ja, gaan we eens even kijken hoe ver dat gaat. Nou, en dan komen we daarna wel weer met onze bevindingen.
10: Dagen lang de top 1976.
0: Zo is het maar net met nummer 450. En dan komen we bij The Shadows.
10: Omroep Brabant. Nummer 450.

0: The Shadows en Apache. Voor veel mensen waarschijnlijk een heel bekend melodietje. Dat zou goed kunnen, maar dit komt echt uit de jaren 60, 1960 om precies te zijn.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, zo hebben we er weer een aantal achter elkaar gehoord en nemen we jou weer mee met het overzicht. Op 460 hoorde je Peter Koelewijn met Sprong in het Duister. Ja, van 1984. R.E.M. Everybody Hurts op 4,59. En Blondie met Denise op 4,58. Dan Sting, Fields of Gold, 4,57. En Guus Meeuwis, Tranen Gelachen, 4,56. Bluff, Dansen aan Zee op 4,55. En De Boer is de Kerel van Normaal op 4,54. Django Wagner, Daar zijn vaders voor. Die vind je op 4,53. En de Rolling Stones, As Tears Go By. Die vinden we op 4,52. 4,51 was voor Bertus Tigerpipe. En ik zat even niet op te letten. En zojuist de Shadows op 450. De lijst kun je helemaal volgen via de site omroepbrabant.nl/top1976. En het leuke daarvan is, want soms dan, als ik dan thuis ben, dan luister ik ook gewoon de lijst gewoon door. Als ik aan het werk ben bij mij thuis. En dan wil ik af en toe, denk ik, oh ja, waar komt dit ook weer vandaan? Of hoe heet dit liedje ook alweer? Nou, het vakje wat, of niet het liedje wat op dat moment gedraaid wordt, kleurt dan rood. Dus dan ben je meteen helemaal bij.
1: Top 1976.
0: En dan weet je precies waar je zit in de top 1976. Dus dat is een kleine tip van mij. omroepbrabant.nl/top1976. Nou, ben je daar ook weer helemaal op de hoogte? En dan gaan we naar een dame die toch wel een beetje een feestweek heeft. 75 jaar is ze geworden. Nog steeds jong van geest en nog heerlijk actief op het podium. En volgens mij denkt hij nog lang niet aan stoppen. En ik zal je sterker vertellen, wij hopen ook echt dat ze nog lang niet gaat stoppen. Want het is wat betreft ons een icoon. Ze was 15 jaar toen ze begon. Daarna heeft ze natuurlijk samen met Rekels al grote hits gehad. En in 1972 begon ze haar solo carrière. Ik heb het natuurlijk over de one and only Corrie Konings. En natuurlijk staat ze een aantal keren in die top 1976. Waaronder met dit liedje uit 1982 op 4,49. Adios, amor.

Kings, Adios Amor op 4.49 in de top 1976. En ondertussen krijgen we al de hele ochtend, echt vanaf 6 uur, waren mensen al klaar om weer verder te gaan met de lijst. Dat is superleuk als je hier weer om 6 uur start en dat dan de eerste mensen alweer een berichtje hebben gestuurd van nou, kom maar weer door met de liedjes. Je mag altijd appen 06-573-28203. Dus 06-573-28203, dat is het appnummer van de studio. Het is echt wel leuk wat er allemaal binnenkomt. Onder andere, even kijken, Patrick, die is helemaal weg van Corrie Konings. Die zegt, hey Jordi, stand je burenruzie hier. I love Corrie. Nou, dat zal, als ze luistert, ze luistert regelmatig naar Omroep, weet ik toevallig, dan zal ze dat wel helemaal leuk vinden. Bertha die zegt, wat een fijne lijst, puur genieten. Nou, dat is inderdaad zo. En ja, we zitten natuurlijk al langzaam aan een beetje in de grote finale van die top 1976. Ik bedoel, we gaan dadelijk naar nummer 448. Dus ik hoop dat jullie allemaal nog massaal blijven luisteren. En we gaan gewoon weer door, hè, tot vanavond laat. Dus je hoeft je echt niet te vervelen hier bij Omroep Brabant. En Robert, ja, Robert die zit een klein beetje in mineur. En dat snap ik ook wel weer ergens. Want Robert die zegt, non de ju. Ik zet net de radio aan. Helaas, normaal gemist. Ja, die is al voorbij gekomen. Ja, net gemist. Maar geloof mij, Robert, er komt nog heel veel andere moois aan. En zeker als het gaat om liedjes van eigen bodem. Ik noem dadelijk bijvoorbeeld een liedje van De Dijk, wat ik nog voor je ga draaien. De volgende, op 448, is iets wat ik eigenlijk nooit, waar ik nooit over heb nagedacht. Maar toen ging ik dat liedje nog eens luisteren gisteren, toen ik mijn lijstje aan het voorbereiden was. En toen dacht ik, ja, dat is wel waar. Ik heb het over de Four Non Blondes, die komt eraan. En natuurlijk dat liedje What's Up uit 1993. Maar het grappige is dat de titel helemaal niet voorkomt in het refrein. En eerst dacht ik, ja, dag. En toen ging ik nog eens luisteren en toen dacht ik, verrek, het is nog waar ook. En dat vind ik dan toch grappig, toch? Jullie hebben in ieder geval wel hoog ingestemd. En ja, ik mag, zoals ik net ook al zei, jullie ook echt best wel een beetje aansporen om lekker mee te zingen. Dat kan met veel liedjes. Je kan een lekkere valse uithaal maken. En volgens mij met dit liedje helemaal. 448, de Four Non Blondes.

0: Nation.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
2: En dit is ons cadeau aan jou.
3: De top 1976.
1: Top 1976.
2: Omroep Brabant.
1: Nummer 447.

Je blijft je gewoon ademloos naar luisteren. Anouk en Birds. Op nummer 447 in de top 1976. Anouk had in 2013 toch wel de zware taak om Nederland weer een beetje trots te maken als het gaat om het Songfestival. Want we hadden natuurlijk in die jaren ervoor al van alles gehad. Van draaiorgels tot indianen. Van de toppers tot ja, toch ook wel acts waar juist de helft van Nederland voor was en de helft van Nederland tegen. Dat is ook wel een beetje hoe het gaat bij het Songfestival. Maar Anouk die moest ervoor zorgen dat ze met haar liedje weer eens in ieder geval de finale ging halen. En dat Nederland ook weer een beetje trots kon zijn. Nou, dat gebeurde uiteindelijk, want ze werd in de halve finale zesde. En in de finale werd ze negende. En daar was ze hartstikke tevreden mee. En volgens mij de rest van Nederland ook. Dat kan niet anders. Anouk dus met Birds op 447. En ik heb er nog eentje voor je op 446. En eigenlijk vind ik dit zo schattig en zo lief. Want we hebben natuurlijk ook in deze lijst heel veel liedjes over liefdesverdriet. Of over relaties die overgaan. Of platen waarvan je denkt van oh ja, daar zit toch altijd vaak ook een traan bij. Maar Huub van der Lubbe van de Dijk die schreef gewoon dit liedje uit liefde voor zijn vrouw. Zijn vrouw ging een paar dagen weg. Die was gewoon even een weekendje weg. En toen besefte hij pas hoe erg hij haar miste. En ja, hij kroop in de pen. Hij ging naar zijn andere bandmaten van de Dijk. En hij zei, misschien moeten we dit liedje maar eens gewoon gaan maken. En dat was ook zo. Want Als ze er niet is uit 1994... heeft een mooie notering in onze lijst. Op namelijk nummertje 446. En dan denk ik, ja, dat is toch prachtig. Ook een liedje uit liefde schrijven dat je iemand mist.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeelhaartjes.nl.
12: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
13: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhaartjes.nl.
14: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
17: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
16: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
18: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
16: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: En eerst maar eens even, voordat we weer met de muziek verder gaan, luisteren naar Annemieke, want die heeft belangrijke verkeersinformatie, toch Annemieke?
20: Goedemorgen. Goedemorgen. Dat klopt. Ja, er staat nu nog zo'n 50 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan naar de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Best staat 13 kilometer file met een kwartier vertraging. Naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Nieuwkuik gebeurde een ongeluk. De weg is hier dicht. En de andere kant op de A59, richting knooppunt Zonzeel, ging het mis tussen Engelen en de afrit Heusden. Hier staat 6 kilometer file met 25 minuten vertraging. Drie rijstroken zijn hier afgesloten.
19: Nou, dankjewel. Houd in de gaten, Frans. Tot later. Dag. Hoi, hoi, hoi, hoi.
21: Top 1976.
19: Hey, wat kan je dan zo meteen dit uur weer verwachten? Want we gaan lekker door tot vrijdagmiddag. Oh ja, Golden Earring. Ach, Dr. Bernhard.
22: Ik ben zo bang.
19: Geeft niks. Oh ja, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Wie was dat ook alweer? Nou, dat hoor je zo meteen allemaal. Als je er lekker bij blijft, vind ik leuk.
21: De top 1976.
23: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
24: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
27: Start je dag zonder barst.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
31: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
29: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.

0: Ken.
1: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
2: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
3: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
2: Nummer 445.

0: een mooie. Ik kan er geen enkel ontdekken van de Golden Earring die ik gewoon niet leuk vind. Waar ik van denk, nou, hadden jullie niet moeten doen.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: En je begrijpt... Oh ja, wacht even. Je begrijpt hoe verder we komen in de lijst, hoe meer mensen hebben gereageerd op de plaatje die gaat horen. Dus hoe beter de platen zijn die je nog allemaal gaat horen. En dat zijn er nogal wat. Het was nummer 445 om mee te beginnen. Ook even Jordi Gaat bedanken. Die doet het altijd hartstikke netjes. Ja, het is niet helemaal zijn ding, maar hij doet het hartstikke goed, vind ik. Ben ik toch een beetje trots op omdat ik zijn collega ben. Dat meen ik, ja. 445 dus, Golden Earring.

1444, wat treffen we daaraan als je meekijkt via omroepbrabant.nl/top1976. Dan zie je hem staan. Tina Turner en The Private Dancer. Een liedje wat van Mark Knopfler afkwam, die van de Dire Straits. En hij had het liedje geschreven voor de Dire Straits. En toen dacht hij later, ja, het is eigenlijk, daar komt het, het is eigenlijk een liedje voor een vrouw. Een vrouw moet dat zingen. Laat hem nou toevallig bevriend zijn met Tina Turner. En toen heeft hij het weggegeven, Tina Turner. En die wist er wat moois van te maken. En dat gaat ze bewijzen. De komende 3 minuten en 20 seconden.

ik een beetje bang van. Het is een mooi liedje. Ja. Het is een van mijn favorieten trouwens. Private Dancer van Tina Turner. Je weet dat je kan meekijken via de site van Omroep Brabant Top 1976. En dat je het ook weet dat we bijvoorbeeld tot en met vrijdag uitzenden. Dat we echt nog heel lang doorgaan en dat je al je favoriete plaatjes kunt beluisteren. En als je een reactie wilt geven, dat kan via het gebruikelijke adres van Omroep Brabant 06573-28203. Maar je wilt meer. You want more. More, more, more. Nou, Gary Moore. Still got the blues.

Het lijkt alsof hij hier niet had moeten stoppen. Stel, Got the Blues van Gary Moore. Een bluesgitarist. Zelf zou hij daar bij Leven en Welzijn over zeggen. Ja, iedereen noemde mij een bluesgitarist. Maar ik was helemaal geen bluesgitarist. Ik vond het fijn om gitaar te spelen. Linkshandig trouwens. Linkshandig. Ik vond het leuk om bij Thin Lizzy te komen. Ik vond het leuk met Phil Lynott te spelen. Ik vond het leuk om de blues te spelen. Maar ik was geen bluesjongen. En iedereen zag mij als zo'n bluesheld. Nou, dat heeft hij later maar vastgehouden. Natuurlijk heeft hem ook wat centjes opgeleverd. Dus daar was hij ook wel weer blij mee, die Gary Moore. Mag ik even een vraag stellen aan je? Zijn er problemen met de top 1976? Is er een klein probleempje wat misschien verholpen zou kunnen worden? Mag ik daarvoor even een arts inschakelen? Mag ik Dr. Bernard aan je geven? Van Bonnie Sinclair.

0: Albano en Romina Power, zij deden mee met het Songfestival, het Sanremo Songfestival in Italië. Ja, en dat is eigenlijk vele malen groter dan het Eurovisie Songfestival, wat wij kennen. Het werd geproduceerd door Giorgio Moroder. En die Giorgio Moroder, dat was ook iemand die werkte met de Rolling Stones, die werkte met Elton John, die werkte met Ilo, die werkte met Donna Summer. Kortom, die werkte met heel veel namen die ik niet heb gegeven, maar wel de grote op deze aarde, waar ik alleen maar naar kijk en over droom om daar orgel te mogen spelen. Maar dat is het dan. René Snippert, goedemorgen. Wat zit er in nieuws?
1: Goedemorgen. Nou, een dode ezeltje is een waarschuwing volgens deze specialist. En check je social media als je gaat solliciteren.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
0: Eerst weer even kijken naar het verkeer. Annemieke, waar loopt het er altijd een beetje problematisch? Waar klont het er nog een beetje?
6: Ja, nou, met name op die A50, Os richting Eindhoven. Want tussen Nistelrode en Veghel-Noord zijn ze aan het bergen. Je moet hier de rechte rijstrook missen. En daardoor klit het behoorlijk samen en heb je 25 minuten vertraging. En oponthoud op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat 4 kilometer file. En daar doe je er 10 minuten langer over.
0: Dat doe je toch verrekte goed. Dank je wel. Tot straks weer. Hè.
6: Tot straks. Hoi,
7: hoi. Omroep Brabant.
0: Het wordt vandaag een graad of 19. Er staat een matig windje en vanmiddag kan het wat buiig worden. Geen slechte bui, maar wat regenbuitjes kunnen overkomen. Hou daar rekening mee. Vanmorgen ziet het er allemaal lekker prettig uit. René Snippert, altijd even prettig met het nieuws.
1: Gisteren kwam het schokkende nieuws dat iemand een ezeltje van Ezelparadijs in Baarle-Nassau heeft mishandeld en doodgeschoten. Je hoort de eigenaresse van de boerderij toen ze het ontdekte.
8: Doodgeschoten en mishandeld. En toen ben ik zo van geschrokken dat ik eigenlijk weg ben gerend. Ik kan me eigenlijk ook zelf niet inbeelden hoe iemand dat kan.
1: Volgens een dierenmishandelingsspecialist is het een duidelijk waarschuwingssignaal. Volgens deze psycholoog kan een dierenmishandeling wijzen op problemen met empathie en inlevingsvermogen en moet de persoon zo snel mogelijk behandeld worden. Meer hierover kan je lezen bij ons op de web en app. Een vuurwerkinleveractie maandag in Bergen-op-Zoom heeft 115 kilo vuurwerk opgeleverd. Inwoners konden het vuurwerk legaal en anoniem inleveren bij een speciaal inleverpunt. Gebeurt op verschillende dagen in de provincie. Vandaag kan je vuurwerk inleveren in Tilburg. Vanuit het hele land komen Noren vandaag naar de hoofdstad Oslo om afscheid te nemen van koning Harald, die eind vorige maand op 89-jarige leeftijd overleed. Vlaggen hangen half stok en vanmiddag is de uitvaart. Bij het Koninklijk Paleis is inmiddels een bloemenzee ontstaan, zegt deze correspondent.
9: De tuinman van de koning staat met een zinken tel bovenaan de hellende bloemenzee. Het paleis ligt op de top van een berg. En ja, de tuinier probeert de veelheid aan bloemen een beetje te rangschikken, zodat het niet allemaal op één grote hoop terechtkomt.
1: Bij het afscheid van koning Harald zijn talloze staatshoofden aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Dan een bericht uit andere media. Wie solliciteert doet er goed aan ook zijn social media te controleren. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de werkgevers online profielen van sollicitanten bekijken. Vooral discriminerende, gewelddadige of respectloze berichten kunnen een negatieve invloed hebben. Denk bijvoorbeeld aan een berichtje dat je misschien uit emotie hebt geschreven. Nou, misschien is het handig om die alvast te verwijderen. Gewone vakantiefoto's of festivalbeelden zijn volgens de meeste werkgevers geen probleem.
0: Zou ik ook doen, als ik baas zou zijn. Zou ik even kijken wat iemand voor fotootjes plaatst en wat zijn vrienden of vriendenkring eruit ziet en of ik die vind pas in team. En of dat ik het wel denk van, nou, dit is wel iemand die ik geschikt vind. Ja, dat denk ik ook. Als ik alleen maar gekke fotootjes zie, dan denk ik, wie haal ik in huis?
1: Ja, je houdt eigenlijk letterlijk een online profiel van jezelf bij.
0: Maar dat vind ik ook een beetje met AI. Weet je, er zijn mensen die denken van, hey, sollicitatiebriefje even lekker door AI laten maken. En dan ga je naar de baas en zegt die baas van, die begint allemaal vragen te stellen en je weet niet waar het over gaat. Dus het is handig om AI te gebruiken. Maar ik zou dat wel dan even gewoon aanvullen met herschrijven met je eigen woorden.
1: Weet waar het over gaat.
0: Nee, maar je eigen woorden erin leggen. Weet je, gebruik het als een concept. En maak het dan mooi met je eigen woorden. Maar ik zou het niet klakkeloos overnemen. Dat gebeurt ook, hè. De mensen denken, dan ben ik even snel klaar. Een briefje eruit. Ja, en AI weet niet waar die het over heeft, hè.
1: Nee, dan sta je met je mond vol tanden tijdens de sollicitatie.
0: Ja, precies. Ja. Nou goed, we kunnen het nog over het ezeltje hebben. En dat de psycholoog zegt dat die man behandeld moet worden. Je hoeft hier geen psycholoog voor te zijn, hè? Denk ik, hè?
1: Nee, ik denk dat we allemaal wel door
0: hebben. We zijn het erover eens, hè? Dat deze man behandeld, of vrouw behandeld moet worden. Oké. Okay. Goed, dankjewel. René, tot straks.
1: Tot zo weer.
10: Elf dagen lang de top 1976.
0: En het voordat lekker. We komen het ene leuke plaatje tegen het andere plaatje tegen. Dus dat gaat goed. Het is tijd voor nummer...
10: Nummer 439.
0: Oh ja. Daar vinden we Kate Bush en The Wuthering Heights.

0: Ze was 19 jaar toen het werd uitgebracht. Ze had het al veel eerder geschreven. Ze schreef al liedjes vanaf haar 13e. En ze werd ontdekt door David Gilmour. Dat is die van Pink Floyd. Die had in de gaten dat zij heel opmerkelijk is. En in bijzonder, dat is ze nog steeds. Leeft teruggetrokken, schijnt een soort van kasteeltje te hebben. Komt op geen feestjes, komt niet bij partijen. Heeft ook niks te melden in de media. Laat niets van zich weten. Zit daar als een soort, nou ja, een soort mediakluizenaar in haar kasteel. Maar ze heeft wel een prachtige plaat nagelaten, Wuthering Heights. Ik kreeg hem van mijn broertje Kees Mol uit Goorlen. Die gaf mij die plaat en ik was er heel blij mee. Dus het ene liedje en het andere liedje vond ik buitengewoon prachtig. En het had enorme veerkracht. Dat is niet zo verwonderlijk, want ze was balletdanseres ook. Deze Kat Bush. En daarom dat ze ook in mijn optiek toen destijds vreemde bewegingen maakte in beeld. Maar dat was ballet. En later zou ik het een klein beetje gaan begrijpen. Het liedje trouwens werd aanvankelijk niet uitgebracht. Want de platenmaatschappij die zag het niet zitten. Maar ze wilde dat toch. Ach, dreigend kind van 19 jaar. Ik wil die plaat hebben als single. En de platenmaatschappij, doe maar dan, gaat toch floppen. En het werd de grootste hit. Het werd de doorbraak voor deze Kat Bush. Dus zo kun je het ook wel eens bekijken. Zo kun je ook een beetje verkeerde tijd op hebben. Een beetje verkeerde kijk op hebben. Zo kan het gaan, hè? En zo zitten we in de top 1976. Veel te vertellen over al die liedjes. En ook jullie reacties die binnenkomen vind ik ook leuk. Ik kreeg bijvoorbeeld een reactie binnen van Annemieke Bevers. Een heel verhaal. Dat ze de top 1976 geweldig vindt. En dat ze 10 september 50 jaar zijn getrouwd. Nou, dat is ook leuk, hè? En nou, er komt er nog een groter verhaal, nog meer verhaal. En of dat ik een verzoeknummer kan draaien. Ja, dat is een beetje gek in de top 1976. Dat we het plaatje volgorde draaien op basis van stemkeuze. En dat ik dan ineens een plaatje tussendoor gedraai. Dus dat doen we even niet, maar jou doet dat te goed. En we hebben volgende week weer ons verzoekplatenprogramma. Lieve Annemieke Bevers, en daar kun je gewoon je plaatjes aanvragen. En wellicht dat je nog eens even je verhaal kunt vertellen daar bij Maarten Kortleven, want die presenteert dat programma.
1: De top 1976.
0: Inmiddels had hij er 18 platen op zitten. En van die 18e plaat komt Poison van Alice Cooper. En het is zeker geen vergiftiging van het systeem als je naar luistert. Het is een klassieker. En hoort in een lijst thuis, welke lijst je ook maakt.

0: Poison van de Alice Cooper.
1: 1976, overzicht.
0: Ja, ik zou het bijna vergeten, maar misschien toch handig als ik even bijpraat. Altijd leuk om te weten hoe het ervoor staat. Hoe het leven zijn gangetje gaat. En wat je hebt gemist en wat je hebt gehoord. Ook altijd fijn om te weten voor je eigen lijstje. Om dat samen te stellen voor je Spotify-lijstje. Ook al heb ik je niet graag bij Spotify, heb ik je liever graag bij mij. 54, The Shadows, Apache. Oh dear, ja, alle leuke namen bedachten ze voor de muziek. Het was een begeleidingsbandje van Cliff Richard ooit. Dus, en daar komen we zo meteen op terug. Adios Amor, Corrie Konings, gisteren 75 jaar geworden. En kreeg taart uit handen van Maarten Kortleven. Ik heb daar nooit taart gehad van Maarten Kortleven. Dat is onze baas, hè. En nooit heeft hij taart gegeven, ook niet als ik jarig ben. Nou, dat zit er toch flink aan te komen. En behoorlijk dichtbij te komen. En dan de Fornam Blonds, WhatsApp op 448, The Birds. Van Anouk. Op 4,47, hè, songfestivalliedje. Als er niet is, De Dijk op 4,46. De Golden Earring, daarmee begon ik. Going to the Run, Private Dancer, Tina Turner. Still Got the Blues, Carrie Moore, 4,43. Bonnie Sinclair en ja, Ron Brandstede. Had je misschien wel gehoord. Op 4,42, Dr. Bernhard, Watermensen 3A's. Het was een plaatje wat eigenlijk als een soort van, ja, een beetje eerbetoon is gemaakt aan Volendam. Watermensen, hè. Felicita, Albano e Romina Power, 440. En nog een bonustrikje, want je hoorde Wuthering Heights. Dat was dan weer van Kate Bush op 439. Ik heb het gehad over de Shadows. Dat was een begeleidingsbandje ooit van Cliff Richard. Cliff Richard met Living Doll komen tegen op 438. Nee, 437 inmiddels alweer. Want we hadden ook nog Poison van Alice Cooper. Brrr, gaat zo hard, gaat zo hard.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.

0: I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Ik vind het steeds leuk. Het zijn de Young Ones. Johan die zei van, hey, jullie hebben die al een keer gedraaid. Maar dat had de originele moeten zijn, want die is al eerder uitgevoerd. En deze werd in 1986 dan ook uitgebracht met de Young Ones. Dat was een rariteit. De gezelschapsstudenten waren het eigenlijk uitgezonden bij de VPRO. Het was een serie. En dit was voor het goede doel. Dus vandaar dat hij op het eind ook roept, een van die gasten roept aan het eind, Neil volgens mij, dat je dat plaatje moet kopen, want geld zou dus naar het goede doel gaan. En ik weet niet precies meer wat nou het goede doel was, zeg het uit mijn hoofd. Maar het was voor een goed doel. En ik vind dit de leukste versie. Overigens, die serie The Young Ones, die werd dus uitgezonden bij de VPRO en die werd van tv gehaald omdat ze te populair aan het worden waren. Ja, bij de VPRO, daar moest alles toch een beetje alternatief zijn. En zo gauw iets dus te commercieel, te populair werd, haalde het van de zender af. Wat jammer was dat. Ik vond het zo leuk altijd om naar te kijken. Die typische Engelse humor, die Britse humor. Ja, ik mag het wel. Ik hou er wel van. Dankzij ook jullie scherpe luisteraar Johan ook even dus met de feiten, met de neus op de feiten gedrukt. Ja, het is de eerste 1976 dat we uitzenden deze lijst. Dus daar zit af en toe een klein foutje in. Soms vergeet ook wel eens een plaatje, maar die zetten we er ook gewoon in. Dus geen enkel probleem. Ik vind het leuk dat jullie erbij zijn. Ik heb er nog eentje te draaien dit uur. Dat wordt een plaatje van normaal. Het is grappig dat we die kunnen draaien nu, want 6 september is Benny Jolink 80 jaar geworden. De boer is nog altijd troef.
3: Come on. Drop.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: In Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Werka Mechanica die er toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
13: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
14: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
13: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoe staat het ervoor met het weer, met het nieuws? En het weer ook, het is lekker weer, dus het rijdt goed door. Het rijdt goed door toch eigenlijk?
4: Nou, er is nog één vervelende vertraging op de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord sta je 20 minuten in de file, want ze zijn daar een eerder ongeluk aan het bergen.
3: Oké, okay, dat was hem, hè?
4: Dat was hem.
3: Wat ga je nu doen?
4: Nu ga ik eventjes naar de wc.
3: Nou, fijn.
4: Ik moet heel nodig.
3: Nou, bijna, wat ga je doen op toilet? Nee,
0: dag, Annemie. 76.
3: Hoi, hoi. Ach, leuk als mensen zo oprecht en eerlijk zijn. Over eerlijkheid gesproken, jullie hebben buitengewoon goede smaak, buitengewoon goede keuze. En ik ben eigenlijk wel blij. Ik voel mezelf daardoor wel een klein beetje overbodig geworden. Snap je wat ik bedoel? Als jullie de liedjes zo goed uitzoeken, als jullie zo'n mooie lijst kunnen samenstellen, dan denk ik van, ja, wat moet ik nou doen? Ja, waar ben ik dan voor? Hey, nog een keer Alice Cooper zometeen. Oh, deze mag er ook zijn. Bruce. En, ik hou van nul. Ik hou van verfde kunst.
5: Mijn avond kan niet meer kapot. Suzanne.
0: De top 1976.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
15: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
16: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.

Henk Gunsbroek, toch even aan jou de vraag. Wie is de allerliefste vrouw op de wereld? Noem maar. Julia. Ach, ja, dat weet ik.

0: Julia, Julia, zelfs je naam is mooi. Een plaatje met twee titels eigenlijk.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: En een prachtig liedje, een mooi liedje. Het zou lang aan hem blijven vastzitten tot in de eeuwigheid toe. Henk Westbroek, op dit moment weer, zoals gisteren vermeld, op dit moment weer populair met zijn Goede Doel Revival. Oude liedjes van het Goede Doel zingt hij weer zo nu en dan met de mannen van het Goede Doel. René Meijster en Tony Peroni erbij. René Meijster trouwens is ook verantwoordelijk voor dit liedje. René Meijster komt uit Drunen. Dus het is ook een beetje Brabant. Zelf je naam is mooi.

0: crematoria top 10 stond hij ooit eens. En toen zei Henk Westbroek, dat vind ik toch een mooi compliment. Dat zoveel mensen emotie voelen hebben bij een liedje wat ik heb gemaakt. Uit 1998 inmiddels op nummer 435.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
2: En dit is ons cadeau aan jou.
3: De top 1976.
2: Top 1976.
0: Op nummer 438 kwamen we Alice Cooper tegen. En een paar plaatsen verder, 434, nog een keer met Schools Out.

Het is een beetje, ik heb het altijd een klein beetje eng mannetje gevonden, maar de muziek daartegen is geweldig. Alice Cooper hoorde je met in dit geval Schools Out. En van deze rocker zou je toch niet verwachten dat hij al 50 jaar met dezelfde vrouw is, Cheryl, 50 jaar met haar getrouwd. En is bevriend trouwens met top 40 discjockey Lex Harding van Veronica destijds. Op nummer 434, een liedje over hele stoere jongens eigenlijk. Het komt uit een serie, komt ook uit een film. En het ging over jongeren, stoere jongeren uit het jaren 50, 60. En die hadden een kreet, Schools Out, Schools Out, Schools Out. En die kreet, die heeft hij verwerkt in het liedje wat je net hoorde. Gimme, gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight, iets van ABBA. Het is het enige liedje dat door de mannen gesampled mocht worden, wat misbruikt mocht worden voor een ander liedje. Dus Madonna heeft er nog een keer aan gehangen. Heeft dat liedje nog een keer gebruikt, of het is maar net hoe je daarnaar luistert, misbruikt.

Het was dus Madonna die het heeft overgenomen. Dat liedje wat je net hoorde, Gimme, Gimme, Gimme van ABBA. Ja, Madonna doet het dan zo. Het heeft het een beetje moderner gemaakt allemaal. En die jongens, de twee bazen van ABBA, Benny en Björn, die vonden het geweldig. Nou moet ik een beetje opletten op een uitspraak. Wellicht dat ik af en toe een beetje mompel, want ik kreeg nog een berichtje van Carlo. Dat ik zei Sharon. Nee, ik zei Cheryl. Dat klinkt misschien een spikkertje als Sharon, maar het is Cheryl die 50 jaar getrouwd is met niemand minder dan Alice Cooper. Dat is toch wel het vermelden waard. Als je 50 jaar bij dezelfde persoon bent en je bent ook nog een rock'n'roll artiest, en we weten dat rock'n'roll artiesten soms wel eens kunnen afwijken van de partner die ze hebben. Nick en Simon vervolgt de lijst met De Soldaat.

0: Het zorgt dus een beetje voor een internationale doorbraak. Voor Bruce Springsteen met deze Jorden, het liedje Born to Run. En daarvoor de soldaat Nick en Simon, een liedje wat ze min of meer hebben gemaakt voor de militairen die toen in Afghanistan zaten, in Uruzgan. En ze wilden als een soort eerbetoon, een soort bedankje, wilden ze daar een mooi liedje van maken. En daar is ook meteen over doorbraak gesproken. En misschien is dat ook wel een militante term. Een doorbraak voor de twee, Nick en Simon, hier met het liedje uit 2006. Wat zit er nieuws zo meteen, René?
1: Nou, strenge controles op grenzen vanwege vuurwerkverbod en energieprijzen gaan flink omhoog.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
3: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: Annemieke, het blijft een beetje voortsukkelen. Het is toch een heel rustige dag, hè? Dus het kan wel, denk ik altijd. Hè? Dus we kunnen files voorkomen. En het is ook een beetje jammer voor de jongens van de vakbonden, hè? Dat het eigenlijk geen resultaat oplevert. Want iedereen gaat gewoon regen weg.
5: Ja, ze hadden wel van tevoren natuurlijk goed gewaarschuwd.
0: Ja, precies.
5: Dus het was wel met voorbedachte raden.
0: Ja, maar dat heeft toch geen effect, toch? Je wilt toch hebben dat alles escaleert? Dat alles ontploft? Dat je denkt, oh mijn hemel toch, we moeten wel regeren, doe wat, wat daar.
5: Ja, maar ik denk wel dat voor veel mensen, ook voor jou en ik natuurlijk, dat toch best wel een impact heeft dat je van tevoren echt goed moet nadenken. Ik hoorde ook een meisje die de vader 's ochtends vroeg uit bed gebeld werd om haar weg te brengen. Dus het heeft zeker wel impact op mensen hun leven.
0: Ja, maar ik kan er verder niks aan doen. Weet je, de regering bepaalt.
5: Ja. Nee, ja, klopt.
0: Ik ervaar alleen de ellende.
5: Ja, misschien de minister zonder chauffeur. Ervaren dat nu ook. En denken, misschien is er toch iets aan de hand.
0: En dus loopt het toch ergens vast. Waar dan?
5: Ja, nog één vertraging op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder staat 4 kilometer file. En daar doe je er 10 minuten langer over.
0: Oké, dankjewel. Dag Annemieke.
5: Doeg.
0: Dag. Dag. Dag.
6: Op Brabant.
0: Kijk naar het weer. Nou ja, toch een aantal buien vanmiddag. Dan moet je jezelf voorbereiden. Er waait een matig windje en het wordt een graad of 18, 19 ongeveer. René Stippert nu voor het nieuws.
1: De politie houdt de grens met België en Duitsland extra in de gaten sinds het vuurwerkverbod. Volgens de politie wordt veel informatie uitgewisseld met Belgische collega's om illegaal vuurwerk op te sporen. Ook de online handel wordt gecontroleerd, omdat de vuurwerkhandel steeds meer gestroomlijnd loopt via die weg. Je hoort net ook al even bij de ANWB. Het openbaar vervoer ligt vandaag plat in heel Nederland. Heeft te maken met de staking vanuit de vakbonden tegen plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid. Ook in Brabant is er geen OV en dat is hinderlijk voor studenten.
7: Thuis gevraagd of we de auto konden lenen. Dat ging niet. En toen dachten we misschien dat we ergens nog een deelauto, een leenauto kunnen regelen. Maar dat ging ook niet. En vrienden gevraagd en dat ging ook niet. En toen uiteindelijk hebben we toch nog ergens een auto kunnen regelen.
8: Mensen die proberen met de auto met elkaar mee te rijden. Maar ik denk dat er verder bijna niemand gaat komen.
1: Studenten mochten er ook voor kiezen thuislessen te volgen als reizen niet ging. Veel ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst weer verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Volgens deze onderzoekers hebben die snelle verhuizingen meerdere oorzaken.
9: Eén reden die daarmee te maken heeft is dat ouderen vaak vanuit een crisissituatie thuis ergens komen wonen. En ja, dan ben je ook al blij als er een plekje beschikbaar is. Dus het zit rondom die tijdigheid. Een andere reden die we vaak horen is dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer passend is. Als die bijvoorbeeld behoeftes zwaarder of complexer worden, dat niet meer op de locatie geboden kan worden en dat mensen dan naar een andere locatie moeten verhuizen.
1: Van de mensen die in een verpleeghuis komen, moet 36% snel alweer naar een andere plek. De meeste binnen 4 maanden. Een bericht uit andere media die niet goed is voor je portemonnee. Want de energieprijzen gaan de komende jaren waarschijnlijk verder omhoog. Volgens onderzoek kunnen huishoudens duizenden euro's per jaar besparen door hun huis te verduurzamen en elektrisch te rijden. Een woning met een warmtepomp en een elektrische auto kan gemiddeld bijna €3000 per jaar goedkoper uitvallen dan een minder duurzaam huishouden.
0: Ja. Mag ik even lekker zeiken tegen jou, René, één keer?
1: Ga je gang.
0: Ik kan mijn huis helemaal vol purren en helemaal dichtmaken en helemaal isoleren. En die prijs gaat volgend jaar ook weer omhoog. Weet je, ook heb ik mijn huis nog zo geïsoleerd. Die prijs blijft gewoon omhoog gaan. En jongens willen winst maken, en dat begrijp ik. Dus het is goed dat je isoleert, maar die prijs blijft omhoog gaan. En het helpt niet, want zo gauw jij geïsoleerd bent, komt er toch weer wat bij, snap je? Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat je moet stilzitten, maar het is wel een beetje vechten tegen de bierkaai.
1: Ja, maar ze gaan het zeg maar aantrekkelijker maken om elektrisch te rijden. En als je dan met een benzine- of een dieselauto rijdt, dan ben je gewoon veel meer geld kwijt. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
0: Ja. Kun jij een elektrische auto kopen?
1: Momenteel nog niet.
0: Nee, ik ook niet. Kun je hybride kopen?
1: Ook nog niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar ik denk dat dit hele goede voorwaarden zijn voor ons functioneringsgesprek straks.
0: Zeker. Ga ik jouw functionering bespreken?
1: Nee, maar we kunnen elkaar wel doen.
0: Oh, ja, dat vind ik altijd leuk.
1: Ja, dan geef ik jou een auto en jij mij.
0: Ik, heel goed. Ja, zo langs gaat ik omhoog, hè.
10: Goedemorgen! 11 dagen lang, de top 1976.
0: Ach ja, we zijn lekker bezig met muziek en kunnen ons daarin onderdompelen.
10: Omroep Brabant.
11: Nummer 430.

0: Suzanne zitten weer rechtop in het stoeltje. Of waar dan ook, staan rechtop. Want ja, het is toch een liedje wat misschien wel voor jou is gemaakt. Ja, hou dat gewoon vast. Denk dat gewoon. Maar Suzanne was gewoon een lettergreep. Het paste gewoon goed in het liedje. Het had ook een andere naam kunnen zijn. Maar Suzanne, dat paste gewoon lekker. Maar er was geen Suzanne in het leven van Nol Havers. Maar goed, voor de Suzannes is het dan toch leuk dat er een liedje is gemaakt. En ik kreeg al even een berichtje binnen, dat zag ik staan, van Monique Besselaar. Die zegt, in Club 45 Tilburg is dit nummer ooit voor mij gezongen. In mijn jeugd ging ik graag op donderdagavond uit. En toen kwamen er veel soldaten. En dat was supergezellig. Ach, ja. En ooit werd mijn naam Monique Keihard door de kroeg gezongen op het nummer Suzanne. Monique! Super om dat eens even terug te horen. Hartstikke leuk. Zal ik even een overzichtje met je doen? Even kijken wat je hebt gehoord.
1: Top 1976, overzicht.
0: Oh ja. Albano, Romina Power, Felicita, Wuthering Heights, Kate Bush op 439. 438, Alice Cooper met Poison. Living Doll, Cliff Richard en The Young Ones, 437. Normaal, de boerenstroef. Ook een beetje een soort van strijdlied geworden van de boeren. Tegen het stikstofbeleid van de overheid. Zelf je naam is mooi, Henk Westbroek, 435. Alice Cooper, School's Out, 434. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight. Disco uit 1979, van ABBA, 433. Nick en Simon, De Soldaat, 432. En ook nog eens Born to Run van Bruce Springsteen, 431. En zojuist was het Suzanne met... Suzanne van de VF de Kunst. Zo moet ik het zeggen. Ja, ik zat even denken of die andere kopje koffie is er ook nog. Het zijn wel de twee grootste hits van de band VF de Kunst. Over grootheden gesproken. The More Than a Feeling is van Boston.

Ik wou dat ik haar had. Nee, haar op mijn hoofd bedoel ik dan, hè. Had ik het kunnen gebruiken, had ik kunnen herbengen op deze More Than a Feeling van Boston. Wat een goede plaat. Zij lieten zich trouwens inspireren door ook een vrouw. We hadden het als Suzanne Vertekunst. Maar ze lieten zich inspireren door een vrouw. More Than a Feeling, dat ze zo gek op die vrouw waren. En dat kwam ook weer nadat ze een liedje hadden gehoord, Walk Away Renee. Dat ging dus ook over een vrouw. Dat was weer van de Left Bank, later de Four Tops. Ze hebben het ook gebruikt, hè. En die liet het weer bij de inspiratie van Michelle van de Beatles. Een meisjesnaam, nou, zo gaat dat helemaal terug. Zo kan ik uren een popcollege geven. Dat gaat te ver, want we zijn bezig met leuke dingen. En je moet niet alles helemaal vertellen over die platen. Je moet ook af en toe luisteren, dat is ook leuk. Kreeg ik dan een leuk berichtje binnen van Wilco. Wilco, met zwaar onweer, rukwinden en hoosbuien rest ons niet anders dan in de tent te luisteren naar de top 1976. Groeten van Wilco en Marloes vanuit een onweerachtig Italië. Met een fotootje erbij, dat ziet er niet best uit. Ik zou in het tentje blijven en ik zou er niet meer uitkomen. Er zijn genoeg dingen te doen in het tentje. Dan kreeg ik nog een waarschuwing van Tosca. Ik sta mee te bleren. Nou, dat lijkt me een mooie waarschuwing voor ze allemaal. Albatros. Geschreven door Peter Green. Is een beetje de grondlegger van Fleetwood Mac. 2020 is hij al verleden overigens. En hij bedacht dit plaatje en probeerde de zee weer te geven met de plaat Albatros. Alsof je met je voetjes in het water zit.

Ja, er is een soort van taboe bij radiozenders op instrumentale liedjes. En dat ligt niet aan ons discjockeys, maar dat ligt, ja, sorry, dat ligt een beetje aan jullie, omdat jullie dat niet weten te waarderen. Is mij verteld, hè? Ik denk dat het voor de Omroep Brabant luisteraar net wat anders ligt. Ik denk dat we vaker gewoon een liedje mogen laten horen dat inhoudsloos is, dat gewoon mooi is, dat fraai is, waar een mooie bedoeling achter zit. Albatros, Fleetwood Mac of 428. En je zou best wel meer van dat soort liedjes mogen draaien. En ik denk dat je het met me eens bent. Anders zou je niet luisteren naar Omroep Brabant, toch? Ik wil je even dit laten horen. Hey.

Even terug in de tijd. We bestaan 50 jaar, daarom de top 1976. Maar we bestonden ook ooit 40 jaar. Laat het nou toevallig, en we staan rekenen, 10 jaar geleden zijn. En toen was het idee om artiesten, Brabants artiesten, liedjes van anderen te laten zingen. Zo zong Geert van Maasakkers een ander liedje. Je hoorde hem net met Hier Ruk Thuis. Maar Hier Ruk Thuis werd opgenomen door O'Gene.

thuis. Dat was hem, hè. Oh, Jean. Ja, ik vond ze toen nog een beetje... Ze doen het hartstikke goed, hoor. Ze zijn een beetje Amerikaans. Leg ik dan maar even zo uit. Ze zijn een andere richting ingeslagen. Ze hebben ook de naam enigszins veranderd. Een beetje anders geschreven is het voortaan. Want je had toen, oh, Jean, dat je schreef met een 3 in het midden. Maar tegenwoordig is dat gewoon een E geworden. Oh, Jean met een E dus. En het was wat frivoler. Tegenwoordig zijn ze net wat meer de R&B-kant uitgegaan. Ook zeer professioneel. Goede zangeressen. Aardige vrouwen. Verder niks mis mee. Maar dat vind ik soms ook al een klein beetje jammer eigenlijk. Want dat wat ze deden, dat was zo leuk. Op 427 dus. Het liedje Geert van Maasakkers. En vanwege het jubileum van Omroep Brabant, 40 jaar jubileum, gedraaid en gemaakt en in elkaar gezet. Twan Veld zegt toch, een beetje als beste zangers. Ja, maar dan, ja, een beetje vergelijkbaar. Eenmalig dan, heel klein eenmalig. Het is hier het einde van een uurtje Omroep Brabant, top 1976. Even met de Sweet Goodbyes van Cresup sluiten we dan af.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
6: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB. Die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Hartelijk dank. Kunnen wij weer door met de lijst der lijsten.
10: Top 1976.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...

0: Edith Piaf.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: Edith Giovanna Gassion. Zo heette ze voluit. In de oorlog bij de Duitsers erg populair. Ook bij de geallieerden trouwens en ook bij het eigen volk in Frankrijk was ze ook populair. Het was niet zo'n vrolijk leven dat ze had. Deze Edith Piaf is overleden op 48-jarige leeftijd. Erg jong, 1915 geboren, 1963 overleden. Dus rond 48 zo'n beetje. En ze had een alcohol-morfine-verslaving. Ja, dat gaat op een gegeven moment een keer fout. Dus kreeg ze inwendige bloedingen. En toen haar vriend het hoorde dat ze inwendige bloeding had gekregen en dat ze was overleden, kreeg hij pardoes een hartaanval. En is ook meteen overleden. Het verhaal achter Edith Piaf.
2: Dit is de top 1976. Omroep
0: Brabant. Met J.W. Roy en Frank Lammers. Dat kan blijkbaar.

0: Zouden toch meer de cats moeten horen op de radio, denk ik dan toch. Hè? Ik moet dus bij de eerste volgende redactievergadering toch eens overleggen. Het is zo leuk om die weer jongens te kunnen beluisteren. Dit was Rock'n'Roll, I Gave the Best Years of My Life van de Cats op 423. Het mooie wil dat ze in 2006 nog een keer bij elkaar zijn gezet. Ja, en ik heb van horen zeggen, hè, dus pinnen me er niet op vast. Ga niet zitten kijken, well, klopt helemaal niet. Nee, ik heb van horen zeggen dat ze toch een klein beetje in onmin met elkaar leefden, de Cats. En dat is misschien een beetje te dik aangezet, maar ja, ze waren elkaar wel zat. Na al die jaren misschien muziek maken. In 2006 zijn ze voor een reunie weer bij elkaar gekomen. Hebben ze ook een paar nieuwe liedjes opgenomen. Er werd een album uitgebracht, werd een cd gemaakt. Met vooral oude liedjes natuurlijk die we wilden horen. En een paar nieuwe hebben ze opgezet. Maar het kostte de bedenker van het project heel veel moeite om de jongens weer één keer in de studio te krijgen, om ze bij elkaar te krijgen en een leuke cd te maken. Dat is het verhaal, hè. Dus ik geef het maar door. En daar ben ik journalist, presentator voor, discjockey bij Omroep Brabant, broadcaster. Hier bij Omroep Brabant, dus dan hoor je nog eens wat. Dat was het dan, The Cats. Een mooi liedje, door jullie gekozen en niet geheel onterecht. Over kiezen gesproken. Ja, als je dan bezig bent met zo'n hitlijst, met liedjes aller tijden, dan deze ook, hè. Cornelis Vreeswijk.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoette

eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem gade door de ruit.

weer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non.

ja, er kwam een einde aan. Want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verboden was. Dat het gras verboden was. De non en de nozem, die gingen op de bon. Een schop kreeg.

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Dit is de Top 1976. Omroep Brabant.

0: gebaseerd op een Mexicaans kunstwerk. Liet zich daardoor bedolven en dacht, wat prachtig wat ik zie. En hij heeft er meteen een liedje over gemaakt. Viva la vida. René, goedemorgen.
1: Hallo.
0: En wat zit er in het nieuws?
1: Nou, oplichters die proberen geld te verdienen aan de dood van ezeltje Pleun. En Brabander helpt een man in Thailand.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
6: Omroep Brabant.
0: Langzaam maar zeker begint het een beetje grijs te worden. Een beetje meer bewolkt wordt het. Dat komt omdat er regen onderweg is bij een temperatuur die vrij laag is voor de tijd. Ja, misschien de geleerden zullen zeggen dat past bij de tijd van het jaar. Maar ik denk dat het vrij laag is, omdat ik wel een beetje hou van warmte. En het is zo mooi geweest, het is zo lekker geweest. We zitten op 18, 19 graden. De tijd voor serieuze zaken gebracht door René Steppert.
1: Oplichters proberen geld te verdienen aan de dood van ezeltje Pleun uit Baarle-Nassau. Stichting Het Ezelpaleis waarschuwt dat er geen officiële doneeractie is gestart. Het 2 weken oude ezeltje werd gisteren dood en toegetakeld teruggevonden nadat het was verdwenen uit de wei. De politie onderzoekt de zaak. Vandaag wordt de balans opgemaakt met de zogeheten wietproef. Ruim 1 jaar geleden begon in 10 gemeenten het experiment met legaal geteelde wiet. Eerder was

0: verkoop ervan legaal, maar het telen en inkopen ervan niet. Ook wel het gedoogbeleid genoemd. Bij coffeeshop Toemerlijn zijn ze blij dat het niet meer stiekem hoeft.
1: Wij zelf zijn heel erg blij met het feit dat we geen achterdeur meer hebben. Dat was toch altijd een dagelijks groot rugzak op je rug, zeg maar. En je weet nooit wanneer het fout gaat en het gaat altijd een keer fout. Alles gaat legaal via beveiligde transporten. De facturering gaat per e-mail, de betaling per bank. Het is een heel, wat dat betreft, klinisch bedrijf geworden.
0: Vandaag wordt een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd over de resultaten van de proef. De Israëlische premier Netanyahu zou kort voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 zijn gewaarschuwd voor een grote aanval. Dat schrijven journalisten van de Israëlische krant in een nieuw boek. Volgens hen kreeg Netanyahu informatie van de leider van de Verenigde Arabische Emiraten, maar deed daar niets mee. Netanyahu ontkent dat dat gesprek heeft plaatsgevonden en noemt de beschuldigingen een leugen. Een bijzonder Brabants verhaal, want een Brit van 68 raakte in Thailand dakloos nadat hij was opgelicht door iemand die zich voordeed als een AI-vrouw. Hij maakte zijn pensioen over en verloor al zijn geld. Een uitzichtloze situatie voor de man. Nou, daar is niks Brabants aan, hoor ik je denken. Maar komt-ie, gelukkig voor de Britse man was daar Friso uit Drunen. Die woont en werkt in Thailand en kreeg lucht van het verhaal. Via Friso's hulporganisatie kreeg de man onderdak en werd geregeld dat hij terug kon keren naar Engeland. Het hele verhaal kan je bij ons lezen op de web en app.
2: Er zijn toch nog hele aardige mensen op de wereld, René.
0: Ja, daar word je vrolijk van. Zeker naar het bericht van het ezeltje. Ik kan me voorstellen dat het even lekker is om dit te horen.
2: Gewoon lieve mensen zijn. Hoe meer lieve mensen, hoe beter. René, dankjewel.
0: Ja,
2: tot de
0: ook.
2: Hoi, hoi. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar zijn we aan het doen?
3: 11 dagen lang. Oh. De top 1976.
2: Ja, ik zat te denken, er wordt van mij verwacht dat ik af en toe op de administratie bijwerk. En als ik ergens niet zo goed in ben, is het de administratie. Dat is ook de reden dat ik uiteindelijk dan toch maar ben geadopteerd door Omroep-Brabant. Nog maar één opdrachtgever. Dus dat zit alsnog. Zal ik jullie even bijpraten over wat je allemaal al hebt gehoord? Suzanne verft de kunst op 430. More Than a Feeling van Boston op 429. Fleetwood Mac, Albatros, 428. This is my home, hier hoor ik thuis. Gerard van Maasakkers in de hoedanigheid van Eugene. This is my home, 427. Crescent met Sweet Goodbyes. Het was in 2009 dat ze zeiden van we stoppen ermee. Het gekke is, 10 jaar later zijn ze weer terug. En bestonden ze ineens 25 jaar. Ja, dus nou ja, misschien zijn ze toch altijd wel samen dingen blijven doen. Maar dit was een afscheidsliedje voor de fans. Edith Piaf, No Je Regrette Rien. Was dat op 4,25. De ronde van Steensel, J.W. Roy en Frank Lammers, 4,24. Echte wielerliefhebbers. Rock'n'Roll van de Cats, op 4,23. Cornelis Vreeswijk, de Noos met de Non. Is altijd in Zweden gebleven. Is daar geëmigreerd als kind zijnde. Is altijd gebleven en was een held in Zweden. Zijn uitvaart is ook live op tv uitgezonden. Heeft er zelf ook een standbeeld. De Noos met de Non werd er 2 maal toe uitgebracht, overigens. Eerst gewoon en daarna, het gebeurde niet veel. Toen heeft Veronica het nog een keer gedraaid en werd het uitgezonden. En werd het toch een grote hit voor de man. En dan dus, op 4,21 Herman Brood en de Wild Romance. En Jordan het 4,20 Viva La Vida. Dat was dan weer afkomstig van Coldplay en Chris Martin. Even een lekker lang liedje tussendoor. Ben je ook even van me af. Paradise City, Guns N' Roses.

Ja, de echte fans zullen het zeker niet een dak afnemen. Het is een goede plaat, fijn liedje, niks mis mee. Maar als je een beetje stoer bent met zo'n hoog stemmetje... Ja, ik vind er wel wat van. Ja, maar het klinkt allemaal verder goed, hoor. Het is gebaseerd op het leven in L.A. Dat er ook heel veel ellende was in L.A. Paradise City, ja. Dat was ver te zoeken. En dat hadden ze in de gedachten. Een lekkere plaat geworden van Guns N' Roses op nummer 419. En het komt inmiddels weer uit 1989. En dan een liedje van de Righteous Brothers. Bill Medley zat daarbij. Bill Medley en David Hall. Ja, het waren helemaal geen broers van elkaar. Maar het was gewoon verkoop. Het was een project. Het was leuk. En ze noemden zich de Righteous Brothers. Ze hadden geen naam. En toen waren ze aan het optreden. En toen stak iemand zijn duim omhoog. En die zei van, hey, you're righteous. You're great. You're right. En toen dachten ze, hey, dat is leuk. Righteous. We noemen onszelf de Righteous Brothers. En zo ontstond Unchained Melody. En dat was in 1964.

0: Josien, je bent een vrouw.
1: Ja, daar ben ik.
0: Ja, dat klopt, hè, dat klopt, hè. Gebeurt er wat als je zo'n liedje hoort van de Righteous Brothers?
1: Ja, ik was aan het werk, dus ik hoor het nu op de achtergrond omdat ik in de uitzending ben, maar altijd mooi.
0: Ja, het is niet zo dat je dat het enorm emotioneert.
1: Nee, deze niet.
0: Oké, okay.
1: Nee.
0: Komt uit de film Dirty Dancing, Patrick Swayze. Dat is nou, dat raakt. Ja, gebeurt er dan wat?
1: Patrick Swayze en Dirty Dancing, ja, daar ringen ze bel na jonge jaren.
0: Nee, ik wou zeggen, wat veel vrouwen die waren dol op die Patrick Swayze. En die vonden dat helemaal geweldig, die man. Hij leeft niet meer. Ja. Dus ik denk, ik moet het even vragen, een echte vrouw, hoe dat zit dan.
1: Ja, dat was leuk om te zien.
0: Ja, zeg maar ja, Josien, we hebben ontdekt dat het lang geleden is, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Zeg, zit je met één oortje te luisteren naar de top 1976 en bevalt dat prima?
1: Als ik de momenten op een dag waarop ik dat kan, luister ik naar met één oortje naar, ja.
0: Ja, dat is logisch. Je kunt niet altijd luisteren, dat verwachten we ook niet, hè. We hopen wel dat je veel luistert, maar kan niet altijd luisteren. Ik zat aan jouw lijstje te kijken. Dat is een gevarieerd lijstje geworden, zeg. Je hebt wel muzieksmaak, vind ik dan.
1: Ja. Alle kanten gaat het op, hè.
0: Ja, maar dat is juist leuk. Dat maakt de lijst ook leuk. Dat maakt de stem ook leuk, hè, dat je alles kunt kiezen. Music, John Miles, All I Ask van Adele. Dat is een liedje waarvan je denkt van, nou, vind ik net wat afwijken, vind ik leuk. Thriller, ja. Michael Jackson, Earth Song. Het is prachtig, hè, Michael Jackson, Earth Song. Geert van Maasakkers, Madame met Guus Meeuwis, J.V. Roy van Klammers. Hey, God, de blokjes gaan weer open. Maar het ook nog een keer Geert van Maasakkers met Als Ge Ooit. Dat is ook een fraaie, niet origineel, maar wel een mooie. Ja.
1: Zeker.
0: Phil Collins, You'll Be In My Heart. En nog een keer Phil Collins, en nog een keer Phil Collins. Ach, daar zit wel diepere liefde.
1: Ja.
0: dat mag, is niet erg, hè. Ja, en het gaat overal heen, maar het gaat ook bijvoorbeeld naar deze plaat.
2: Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten.
0: Ja, ook al is dit dan het origineel, want het werd herschreven door Leo Driessen. Ken je die nog? Sportverslaggever. Die schreef liedjes. En die heeft het veranderd voor Guus Meeuwis, De Weg.
1: Ja.
0: Is dat het allermooiste liedje wat op je lijst staat?
1: Nee, zeker niet het allermooiste. Het allermooiste voor mezelf is Music van John Miles. Okay, dat is mijn favoriet.
0: Ja. We gaan nu De Weg draaien, Guus Meeuwis. Maar ja, het is wel een mooi liedje, toch? Tom?
1: Ja, zeker. Het brengt herinneringen terug aan een overleden oom. Dus,
0: Okay. En zijn dat mooie herinneringen, fijne herinneringen? Dat je er graag aan
1: terugdenkt?
0: Zijn
1: aan mijn oom hele fijne herinneringen. En tegelijkertijd met zijn overlijden had ik een concert met een koor waar ik bij zat. En daar moesten ze dit nummer zingen.
0: Ach ja, ja. Nou, we gaan er naar luisteren. Het is een mooi verhaal, dankjewel.
1: Joe,
0: maak een fijne dag van, hè, en werk ze nog.
1: Joe, doei.
0: Dag Josien.
1: Dag.

Ach, wat een prachtig liedje toch, hè? De Week van De Wig van Guus Meeuwis. En ik kreeg veel stemmen binnen van mensen die zeiden... ik had het net over Unchained Melody, Rising Brothers. Nee, komt uit Ghost. Daar zat ook Patrick Swayze in, maar niet Dirty Dancing. Ach, wat hou ik toch van jullie, dat jullie het ook zo subtiel uitleggen aan mij. Dankjewel. Zometeen veel plezier met Koen en de lijst.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's Grow.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Let's Grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
7: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
8: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel daarvoor. Ja, die Roxy Dekker, wat een icoon nu al. Hè? En een icoon hoort thuis in de top 1976. Maar dat zijn dan 1976. Alhoewel, natuurlijk dubbele sommige artiesten. Ik ga trouwens wel even wat gas terugnemen. Ja, heel even. We hadden natuurlijk Nirvana of Guns N' Roses. Vorige uur hoorde ik bij Hubert. Dus ik moet even wat gas terugnemen. Zometeen gaan we eerst even chillen op vakantie met Mary Savas. En daarna ook gewoon wat rust.
13: Hij was maar een clown.

0: Gewoon dus lekker chill.
1: De top 1976.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
13: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
14: Mijn papa verkoopt stoelen.
15: In Mil, Reuzel en Riethoven.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
16: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
17: Ik neem u mee naar Mexico.

0: Estefas. Oftewel de zangeres zonder naam op 415 in de top 1976 op Omroep Brabant.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Een hele goede middag. 10 over 12. 9 september 2026. En dat betekent dat we nog maar 2 dagen hebben. Dat we wel al een heel eind in die lijst zijn. Maar ja, langzaamaan komt die nummer 1 toch echt in zicht. Moeten we misschien nog niet te veel aan denken. Want we hebben dus nog 414 nummers die echt de moeite waard zijn. En die nummer 415 was dat ook hoor. Een liedje oorspronkelijk uit het Frans. En dat ging toen zo.

0: shampoo.
1: En dat we niet alles uit onze eigen dingen halen, ja, dat is helemaal niet zo heel gek. Want wat dacht je van dit liedje? Dit is natuurlijk De Clown van Ben Kramer. Maar dan ook in het Frans. En Pierre Cardin die hoorde dat. Die luisterde en die zei, hier ga ik een Nederlandse tekst op schrijven. En die kwam uiteindelijk terecht bij Ben Kramer. Wiens naam hij trouwens eigenlijk met een K schrijft. Maar vanwege mogelijke internationale doorbraak hebben ze gekozen voor een C. Ach ja, weet je dat ook weer. Op 414, De Clown.
2: Dames en heren,
3: dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Omroep Brabant bestaat 50 jaar
5: en dit is ons cadeau aan jou.
6: Radio op zijn best.
7: De top 1976.

0: 1976.
1: Op 413 Spanish Eyes van El Martino, die naast zanger ook nog aardig acteur was. Hij speelde in twee Godfather films. Hij dan naar een liedje op 412, Don't Let the Sun Go Down on Me, van George Michael en Elton John. En de band tussen die twee was erg goed toen ze dit nummer samen speelden, maar werd er niet bepaald beter op. Want Elton John die gedroeg zich als een beetje helpende vader tegenover George en probeerde hem te laten inzien dat het beter was om wat soberder te gaan leven. Minder feesten bijvoorbeeld, daar kwam het vooral op neer. Maar ze groeiden uit elkaar. Als er gesproken was, dan was het vaak met modder in de media. En later leken ze het toch bij te hebben gelegd, maar George die overleed. En na de dood van George Michael was Elton John nog een beetje vilijn en zei hij, ach ja, sommige mensen willen simpelweg niet geholpen worden. Tja. Een trieste scheiding tussen de twee. Don't Let the Sun Go Down on Me. Je hoort hem nu hier op Omroep.

0: Een samenwerking met Avicii, de Zweedse DJ die helaas al overleed. Die zelfs de piano speelde. Het was niet snel dat Chris Martin die uit handen gaf. Op 410, daarvoor hoorde je Dolce Paolo van Adamo. Niet 100% zeker, maar dat zou geschreven zijn voor de Belgische prinses Paolo. Maar goed, dat tezijde. Want zometeen het nieuws, Christian, wat zit daarin?
1: De zoveelste nepagent duikt op en na de Golf van Mexico, Lake Ontario en New Mexico gaat ook South Park van naam veranderen.
2: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
3: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
2: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
0: Omroep Brabant. Vanmiddag trekt een aantal buien over de provincie. Lokaal komt dat ook tot onweer, een maximaal een graad of 19 vandaag. En het nieuws krijg je van Christian.
1: Een jongen uit Tilburg is aangehouden omdat hij zich voordeed als nepagent. Eigenlijk, hij was een nepagent, maar deed zich voor als agent. Hij probeerde een vrouw uit Goorlen op te lichten door haar geld en waardevolle spullen te laten klaarleggen. De vrouw vertrouwde het niet en waarschuwde familie, waarna de jongen werd tegengehouden zolang tot de echte politie kwam. Het openbaar vervoer ligt vandaag plat in heel Nederland. Het heeft te maken met een vakbondstaking tegen plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid. Ook in Brabant is er geen OV en dat is vervelend voor studenten.
6: Thuis gevraagd of we de auto konden lenen. Dat ging niet. En toen dachten we misschien dat we ergens nog een deelauto, een leenauto kunnen regelen. Maar dat ging ook niet. En vrienden gevraagd en dat ging ook niet. En toen uiteindelijk hebben we toch nog ergens een auto kunnen regelen.
7: Mensen die proberen met de auto met elkaar mee te rijden. Maar ik denk dat er verder bijna niemand gaat komen.
1: Studenten mochten er ook voor kiezen thuislessen te volgen als reizen echt niet ging. Bij een internationale politieactie tegen drugshandel zijn enkele van 's werelds grootste ondergrondse bankiers opgepakt. Een van hen is een leidend figuur in de grote ondergrondse banknetwerken dat bekend staat als de Dubai Bank. Het onderzoek werd geleid door de Spaanse nationale politie en ondersteund door Europol. In totaal zijn 21 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en witwassen. Ja, en dan deze serie, die ken je vast nog wel. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Ja, South Park. De makers van de satirische animatieserie South Park hebben de naam van hun serie tijdelijk veranderd in South America. En daarmee spotten ze met Amerikaanse president Trump, die de afgelopen tijd verschillende plaatsen nieuwe namen wilde geven. Zo veranderde hij de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. Lake Ontario wil hij herdopen in Lake America. En dan kwam hij ook nog met het idee om de staat New Mexico voortaan New America te noemen. Het is niet bekend hoe lang South Park de nieuwe naam South America gaat dragen.
0: Ja, wel een mooie actie. Dankjewel, zeker. Christian.
8: Elf dagen lang de top 1976.
0: Ja, we gaan richting 409. Buddy Holly en Peggy Sue.

0: Buddy Holly en Peggy Sue. Dat was ik iets te snel. 409. Ja, de vrouw van de drummer die heet Peggy Sue. En daar is het liedje om geschreven. Buddy Holly die liep al op de middelbare school haar bijna omver. Raapte zijn gitaar bij elkaar en riep: je bent wel mooi, maar ik moet muziek maken. Ja, en zo heeft ieder zijn beroep. Johnny, jij ook, hè?
1: Zeker.
0: Ja, jij bent weerman en weet dus alles over het weer. Ik was net even aan het checken voor het nieuws. Toen heb ik het woord onweer in mijn mond genomen.
1: Ja.
0: Dat kan dus, vandaag.
1: Ja, behoort wel tot de mogelijkheden. Er zijn een paar ontladingen geweest boven Nederland tot nu toe. Het zijn er wel echt weinig. Dus ik denk dat de meeste mensen geen onweer gaan horen of zien. Maar het kan wel bij de buien. Het zijn stevige buien. Het kan vooral af en toe flink doorplensen. Als je erin zit, ben je in no time nat. Maar er zijn ook alweer droge momenten. Vooral de tweede helft van de middag zal het weer wat vaker droog zijn met ook weer wat zon erbij.
0: Nou, en hoe gaan we dan verder?
1: Nou, vanavond verdwijnen de buien helemaal en vannacht koelt het behoorlijk af. Minimumtemperatuur van 1 graad of 9. En morgen starten we zonnig. Morgen is het ook veel rustiger, veel minder wind. Vandaag waait het stevig, morgen is er eigenlijk amper wind. In de loop van de dag verschijnen er wel weer wat wolken, maar het blijft gewoon droog. 1 graad of 20, is eigenlijk best wel een mooie dag morgen. Doen we vrijdag weer een paar buien. Zaterdag weer een droge dag met veel zon. En zondag weer een paar buien, dus zo wisselen we
0: het
1: op.
0: Ja, inderdaad, het is echt een afwisseling. En die zaterdag die is dan wel lekker om het weekend echt mee te beginnen. Zo'n zaterdag is altijd wel zo'n dag waarop je wat tijd hebt, maar toch wel wat dingen moet doen. En dan is het lekker als het lekker weer is. Dus zondag wordt kokonnen. Ik dank jou zeer hartelijk. En tot later zou ik zeggen.
1: Oké. Okay.
0: Yo, houdoe.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
3: De top 1976.
2: Top 1976. Omroep Brabant. Nummer 408.

0: Ja, wat een liedje. En ergens ook wel apart dat hij zo tussen aanhalingstekens laag staat. 408, kan hem echt hoger verwachten. Space Oddity van David Bowie. Waar overigens Alex van zei... Hey, ik ken dat liedje uit een film. Ja, dat kan zomaar kloppen. Na het zien van Stanley Kubrick's film 2001, A Space Odyssey, schreef Bowie dit. Maar later is het natuurlijk ook wel vaker in films gebruikt. Overigens was het eerst iets akoestisch. De producer die verandert uiteindelijk in een liedje van de proporties die het nu heeft. Een beetje mythische proporties. En die Major Tom, die natuurlijk in dat lied woont, die kwam ook echt tot leven. In 1980 bracht Bowie een vervolg uit, getiteld Ashes to Ashes. Staat overigens niet in de top 1976, waarin Major Tom opnieuw contact zoekt met de aarde. Hij zegt dat hij gelukkig is in de ruimte, maar Ground Control concludeert dat hij een drugsverslaafde is. Nou ja, goed, later was het ook nog Peter Schilling. En die bracht een liedje uit over de Major. En die staat wel in de top 1976 op 838.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, maar dat is iets kleiner, want het gaat namelijk over de laatst gedraaide nummers. En op 420 vonden we Coldplay terug met een Viva La Vida. Guns N' Roses, Paradise City op 419. En The Righteous Brothers met Unchained Melody op 418. Guus Meeuwis met De Weg op 417. En op 416 Bruce Springsteen, My Hometown. De zangeres zonder naam met Mexico uit 1986 op 415. En Ben Kramer, die ging ietsje verder terug in de tijd, 1971. De Clown op 414. Een plekje daarboven, El Martino, Spanish Eyes. En Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael en Elton John op 412. Dolce Paola, Adamo, 411. En nog een keer Coldplay, hoorden we net ook. Maar nu met A Sky Full of Stars op 410. Buddy Holly, Peggy Sue op 409 en David Bowie, Space Oddity op 408. Dat speelde zich allemaal zojuist af. Want nu gaan we naar een liedje wat ik me zeker als kind nog kan herinneren. Ik zag die haarband van Axl Rose en ik vond dat wel een stoer gevent eigenlijk. Dat straalde die ook aan alle kanten uit. Bovendien, maar goed, had ik toen niet door, een begenadigd zanger. En dit liedje is mij echt wel bijgebleven. Uit die jaren 90, want toen kwam het uit.

Sia, Knocking on Heaven's Door. Je gaat er ook mensen van genoten hebben, dat weet ik zeker. Op 407 in de lijst der lijsten. De top 1976 op Omroep Brabant. En dit liedje kwam dus uit 1992. Ik zei het al, oorspronkelijk van Bob Dylan. Voor de film Pat Garrett en Billy the Kid. Waarin Dylan zelf ook te zien was overigens. En dat klonk ook echt aanmerkelijk anders.

0: Ja, andere koek dan peperkoek, zou mijn moeder hebben gezegd. In ieder geval in 1991 toen maakte Guns N' Roses de cover. En in 92 brachten ze dat tijdens het tributeconcert voor Freddie Mercury tegen horen. En Nederland sloeg daarop aan, want het was de best verkochte single van 1992. Jaren eerder, 8 om precies te zijn. Zes, ik moet wel eerlijk zeggen. Kwam er een plaat uit van Bon Jovi, een vervolg op You Give Love a Bad Name. Twee jonge mensen die proberen ondanks keer op keer tegenslagen hun leven toch te laten slagen. Nou, het was een verhaal gebaseerd op het leven van een van de songwriters. En daarom sprak het misschien ook wel heel erg aan bij de Amerikaanse jeugd. En die songwriter, dat is misschien ook nog wel leuk, die zat ook achter een ander plaatje. En als je dat plaatje hoort en je weet welk plaatje ik van Bon Jovi ga draaien, dan denk je misschien wel, wow, ja, ik snap wel dat daar dezelfde songwriter achter zit. Want die maakte ook dit plaatje. En ook dit liedje. En misschien gaat er niet meteen al wat dagen. Maar als die versnelling ingezet wordt wel. Living on a Prayer. Op 406. Bij Omroep Brabant in de top 1976.
1: Nummer 406.
0: Zei ik toch, die versnelling, huppatee, die deed het.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
6: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
8: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Hakon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel. En die buien die zie ik hier in ieder geval ook. Ik zie wat mensen die bezig zijn met een lunchwandeling. En die hebben toch geen regenpak aan. Ja, dan moet je snel weer terug naar de zaak. Hup, hup, hup, hup, hup. Misschien nog een mutsje op de jas, maar daar is het dan ook mee gedaan. Ja, erg sneu. Maar goed, wij gaan lekker door met de top 1976. Een heleboel warmte krijgen we van de muziek. Niet van de ene file trouwens die er staat op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel staat 7 kilometer. Dat leidt tot 6 minuten vertraging. Nou, wat schotel ik je zoal voor dit uur? Nou,

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat dacht je van Japan?
2: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
2: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen.
7: En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
10: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
11: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
10: Nummer 405.

0: John Denver, Calypso.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, en hij schreef dat liedje natuurlijk als eerbetoon aan ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau en zijn beroemde schip Calypso. Hij was diep van onder de indruk van Cousteau's strijd voor de bescherming van de oceanen. En hij zag dat van heel dichtbij, want hij bracht ook een tijdje door aan boord van die Calypso. En toen had hij ook dat mooie refrein. De rest van de tekst trouwens, die schoot hem pas te binnen tijdens een skivakantie. En dat is dan ook wel leuk, dan kom je er op de piste achter. En wat hij deed, hij is naar huis gereden en heeft daar de tekst afgemaakt. Ja, dan moet het eruit en dan gebeurt zoiets. Welkom in weer een uur top 1976. We begonnen dus op 405. Dat betekent dat we nog 404 liedjes, hele fijne liedjes zelfs te maken. Of te krijgen of te gaan hebben. Moet het wel goed zeggen. In mijn enthousiasme. Want nu ook weer zo'n liedje waar je wel enthousiast van wordt. En we gaan echt wel terug in tempo. Het is ook een heel emotioneel liedje over een diepe economische crisis. Die een man eigenlijk tot in de afgrond duwt. Maar dan is daar zijn vrouw die hem probeert uit de put te praten met de woorden don't give up. En die vrouw die was bijna Dolly Parton geweest. Maar zij bedankte. Ze had namelijk geen interesse om samen met Peter Gabriel te gaan zingen. Het werd Kate Bush en dan weet je waar ik naartoe ga. In ieder geval naar nummer 404.
2: Dit is de top 1976.

0: Eye in the Sky van Alan Parsons Project.
1: Top 1976.
0: Ja, dat is trouwens het thema waar ook ruim na 40 jaar na dato nog steeds actueel is. Hè? Waarschijnlijk nog actueler. De Eye in the Sky is namelijk altijd op je gericht. Het is een camera. Je bent nergens meer zonder dat er een camera op je is gericht. Denk alleen maar aan de camera van je mobiele telefoon als je gewoon eventjes een appje verstuurt. En zo werkt het wel. En terug naar 1991 en naar nummer 402 in deze prachtige lijst. Een vrouw ging met Kurt Cobain, die kennen we van Nirvana natuurlijk, naar een wilde nacht. En zij schreef op de muur: Kurt smells like teen spirit. Nou, maanden later belde Kurt of hij die zin mocht gebruiken als titel van een liedje. En hij wist niet dat teen spirit een deodorantmerk was wat zich op jonge meiden richtte. Maar ja, hij had het liedje al af. Dus huppatee. Dan ga je met je lange haren op en neer. En dan ga je de wereld veroveren. En dat gebeurde ook. En mede dankzij dit liedje. Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Hoor je nu tijdens de top 1976.

0: liedje nou precies over? Zei hij eigenlijk zelf altijd als je dat vroeg. Nou, dat is veel te ingewikkeld om uit te leggen. Dus dat ga ik dan ook niet proberen. Hekelmaan van Dimitri van Toren. Zo meteen het nieuws, Christian. Wat zit daarin?
1: Peter Gillis op bekend terrein, namelijk de rechtbank. En ondernemers springen slim in op de OV-staking. Of toch niet zo slim.

0: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
4: Omroep Brabant.
5: Even kijken naar het weer. Ja, dat weer, dat is regen. Tenminste, dat kan vallen uit de wolken die overkomen. Af en toe kan het ook zeker droog zijn, maar regent het, dan kan het zeker gepaard gaan met onweer. Maximale graad of 19. En het nieuws van Christian.
6: Peter Gillis stapt naar de rechter om te voorkomen dat drie van zijn vroegere vakantieparken gedwongen worden verkocht. Volgende week dinsdag is een spoedzitting in Den Bosch, zo meldt RTL. Zakenman Mark van Rooij van Van Rooij Meet in Helmond had de parken in de verkoop gezet, omdat Gillis volgens hem zijn betalingsverplichtingen niet nakwam. Maar Gillis vecht dat dus aan. Het gaat om de parken Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. Een auto en een busje met een aanhanger zijn vanochtend op elkaar gebotst op een rotonde in Kaatsheuvel. De bestuurder van de auto is daarbij gewond geraakt. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk vond plaats op de rotonde van de Europalaan. De auto botste achterop de aanhanger van het busje. En de spanning begint te stijgen voor de Feyenoord-fans en ook voor de Barcelona-fans, hoewel die misschien iets minder kriebels in de buik zullen hebben. Want vanavond speelt Feyenoord tegen grootmacht Barcelona in Camp Nou in de Champions League. Coach Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord hoopt op een megastunt.
7: Voor veel jongens ook de eerste wedstrijd op dit niveau. Nou, dat is ook voor de jongens persoonlijk een enorme ontwikkeling, maar ja, het zal een moeilijke wedstrijd worden, maar wat al zei je, aan de bal moeten we wel lef tonen. En zeker ook momenten, dat heeft de team ook laten zien, dat ze kwetsbaar zijn. Dat zullen er niet heel veel zijn, maar juist in die momenten moeten wij erkennen.
6: Voor Van Bronckhorst is het sowieso een speciale avond, want hij speelde in zijn carrière voor Feyenoord, maar ook voor Barcelona. Het openbaar vervoer ligt vandaag plat dus in heel Nederland. Heeft te maken met een vakbondstaking. Geen treinen, geen bussen, geen trams en op sommige plekken ook geen pontjes. En sommigen springen daar heel handig op in. Althans, dat denken ze dan, zo vertelt deze Telegraaf-verslaggever.
8: Ik kwam op een gegeven moment een jongen, Martijn van 23, die kwam hier met een sloep aan. Zij en zei van, jullie kunnen mee voor €5. Dus allemaal mensen aan boord in zijn sloep, fietsen mee. Maar ik heb Martijn niet meer gezien. Die is door handhaving van de haven is die van het water gehaald. Dus toen die mensen weer terugkomen vandaag, want het is de hele dag, hè? Dat is dan weer een volgende voor ze.
6: Heel eind omfietsen. Ja, dat zou nou kunnen.
5: Oh, ik weet dat inderdaad ook nog van vroeger, voor alle mensen die naar Middelaar moesten of zo vanuit Kuiken. Dan moest je helemaal omfietsen. Dat was een eindje, hoor. Oh, verschrikkelijk als dat pontje niet voer. Bij hoogwater bijvoorbeeld. Nou, Christian, dankjewel. Ja, tot over een uurtje.
9: Goedemiddag.
10: 11 dagen lang.
9: De top 1976.
5: We zijn op een mooi rond getal.

0: Nummertje 400, Go Like Elijah, Chai Coltrane. En ik start eventjes de auto. Want dat is precies waar Chai Coltrane inspiratie kreeg voor dit liedje. Ze was aan het rijden. Haar moeder zat naast haar en zij dicteerde de regels. Mam, schrijf eventjes op. En zo ontstond dit liedje, Go Like Elijah. De inspiratie die kwam uiteindelijk uit een Bijbels verhaal van de profeet Elijah. Die volgens de overleveringen niet stierf, maar in een vurige wagen naar de hemel werd meegenomen. En dat was volgens Chai Coltrane dan weer een mooi beeld. Want haar doel met het hele liedje was vooral hoop geven. Maar het gebeurde dus allemaal achter het stuur.
1: Top 1976. Overzicht.
0: En laten we eens kijken naar de laatste liedjes die gedraaid zijn en voorbij zijn gekomen. En we naderen dus de laatste 399 liedjes. Maar eerst startend op 409 Buddy Holly en Peggy Sue. Space Oddity van David Bowie die stond op 408 en Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door. Een liedje uit 92, toen de best verkochte single van Nederland. Op 407. Living on a Prayer, Bon Jovi op 406. En Calypso van John Denver. Zijn eerbetoon aan Jacques Cousteau. Maar ook het schip natuurlijk, de Calypso, op 405. Op 404 Kate Bush en Peter Gabriel. Don't Give Up, een bemoedigende boodschap. En Eye in the Sky van Alan Parsons Project op 403. Smells Like Teen Spirit, een liedje uit 1991 van Nirvana. 402. En een liedje waarvan hij eigenlijk nooit echt heeft goed heeft te kunnen uitleggen. Waar gaat dit nou over? Van Dimitri van Toren. Hey, kom aan. Een Brabants liedje, natuurlijk. Uit 73 op 401. Zojuist hoorden we Go Like Elijah van Chai Coltrane. En dan zijn we dus echt bij de laatste 400 liedjes. Of eigenlijk 399 in de...
1: Top 1976.
0: Ja, en dit is 1967 waar ik het over heb. Toen kregen de Beatles een bijzondere opdracht. Schrijf een lied dat overal ter wereld begrepen kan worden. Het nummer moest uitgevoerd worden tijdens Our World, de eerste wereldwijde satellietuitzending ooit. En John Lennon die kwam met een opvallend simpel idee. All you need is love. Miljoenen mensen die zagen het optreden live, waardoor het lied meteen een wereldwijde boodschap werd. En hoe mooi wil je het timen? Midden in the Summer of Love van 1967. En dus werd dit een evergreen.

0: dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.

Mooi. Komt uit Vogel. Geboren volgens Marie-Christine Verstraeten. En wat je echt Vermen betekent. Lisbeth die plaatste daar nog een noot bij, omdat ze daarop stemde. En zei: Marie-Christine die zong dit lied in de kerk tijdens de uitvaart van mijn vader. En er kwam opeens een donderslag en de bliksem die sloeg in op de kerktoren. En de kerkklok die heeft 2 maanden stilgestaan. En dat is misschien ook wel precies wat je voelt als een dierbare overlijdt. Dat de wereld even stilstaat. En in dit geval dus ook de kerkklok. Je hoort dat in de top 1976, waar ook dit liedje voorbij komt. En we dus echt bij de laatste 400 zijn aangekomen. Want Marie-Christine Verstraeten die stond op nummer 398. En dat is zo'n liedje, nou ja, Lisbeth die geeft het aan, wat heel veel emoties kan oproepen. Omdat het ook een liedje is wat goed zou passen bij een afscheid. En het volgende liedje is dat ook. Alleen dan weer op zo'n andere manier. Dat het bijna gênant is om ze op die manier aan elkaar te koppelen. Maar ja, een lijst houdt daar geen rekening mee. Een lijst houdt geen rekening met logica. Een lijst houdt geen rekening met gevoel. Nee, want daar komen ze gewoon na elkaar in de orde van hoe ze gestemd zijn. En ja, dat is ook bij Omroep Brabant. Soms kan het voorkomen dat platen hetzelfde aantal stemmen hebben. En zeker in de onderste regionen kun je dat natuurlijk wel wat voorstellen. Maar hier niet. En hier heeft de lot gewoon bepaald dat wakker echt voor men betekent en het volgende liedje na elkaar komt. En dan is het wat het is. Want op 397 in de top 1976 vinden we namelijk René Karst en Stef Eckel. En liever te dik in de kist. Ja, het is wat het is.

Medegeschreven door Sting, die dus ook meezingt in het liedje. Succes van de nummer kwam niet door hem, maar vooral door de videoclip. Met allemaal computeranimaties, The Dire Straits en Money for Nothing. Het regent, ja, hier ook. Hé, is deze wel toepasselijk? Oorspronkelijk van de Cascades, maar eerst. Ken ik het, in ieder geval, van Rob de Nuis. Het ritme van de regen, 3,95.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Dirk. Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs toch?
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel daarvoor. Het is 2 over 2, 9 september 2026. En hij duurt, die top 1976, tot 11 september. Of tot en met eigenlijk. Want dan zijn we om 1 uur of 4 er wel doorheen. Dat betekent dat we echt langzaam gaan aftellen naar die nummer 1. Maar we zijn er ook nog gelukkig lang niet. En ik heb een fijne uurtje voor de boeg. Ik hoop jij ook. Want dit onder meer komt er in lang.

0: 1976.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NAV.
2: En waarom NAV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
12: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
13: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
4: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: 394, Whatever You Want van Status Quo.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Een hele goede middag. Schrijven terwijl je strontblazeres bent. Nou, misschien niet per se het allerbeste idee. Of toch wel. Want voor Status Quo-gitarist Rick en toetsenist Andrew pakte dit goed uit. Ze waren flink in de olie toen ze begonnen met schrijven. En binnen de vloek en de zucht was dit liedje, Whatever You Want, klaar. En uiteindelijk hoeft het natuurlijk ook niet zo heel ingewikkeld te zijn als je maar over de juiste skills beschikt. En misschien dan een slokje op hebt. Een overbekend gitaarloopje. En twee coupletten. Nou, dan ben je er eigenlijk al. En zo was Whatever You Want van Status Quo ontstaan op 394 in de top 1976. Een plekje daarboven. Dan gaan we naar een liedje wat als inspiratie diende, wat ik al eerder, 2 uur geleden geloof ik, op de radio heb gehad. Dat was namelijk Space Oddity van David Bowie. Het vormde de inspiratie voor Europe, The Final Countdown. Maar de band was eigenlijk een hardrockband en maakte geen popmuziek. En dit liedje, of liever gezegd de akkoorden voor de gitaar, die lagen op de plank, maar niet echt geschikt voor de band. Misschien wel als opener voor de concerten, zo werd gedacht. Maar na verloop van tijd kreeg het liedje de vorm die het heeft. En in 26 landen kwam het op 1 en er werden 8 miljoen platen verkocht. Nou, natuurlijk ben je daar als bandlid dan maar wat blij mee. Maar het zorgde er ook voor dat ze zich voortaan veel commerciëler moesten opstellen. Doen wat de platenmaatschappij zegt. En dat was dan weer de keerzijde van een succes. Maar ja, goed, aan elk succes zit een keerzijde. En dat was dus ook zo voor Europe. The Final Countdown.
2: De top 1976.

0: zette bandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.
0: Nummer 392.

Stil erbij van Dickhout in de top 1976. En die eindigde op nummer 392. De eerste, de beste, hè? Want dat geldt in ieder geval voor die hele bekende single van Dickhout. Ze braken ermee door in 1994 en uiteindelijk is het een echte klassieker geworden. Een jong bandje dat in de studio in Haarlem in een paar keer een liedje opnam. Zo snel ging dat eigenlijk. Het werd door Martin Buitenhuis geschreven en het groeide dus uit tot hun aller bekendste. Van 392 naar 391. En dan komen we bij de Bee Gees uit. En toen Robin Gibb tijdelijk uit de Bee Gees was gestapt, bleven Barry en Maurice achter als duo. En Robin, ja, die was er gewoon klaar mee, want hij voelde zich een beetje overschaduwd door zijn broer Barry, die vooral altijd de aandacht op hem leek te focussen. Maar toch duurde die scheiding niet lang. Eén ding, ze moesten nog wel even een plaatje opnemen. Zonder Robin dus. Die lag ergens aan het strand. En dat was dit plaatje. Don't Forget to Remember. En dat was misschien wel een hele goeie. Zeker toen ze weer bij elkaar kwamen. De Bee Gees op 391.

0: heel mooi.
1: En ook heel gevoelig voor sommigen. Dat kan ik me zomaar voorstellen dat dit vaak is gepasseerd op crematies, uitvaarten. Ga zo maar door. Maar nu, het nieuws. Christian, wat zit erin?
2: Ja, een agent uit Breda krijgt toch geen straf voor het in de computer kijken naar dingen waar hij eigenlijk helemaal niks mee te maken had. En af en toe zijn ze niet zo heel flexibel in het onderwijs. Dat blijkt wel op zo'n dag van een OV-staking.
3: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Een blik op de weg leert mij dat op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leenderheide en Afrit Valkenswaard 3 kilometer file staat. Leidt tot 3 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Het kan daar dus oplopen en ben gewaarschuwd. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein 5 kilometer met 5 minuten vertraging.
7: Omroep Brabant.
1: Droge periodes wisselen zich af met natte periodes. En tijdens die natte periodes kan het ook onweren. Dus ook daarvoor een klein waarschuwingje en maximaal een graad of 19. Het nieuws met Christian.
2: Het gerechtshof in Den Haag heeft een Bredaanse agent vrijgesproken van computervredebreuk. De agent was eerder wel veroordeeld tot een taakstraf door de rechtbank, omdat hij bijna 30 keer onbevoegd informatie had opgevraagd in de politiesystemen. Hij zou bijvoorbeeld op kentekens hebben gezocht in de straat waar zijn schoonouders wonen. Het hof zegt niet dat de Bredaanaar het niet gedaan heeft, maar acht kwade opzet niet bewezen. De werkzaamheden aan de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond mogen doorgaan, zo heeft de Raad van State bepaald. Die treinverbinding rijdt onder meer door het land van Kuik. En onder meer inwoners en bedrijven in Kuik en Beuge hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen, omdat ze bang zijn voor meer geluid en trillingen. Volgens de Raad van State is er voldoende onderzoek gedaan naar de mogelijke overlast en zou blijken dat het wel mee gaat vallen met dat geluid en met die trillingen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die zondag de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt won. Je hoort de NOS-correspondent.
8: Hij zei de AfD met hun plannen voor remigratie, dat zij daar eigenlijk mee voor ogen hebben dat zij het land etnisch willen zuiveren op huidskleur en herkomst. Dat zijn zeer felle bewoordingen. En los van of dat volledig klopt, tekent het ook wel echt dat Merz heeft gekozen om hard aan te vallen en daarmee ook de harde toon van de AfD te overstemmen.
2: En of dat gaat helpen, dat merken we snel, omdat er opnieuw deelstaatverkiezingen in Duitsland in aantocht zijn. Nogal wat mensen hadden vandaag moeite om op hun werk of op school te komen vanwege de OV-stakingen vandaag. En door die stakingen rijden er geen treinen of bussen. Online lessen kunnen dan uitkomst zijn, maar de pabo waar deze studenten op zitten, die bleek zo flexibel als een glasbak.
9: Ja, ik vind het heel vervelend dat die colleges doorgaan op locatie. Ik had heel graag gewild dat ze een online alternatief hadden geregeld. Het ging helaas niet, ik heb het nog nagevraagd.
2: Maar de studenten bereikten de school tenslotte alsnog.
1: Ja, ik sta toch regelmatig bij de glasbak. Nog nooit bedacht hoe flexibel die is.
2: Nou ja, als hij alles aanneemt dat jij erin gooit, ja, is hij nog aardig flexibel, toch?
1: Ja, dat wou ik zeggen.
10: Goeiemiddag.
1: Hey, niet voor niks, Koeman.
10: 11 dagen lang.
11: De top 1976.
1: Ja, we gaan naar Agda de Munnik. De kop.

0: Tears in the Morning van The Beach Boys. Eigenlijk ook wel, dat vind ik wel mooi, als je daarnaar luistert, dat het echt, dat je de Beach Boys hebt zien groeien. Ja, ik zeg dat dan als snotneus, want ik was het toen natuurlijk helemaal nog niet. Maar ik ken natuurlijk wel het oudere werk, dat ze echt ook nog met een surfplankje over de strand liepen, zeg maar. En dit is dan wel echt een liedje waar je hoort dat die band een stuk volwassener is geworden. Tears in the Morning op 388.
1: Tot 1976. Overzicht.
0: Ja, Koen, loop je niet een klein beetje achter de feiten aan dan, als het gaat om je overzicht? Jazeker, maar ik zat net een beetje lullig ertussenin met het nieuws. Want dan heb je al een overzicht van het nieuws en dan kom je ook nog met een overzicht. Ik denk, ik stel hem gewoon een klein beetje uit. En soms is uitstellen best oké. Toch, dacht het wel. Op 400, Chai Coltrane en Go Like Elijah. The Beatles op 399 met All You Need Is Love. Marie-Christine Verstraeten, die zorgde echt wel voor wat traantjes in de provincie, met wat je echt voor de men betekent. 398, daar kwam die op uit. En die gekke overgang naar Liever Te Dik In De Kist van René Karst en Stef Eckel op 397. The Dire Straits en Money For Nothing, een plaatje daarboven. En Rob de Nijs met Het Ritme Van De Regen op 395. Status Quo, Whatever You Want op 394. En de Final Countdown, Europe op 393. Inspiratie dus bij Space Oddity van David Bowie gehad. En die draaide ik eerder al. Maar die ligt inmiddels alweer verder achter ons. Wat dat niet, waar dat niet voor geld is voor Van Dikhout, stille mij, want die kwamen we tegen op 392. En Don't Forget To Remember van de Bee Gees op 391. Marco Borsato, Afscheid Nemen Bestaat Niet, een liedje uit 2003 op 390. En de comeback single van Agda en de Munnik, geschreven op Ameland en opgenomen in Amerika. Morgen wordt fantastisch op 389. Oh ja. Nou, zojuist dan Tears in the Morning van de Beach Boys. Maar deze, die heb ik nog niet laten horen. En dat is ook niet zo gek. Want die kwam op 387. Een echt liefdeslied, hè. En een van de manieren waarop Chris Stapleton een drink aan zijn genegenheid voor de wederhelft uitdrukt, is door haar te vergelijken met zijn favoriete drankje. Tennessee Whiskey.

0: Hij kwam zelf over in Zuid-Kentucky, maar voor zijn werk, zijn muziek verhuisde hij wel naar Nashville. En dat ligt dan weer in Tennessee. Ja, ik weet wat eraan gaat komen en ik weet natuurlijk ook hoe er gestemd is. Zo simpel is dat. Heel veel mensen zijn daar wel eens benieuwd naar. Van, wie stemt nou waarop en hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, dat zijn bedrijfsgeheimen. Zo simpel is dat. Maar ik kan je wel onthullen dat het liedje wat ik zo meteen ga draaien, dat dat een favorietje is van Rina. Dag Rina.
1: Ja, goedenamiddag.
0: Ja, goedenamiddag. Al meteen dat je dat zo zegt is prachtig. Dat betekent en verraadt een beetje dat jij niet van oorsprong een Brabantse bent.
1: Nee, ik ben van Vlaams-Brabant in België.
0: Ja, en waar ergens?
1: In Beginnendijk. Dat is een dorpje naast Aarschot.
0: Oké, ja, dus dat is op zich wel redelijk dichtbij. En daar zie je ook steeds meer Nederlanders natuurlijk die even komen tanken, hè, bij jullie.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Wat vinden de Belgen eigenlijk van? Want ik ga ook vaak eventjes de grens over. In mijn geval dan bij Poppelravels. En dan denk ik, volgens mij hebben die Belgen zoiets van, oh jee, daar heb je weer zo'n geel kenteken. Die komen weer goedkoop benzine halen.
1: Ja, dat zien we vaak in de media natuurlijk. Dat de Nederlanders hier benzine komen halen. Maar ik vind dat niet erg, hoor.
0: Oké, nou,
1: een van mijn beste vriendinnen, die woont ook, die haar dochter woont ook in Nederland. En op dat vlak heb ik nogal veel contact met de Nederlanders.
0: Nou, heel goed. Zeg, en hoe komt het eigenlijk dat je Omroep Brabant op hebt staan?
1: Wel, geen flauw idee. Ik kreeg regelmatig mailtjes van jullie. Ik dacht, ik ga het even meestemmen met de top 1976. En daarom. Ja. Ik ben ook een heel fervente muziekliefhebber. Allerlei muziekgenres, maakt niet uit.
0: Nou, dat kan ik ook zien aan je lijstje. Want ik zie Michael Jackson, die staat er 3 keer in. Ik zie de Bee Gees, die staan er 3 keer in. Barbara Streisand staat er 3 keer in. Tina Turner, die staat er 3 keer in. Mutt staat er 2 keer in. The King, Elvis Presley, staat er 3 keer in. Ja, je hebt wel de goede smaak te pakken, volgens mij, Rina.
1: Ja, zeker en vast.
0: Zeker en vast. Zeg, maar nu ga ik een liedje draaien. Waar jij ook op gestemd hebt en waar je ook een opmerking bij hebt achtergelaten. Ik weet niet of je dat bij elk liedje hebt gedaan of dat je dat maar bij 1 liedje hebt gedaan.
1: Ik heb het bij enkele liedjes gedaan, ja.
0: Jouw opmerking bij dit liedje was romantiek. Dit nummer hoeft geen verklaring.
1: Ja.
0: Weet je dan nog welk liedje dat was?
1: Oh nee, ik
0: ga dat jou wel herinneren. Want Rina, het is een prachtig mooi liedje. De naam van de zangeres, oorspronkelijk was Dolly Parton. Maar Whitney Houston, die maakte hem ook.
1: Oh ja.
0: I will always love you.
1: I will always love you, ja.
0: En inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Het hoeft geen verklaring, dat liedje. Dus ik ga het voor je draaien en blijf lekker luisteren.
1: We hebben al een aantal keren naar mensen gaan kijken die Whitney Houston zingen. En ik ken iedere keer de tranen in mijn ogen.
0: Nou, bij deze dan voor jou. Dank je wel voor het stemmen. Dank je wel voor het luisteren. En het allerbeste in België.

0: Als het om de liefde gaat van Sander Hemer en Andres Dries Holte. Dat was het liedje wat geïnspireerd was. We eigenlijk gewoon gecoverd van deze Vicky Leanderen en Apretois. Zometeen heel veel plezier met Roddy en ik zeg tot morgen.
1: Straks meer Top 1976.
2: Op Brabant.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
8: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
8: Waar vraag je dat?
7: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
8: Wij?
7: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
9: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
16: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. De Hoepe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. Vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dank u vriendelijk. Dus even kijken hoe het met de files is. Tweetal files. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knopend Del en de afrit Kerkdriel. 6 kilometer, kleine 10 minuten vertraging. En ook nog eentje op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knopend Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en ook daar een kleine 10 minuten vertraging.
3: Top 1976.
2: Ja, de top 1976. Nog een paar dagen heerlijk genieten van deze prachtige lijst. Meekijken kan via omroepbrabant.nl/top1976. Het komende uur doe ik weer even een duit in het zakje qua lekkere liedjes. Deze komen zeker voorbij.

0: 76.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
12: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
13: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: Begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
14: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de Top 1976.

0: hoogste notering voor Marillion.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Ronnie Balk.
0: Hij staat er twee keer in en dit was op nummer 384. Kaylee. Ja, wat ik al zei, zijn hoogste notering. En wel grappig, want Remco die stuurt een appje. De app staat gewoon open. 06573-28203. Dit nummer is voor mij helemaal verbonden, zegt hij, met de Formule 1. Ja, dan word ik toch nieuwsgierig. Hoezo dan? Hij zegt, ja, ik mocht als jong manneke namelijk met mijn vader in de

0: De race werd overigens gewonnen door de Oostenrijker Niki Lauda. Het is waarschijnlijk in de tijd dat de auto's nog zo klonken. Dat ze nog ontzettend veel herrie maakten. Nou, eens echt waanzinnig al die mooie herinneringen bij die prachtige liedjes. Dat is de top 1976 hè, die je aan hebt staan nog tot en met vrijdag. Ik heb zometeen voor je uit onze eigen Brabant de zeer getalenteerde Rosa Spruit met Tussen Stad en Platteland. Maar eerst op 383. Wederom een Volendamse bijdrage aan deze lijst. Deze keer is het BZN.
1: De top 1976.

0: zoveel mooie nummers in één lijst gehoord?
1: Jij bedankt voor het stemmen.
0: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.

daar zijn we best een beetje trots op, hoor. Want dit hebben wij dus gewoon in onze provincie. Geboren in Utrecht, verhuisd vervolgens naar Bergijk, daar opgegroeid en nu woonachtig in Eindhoven. Rosa Spruit en tussen stad en platteland, haar hoogste notering in de lijst. Er staat er 3 keer in. Dus ja, chapeau en hartstikke tof dat ze erin is gestemd op 382. En daarvoor een liedje dat Tony Dirven altijd zingt bij Dongens Levenslied, laat hij weten. Hij heeft er trouwens ook op gestemd. Ik snap het ook wel. Het is een liedje waar we maar zal hartstikke blij van worden. BZN, alweer een bijdrage uit Volendam. De Banjo Man op 383. Werd niet gewoon in een zangstudio opgenomen. BZN die nam het nummer live op met fans in een grote tv-studio in Hilversum. Gewoon lekker sfeervol. En wat heel veel mensen niet weten, er bestaat zelfs ook een Duitse versie van de Banjo Man. Die lag echt oprecht jarenlang ergens in een grijs BZN-archief een beetje te verstoffen. Werd pas veel later ontdekt. En zelfs de leden van BZN, die wisten eigenlijk niet dat de opname bestond. Die hebben de herinneringen denk ik een beetje verdrongen. En dat snap ik ook wel als je het hoort.

ja, die herinnering is verdrongen bij de leden van BZN. Duitse versie dus van de Banjo Man. Maar wij draaiden de Engelse op 383, omdat er keiveel op is gestemd. En dat geldt ook voor het volgende liedje. Daar is nog meer op gestemd. Dat namelijk nog hoger. Oorspronkelijk natuurlijk van de Beatles. In dit geval de uitvoering van Joe Cocker. Met op de opname een jonge Jimmy Page op gitaar. Dat zijn de verhalen die de ronde doen. Je weet wel, die man van Led Zeppelin inderdaad. Joe Cocker staat op 381 with a little help from my friends.

0: een soort ongelijk projectiel ook in zijn bewegingen, deze man. Hè? Maar vocaal zo ontzettend sterk. Joe Cocker, With a Little Help From My Friends op 381.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Ja, betekent dat we weer 10 liedjes hebben gehad en dat ik de boel graag weer even overzichtelijk voor je maak. Misschien zit je gewoon mee te kijken op omroepbrabant.nl/top1976. Ja, dan kun je even meelezen. Want op 390 hadden we Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet. 389, Agda en de Munnik. Morgen wordt fantastisch. 388, The Beach Boys en Tears in the Morning. En Tennessee Whiskey van Chris Stapleton op 387. 386. Oh, ja, ik heb uit volle borst meegezongen. En jij denk ik ook wel. Je wilt toch even die hoge noten raken. I Will Always Love You, Whitney Houston. 385, Vicky Leandros, Après Toi. Eerste dit uur was van Marillion. Die heette Kaylee op 384. 383, BZN, The Banjo Man. Rosa Spruit, Tussen Stad en Platteland op 382. En zojuist op 381, Joe Cocker. En With a Little Help From My Friends, een hit uit 1968. Nou, door met de lijst. Ik heb er nog eentje voor je. Richting het nieuws zometeen om 16:30, gelezen door Christian. En dat is een ontzettende meezinger.
1: 11 dagen lang de top 1976.
2: Op Omroep Brabant.
1: De top 1976.

0: basis in onze lijst. De top 1976 op 380 met een beetje verliefd. We gaan richting het nieuws, gelezen zometeen door Christian. Wat zit erin zo, Christian?
1: Peter Gillis wil de gedwongen verkoop van 3 vakantieparken voorkomen. En wat zou Emiel Roemer, gouverneur van Limburg, nou doen als hij het aanbod zou krijgen om commissaris in zijn eigen Brabant te worden? Nou, hij geeft zelf het antwoord.
2: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
3: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel, binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit
6: zit. De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
0: 3:30, we gaan naar de ANWB, daar zit Robert Vriezen. Robert, goedemiddag.
7: Hi Ronnie, goedemiddag. Nou, het was rustig op de Noord-Brabantse wegen, maar nu een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Er zijn 2 rijstroken dicht daar, daardoor 9 kilometer file. Vanaf Culemborg heb je een uur vertraging. Je kan natuurlijk omrijden, maar dan moet je wel met je personenauto zijn over de A27, want zware vrachtwagens mogen natuurlijk niet over de Merwedebrug. A50 Arnhem-Oss, 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En op de A58 Eindhoven-Breda bij knooppunt De Bars, 10 minuten vertraging.
0: Dank u.
8: Omroep Brabant.
0: Er trekken wat buien over onze provincie. Lokaal kan er wat onweer bij zitten. Het is zo'n 18 à 19 graden. Vanavond wordt het droog en vannacht klaart het op. En dan koelt het af naar een graadje of 10. En Christian Westerveld heeft het nieuws voor je.
1: Peter Gillis stapt naar de rechter om te voorkomen dat 3 van zijn voormalige vakantieparken gedwongen worden verkocht. Volgende week dinsdag is een spoedzitting in Den Bosch. Zakenman Mark van Rooy van Rooy Meat in Helmond had de parken in de verkoop gezet, omdat Gillis volgens hem zijn betalingsverplichtingen niet nakwam. Maar Gillis vecht dat aan en hij denkt een goede kans te hebben in de rechtbank. Het gaat om de parken Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. De man van 66 uit Bokstel, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een ook 66-jarige vrouw uit Schiedam, blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De vrouw werd vorige week donderdag doodgevonden in de tuin bij het huis van de verdachte aan de Eikengaard in Bokstel. Ex-minister Ernst Kuipers heeft bij de coronaverhoren opvallende kritiek geuit op het RIVM. Tijdens de covid-crisis was Kuipers verantwoordelijk voor de spreiding van patiënten over de ziekenhuizen. En volgens Kuipers gebruikte het RIVM bij de adviezen aan het kabinet niet zijn cijfers, maar informatie die minder nauwkeurig was.
9: Het RIVM bleef in de hele coronaperiode desalniettemin vasthouden aan het gebruik maken van andere data die incompleet waren en met veel vertraging kwamen. En dat leidde dus tot behoorlijke schattingen af en toe en dus ook misschattingen.
1: Kuipers zegt dat hij het destijds meerdere keren het aan de bel heeft getrokken hierover, maar zonder resultaat. En Emiel Roemer, hij is geboren getogen Brabander, maar intussen werkt hij al heel wat jaren als gouverneur ofwel commissaris van de Koning van Limburg. En onze Limburgse collega's van L1 legden hem daarom de vraag voor wat hij nou zou doen als hij zou worden gebeld met de vraag of hij commissaris in Brabant zou willen worden.
10: Ja, hartstikke lief dat je me denkt, maar ik heb de mooiste baan van de wereld, dus zoek maar verder.
11: Ja?
10: Jo, geen haar om hoofd.
1: Je hoort dat de heer Roemer heeft dringend professionele hulp nodig. En wij zullen vanuit Brabant erop toezien dat hij die ook zal krijgen.
0: Ja, en een heel politiek antwoord dit.
1: Ja, als hij bij ons zou hij misschien wat anders zeggen.
10: Denk ik ook.
0: Ja, dankjewel Christian, tot over een uurtje weer voor een update.
8: Goedemiddag.
0: Door met de lijst.
12: 11 dagen lang. De top 1976.
0: We duiken de jaren 70 in voor een hele grote hit op 379. Dat is er een van Mutt.
8: De top 1976.

0: Tineke van Gastel heeft erop gestemd. En ik heb begrepen dat dit haar ringtoon op haar telefoon is.
1: Dit is de top 1976.
0: Dat heeft ze er tenminste bij gezet. Abba en Slipping Through My Fingers op 378 in onze top 1976. En daarvoor de mannen van de Mutten, jaren 70 weer. 1974, toen was het de best verkochte single in Engeland. Ja, en als je een beetje in de picture wilde komen in Engeland, dan moest je optreden in het tv-programma Top of the Pops. Hè. In Nederland hadden we natuurlijk Top Op. In Engeland had je Top of the Pops. En ze dachten, we moeten opvallen. En dat is gelukt, want ze kwamen daar in tijgerpantoffels het podium op. Helemaal in stijl, dus Tiger Feet op 3,79 in onze top 1976. En dan gaan we naar twee Brabantse vrienden. Vriend en vriendin, kan ik wel zeggen. De ene die werd gisteren 75 jaar, precies, Corrie Konings. En de andere zit volgens mij op dit moment op Malta voor de opnames van een film, John de Bever. Ze waren ooit dikke vrienden, maar na wat gedoe over een liedje raakten ze elkaar eigenlijk een hele tijd kwijt. Maar uiteindelijk kwam er een soort van verzoening, een muzikale verzoening. Een vriend voor het leven is te vinden op 377 in onze top 1976.

Het zou een leuk spelletje kunnen zijn, hè? Tel het aantal keer. Woehoe. 1. Ja, ontelbare keren gezongen in dit liedje van de Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Tekst die moesten tijdens de opnames worden aangepast. Dat had alles te maken met een moord. Waarmee? Met een moord. Ja, want Mick Jagger zong namelijk over de moord op John Kennedy. Maar tijdens de opnameperiode van dit liedje werd ook Robert Kennedy vermoord. En daarom werd de tekst veranderd naar Who Killed the Kennedys. In Sympathy for the Devil te horen op 371 zojuist in onze lijst. En mooie herinneringen bij dit liedje ook voor Rien Vennix. Die heeft erop gestemd. Die zegt... Een geweldige indruk na het live concert in Hyde Park. Wow. Ja, enige jaloezie is wel te bespeuren in mijn stem, denk ik, hè, als ik dit vertel. Ik heb nog één liedje voor je zometeen. Richting 4, straks na 4 uiteraard. Gewoon weer een lekker uur met de top 1976 muziek. Liedjes die jullie allemaal in de lijst hebben gestemd. En dat zijn eigenlijk, kan ik best zeggen, stuk voor stuk allemaal pareltjes. Liedjes om trots op te zijn. Nog eentje, en dat is een liedje van een echte Brabantse troubadour. Het was een man die ongeveer zo'n 20 albums uitbracht. Hij woonde ook een tijdje bij mij in mijn woonplaats in Veldhoven, maar ook een groot gedeelte van zijn leven doorgebracht in Reuzel. En hij trad vooral op in Nederland, maar ook net over de grens in België. Daar was hij ook hartstikke populair. Ik heb het over deze man, Dimitri van Toren. Hij staat op 375 met een lied voor kinderen.

0: simpele teksten, daar houden we eigenlijk wel van, hè? Dat zijn teksten die je lekker kunt meezingen. Dimitri van Toren, een lied voor kinderen.
1: De top 1976.
0: Het was zijn hoogste notering. Hij staat in totaal 3 keer in de lijst. En ja, op 3,75. Dus voor de laatste keer eigenlijk gehoord zojuist in deze top 1976. Man die overigens een jaartje of 11 geleden al overleed. 2015 was dat. En ja, nog steeds een graag geziene gast in dit soort hitlijsten van Omroep Brabant. Want daar staat hij eigenlijk gewoon altijd in. Straks na 4 gewoon lekker verder met de top 1976. En dan een liedje dat we vinden op 374. Wat voor liedje? Nou, laat hem gewoon lekker aanstaan. Hoor je het vanzelf.
2: Straks meer top 1976.
1: Omroep Brabant.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Hallo, Odie.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
4: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl. Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
6: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
7: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dan naar Robert Vriezen van de ANWB. Want waar is de grootste vertraging op dit moment te vinden, Robert?
11: Nou, dat is op de A2, Ronnie. Vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel gebeurde een ongeluk tussen 2 voertuigen. 12 kilometer file daar, 1 uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Gaat nog even duren daar dus. Dus je kan omrijden via de A27 over de Merwedebrug. Maar dat mag niet met je vrachtwagen.
10: Oké, dankjewel. Tot later weer, Robert. Hoi, hoi.
7: Top 1976.
10: Ja, heel veel moois het komende uur. Waaronder deze pareltjes.

0: 1976.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
11: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: platen lang.
1: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: Ronnie Balk.
2: Het was de grote doorbraak, hè, van de twee mannen die eigenlijk vooral uit het theater kwamen. Want het liedje dat je net hoorde was een onderdeel van hun theatershow. Life is what happens to you while you're busy making other plans. En het schijnt maar één plekje geschild te hebben. Of het was een nummer 1 hit geweest. Het nummer bleef steken op 2. Omdat Celine Dion met My Heart Will Go On de weg naar de top blokkeerde. Ja, dan had het ook dikke vette pech. Maar ik kan zeggen, de strijd in de top 1976, die hebben ze gewonnen van Celine. Want Celine staat met dat liedje op 97. En Agda en de Munnik op 374. Appje van Robert, die heeft op kantoor de stoel aan de kant gezet. Want hij weet namelijk wat er gaat komen. Hij zegt, ik kijk mee met omroepbrabant.nl/top1976. En ik ga het gewoon weer...

heeft flink wat noteringen te pakken in de top 1976. En meer dan terecht natuurlijk. Boudewijn de Groot staat er 12 keer in. Je gaat hem nog 6 keer horen. En op de laatste dag mag ik hem zelfs in het laatste uur nog een keer draaien. Met zijn allerhoogste notering. En ik denk dat je wel kan raden welk liedje dat is. Dit was op 3.72, De Vondeling van Ameland. En daarvoor hadden we natuurlijk de Moonwalk Song. Michael Jackson en Billie Jean. Hij liet eigenlijk de Moonwalk voor de allereerste keer aan het grote publiek zien. Dat was tijdens de opnames van een tv-special in 1983. TV-special die heette Motown 25. En toen die uiteindelijk later werd uitgezonden, werd het dansje in één klap wereldberoemd en wilde eigenlijk iedereen dansen. Zoals Michael Jackson, dat doet natuurlijk ook Robert, die het wellicht gelukt is. Geen idee, ik hoop dat er opnames van zijn, Robert. Dan mag je ze vooral via de app even deze kant op sturen. En dat hele kleine stukje ook in Billie Jean, als je dat één keer hebt gehoord, dan vergeet je dat nooit meer. Het kind stinkt naar Bami. Stinkt hij toch echt, hè? Kind stinkt naar Bami. Goed, hij sprak dus ook een aardig mondje Nederlands, blijkbaar. Door met de lijst. Op 371 staat Albert.

0: zo de ooms die hadden een elektronica winkel en die wilde eigenlijk gewoon dat hij elektricien werd. Maar Albert Hammond wilde maar één ding, dat is muziek maken. En dat deed hij fantastisch mooi. Onder meer met dit liedje, de Free Electric Band.
1: Tot 1976, overzicht.
0: We hebben eventjes snel een liedje of 10, want die hebben we gehad, hè. Op 380 André Hazes, een beetje verliefd. Op 379 Mutt met de Tiger Feet. 378 was voor ABBA, Slipping Through My Fingers. 377 John de Bever en Corrie Konings. Corrie, gisteren 75 jaar oud geworden. Oh. Een vriend voor het leven, The Stones met Sympathy for the Devil op 376. 375 was voor de Brabantse troubadour Dimitri van Toren. En een lied voor kinderen, zijn hoogste notering. Eerste dit uur op 374 Agda en de Munnik met Niet of Nooit Geweest. Ja, de Moonwalk Song van Michael Jackson, Billie Jean, daar straks op 373. 372, prachtig mooi liedje, De Vondeling van Ameland, Boudewijn de Groot. Mensen die ook in de app zeggen, ja, dat liedje ken ik helemaal niet van Boudewijn de Groot. Wat een mooi liedje. Ja, is het ook. Zeker. Staat ook niet voor niks in de lijst. En zojuist op 371 Albert Hammond en de Free Electric Band. Nou, ben je weer helemaal bij? Gaan we langzaam richting het nieuws. Zometeen om 16:30 nieuws krijg je natuurlijk van de Christian Westerveld. Maar voor het zover is, kun je eerst nog wat mij betreft even je dansschoenen aantrekken. Want oh, oh, oh, wat een discoknaller op 370. Donna Summer.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
3: En dit is ons cadeau aan jou.
4: Radio op zijn best.
1: De top 1976.

0: Han Hoogwijk heeft erop gestemd. En die vindt het echt gewoon lekkere kermismuziek. Die heeft ook kermisherinneringen aan dit liedje. Dat snap ik aan de ene kant ook wel. Een disco-klassieker uit de jaren 70, Donna Summer. Haar hoogste notering in de top 1976 op 370. Bij I Feel Love, we gaan naar Christian, die heeft het nieuws. Wat zit erin zo, Christian?
1: Tilburgse klimaatactivist krijgt straf en Peter Bos is er helemaal klaar mee.
2: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
3: Werk aan mechanica die het er doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
2: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
5: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
0: Het is bijna half vijf. De gebruikelijke files zijn op tal van plekken te vinden. Uitzondering is wel een hele lange op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar staat 14 kilometer file. Ruim een half uur vertraging. En dat komt door een ongeval.
7: Omroep Brabant.
0: Qua weer, ja, er trekken wat buien over onze provincie. Lokaal ook misschien met wat onweer. Dat is mogelijk. Het is zo'n 18 of 19 graden. Vanavond wordt het droog en vannacht klaart het op. En dan koelt het af naar een graad of 10. En voor nieuws naar Christian Westerveld.
1: Twee mannen van 30 en 44 zijn vanmorgen opgepakt in een loods aan de Julianastraat in Dongen. In die loods lag een partij vapes en verboden zakjes met tabak erin, ook wel snus genoemd. De politie ontdekte de partij nadat de loods en bij de loods een verdachte geur was geroken. Een klimaatactivist van 60 uit Tilburg moet 120 uur taakstraf uitvoeren omdat hij in april de snelweg A12 in Utrecht blokkeerde met Extinction Rebellion. Hij moet van de rechter in Utrecht ook 2 weken de cel in als hij opnieuw de fout ingaat. De rechter noemt de snelwegblokkade ontoelaatbaar, ongeacht het doel ervan. 5 andere snelwegblokkeerders kregen dezelfde straf. Noorwegen neemt vandaag afscheid van de overleden koning Harald. En dat klinkt dan ongeveer zo.
8: Vi er samlet her for å ta avskjed med kong Harald den femte.
1: Na de dienst in de kathedraal in Oslo wordt Harald bijgezet in de koninklijke crypte. Onder de rouwenden zijn ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En zo dadelijk zal de nieuwe koning Hakon op het bordes verschijnen. En PSV-trainer Peter Bos noemt de commotie rond Ruben van Bommel lachwekkend en belachelijk. In de persconferentie richting de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk vanmorgen zei hij dat. En hij zei, ik ben heel blij dat het goed gaat met Bouwman. Dat is dus die speler van Ajax, die werd geraakt door Van Bommel. Ja. Maar kom op zich, zegt hij. Het moet een keer klaar zijn. Zelf heeft hij Van Bommel ook niet meer gesproken. Je leest er veel meer over op web en app.
0: Waarvan akte. Dankjewel Christian. Tot over een uurtje weer voor een update.
9: Goedemiddag.
0: Lekker door met de lijst.
10: 11 dagen lang. De top 1976.
0: Een heel mooi liedje op 369 van André van Duin. Een echte vriend.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

0: ooit zoveel mooie nummers in één lijst gehoord?
1: Jij bedankt voor het stemmen.
0: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant. Nummer 368. Goodbye.

0: Elton John en Candle in the Wind.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Ja, je hoorde zojuist de uitvoering uit 1997. Want de originele uitvoering van dit liedje staat ook in de lijst. Op 908 was die te horen. En die versie die ging over Marilyn Monroe. Maar de versie die je net hoorde, ja, die speelde Elton John natuurlijk maar één keer live. Dat gebeurde tijdens de uitvaart van Diana op 6 september 1977. In de Westminster Abbey gebeurde dat. En dat had alles te maken met de uitvaart van prinses Diana natuurlijk. Het liedje werd ook textueel aangepast. Hè, want voorheen dus voor Marilyn Monroe, later voor Diana. Openingsregel van het lied werd veranderd van Goodbye Norma Jean. Wat de oorspronkelijke naam was natuurlijk van Marilyn Monroe, of de echte voornaam. Werd veranderd naar het iconische Goodbye England's Rose. Op die manier werd het een beetje aangepast en maakte Elton John er zijn eigen versie van. Single werd wereldwijd zo'n 33 miljoen keer verkocht. En geldt als de best verkochte fysieke single sinds het begin van de hitlijsten. Alleen al in de eerste week gingen er in Engeland 1,55 miljoen exemplaren over de toonbank. Echt gewoon ongekend. Daarvoor André van Duin op 3,69. Prachtig mooi liedje. Een echte vriend. En over prachtig mooie liedjes geschreven. Heb jij dochters misschien? Ja? Nou, dan pakt dit liedje je wel goed bij je strot, hoor.
3: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

0: Brabant bestaat 50 jaar.
1: Hallo, hier Robert van Beckhoven. 50 jaar Omroep Brabant, 50 jaar thuiskomen.
2: Hoi, René Schuurmans hier. Ik feliciteer Omroep Brabant met het 50-jarig bestaan.
3: Ik ben Jeroen van Koningsbrugge en ik wilde graag Omroep Brabant feliciteren met het 50-jarig bestaan.
4: Hoi, ik ben Flemming en ik feliciteer Omroep Brabant.
5: Hallo, wij zijn de 3J's. Gefeliciteerd!
6: Hallo, ik ben Frans Bauer en ik feliciteer Omroep Brabant met het 50-jarig bestaan.
7: Chef Naaitjes van de Vulpoepers hier. Je luistert naar de top 1976.
8: Omroep Brabant, gefeliciteerd met het 50-jarig bestaan. Dit is de top 1976. Groetjes van Kafke.
0: Omroep Brabant is nu jarig.
9: En daarom als cadeau
0: 11 dagen lang
9: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Dit is de top 1976.
10: Nummer 366.
11: Starry, starry night.

0: Het gaat alle kanten op in de top 1976. Misschien heb jij wel op dit fantastisch mooie liedje gestemd.
1: De top 1976.
0: Nou, dan zeg ik sowieso kei bedankt. Ik weet zeker dat Jan van Steenhoven erop gestemd heeft, want dat zie ik hier namelijk. En die schrijft er ook meteen bij: de mooiste songtekst aller tijden. Don McLean staat op 366 met Vincent. En daarvoor een liedje van Marco Borsato. Dochters op 367. Ruud, die klom meteen in de app. Die liet ons weten via 06-573-28203... dat hij toch even een traantje heeft weggepinkt bij Dochters van Marco Borsato. Dat liedje gaat toch door merg en been, schrijft hij erbij. En ik heb er trouwens 3 dochters. Nou, ik volg je helemaal wat dat betreft, Ruud. Prachtig mooi liedje. En Linda, die heeft dan daarentegen weer keihard mee zitten bleren met de dochters van Marco Borsato. Want dat kan blijkbaar dus ook. En wat fijn om hem gewoon weer te horen in zo'n lijst. Nou, hij gaat nog 1 keer voorbij komen. Dat zal later zijn op 234, want zijn hoogste notering heeft hij met rood. En als je nieuwsgierig bent naar de lijsten, dan kun je natuurlijk kijken op omroepbrabant.nl/top1976. Daar vind je de complete lijst. En dan zie je ook precies waar we zijn. Het handige is dan dat als we een nummer draaien, dat het liedje ook gewoon rood wordt. Springt de balk meteen naartoe en dan zie je, oh, daar zitten we in de lijst. Nou, als je dat nu doet, als je er nu naartoe zou gaan, dan zou de balk springen op nummer 365 en anders klopt ons systeem niet. Dat zou het niet goed zijn. Want ik heb namelijk nog 1 liedje voor je, Richting Vijven. Dat is een liedje van T. Lau en zijn maten van de Scene. Band werd opgericht in 1979. En ze hadden in de jaren 90 een ontzettend grote hit. 1991 om precies te zijn. Met Blauw.

0: 65, The Scene met Blauw en zanger T. Lau. Bleef ook een beetje de vaste factor gedurende alle jaren dat de band bestond als zanger en als gitarist. En natuurlijk ook gewoon wel herkenbaar voor het stemgeluid. Hij overleed in juni 2015 in Amsterdam aan keelkanker. Zometeen na vijven een nieuw uurtje, top 1976. En oh, ben ik een bofkont. Volgende uur mag ik gewoon twee keer Queen draaien. En nog veel meer moois, dus hou de radio lekker aan.
1: Straks meer top 1976. Op Brabant. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
7: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag.
4: Hi Ronnie, goedemiddag. Nou, het is een drukke avondspits hoor. 230 kilometer file in onze regio. Dat is te wijten aan bijvoorbeeld een ongeluk op de A2 dat eerder vanmiddag gebeurde. Een uur vertraging nog op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want er staat 26 kilometer file tussen Nieuwegein en Zaltbommel. En denk je, nou weet je wat, ik rij om via de A27. Dat doen veel mensen vanuit Utrecht naar Breda. Er staat wel 23 kilometer file tussen Hagestein en Werkendam. Maar de vertraging is de helft, een half uur. Kwartiertje op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein, 12 kilometer file. En een half uur vertraging op de N830 vanuit Gorkum naar Meteren. Daar staat de file voor de aansluiting met de A2 en is maar 2 kilometer.
3: Dank u vriendelijk.
1: Top 1976.
3: Wat een lijst. Wauw, wauw, wauw. Als je trek hebt in de volgende liedjes, dan zou ik zeker blijven luisteren.

0: 76. Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
12: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
13: Het gevoel van hier.
11: Nummer 364.

0: Nou, Leaving on a Jet Plane, dat zou ik best willen als ik zo naar buiten kijk. Die regendruppels tegen de ramen. Spanje of zo? Best trekken, eerlijk gezegd.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Ronnie Balk.
0: En hij is geliefd bij jullie, John Denver, want hij staat 6 keer in onze top 1976. In dit geval met Leaving on a Jet Plane schreef hij toen hij pas 23 jaar oud was. De originele titel was eigenlijk Babe, I Hate to Go. Maar de producer vond de titel blijkbaar niet commercieel genoeg en wist hem ervan te overtuigen dat er maar een nieuwe titel moest komen, Leaving on a Jet Plane. Nou, prima. Die tekst die zit er ook in, dus dat was helemaal in orde. Hij staat op 364 in onze lijst. Had ik al gezegd dat jij waanzinnig werk hebt afgeleverd? Wat een lijst heb je ervan gemaakt door je stem uit te brengen op je favoriete liedjes. En ze worden mooier en mooier, want hoe hoger we in de lijst komen, hoe meer stemmen de

Andrea Bocelli en Vivo Perlei. Hij staat in het stemlijstje van Natasha Smekens. En die zegt er ook bij: radio staat op standje burenruzie bij dit nummer. Ik ga uit volle borst meelallen op 3.62 dat liedje te vinden. Het is de ene hoogste notering van Andrea Bocelli. We gaan hem later nog horen. Op 74 zie ik Time to Say Goodbye samen met Sarah Brightman. Hans die appt ook, want de app die kun je gewoon gebruiken. Hè. We lezen alles en daar waar mogelijk reageren we ook. Hans die zegt: hey Ronnie, ik mag toch wel zeggen dat dit de mooiste muziek in de 50-jarige geschiedenis is van Omroep Brabant. Ja, en het toffe is, wij hebben er gewoon helemaal niks aan gedaan. Dat hebben jullie allemaal gewoon samengesteld. George Michael hoorde je voor Andrea Bocelli op 3.63 met A Different Corner. En het bijzondere aan dat liedje is dat George Michael de track zelf heeft geschreven. Hij heeft hem zelf gezongen. Hij heeft hem zelf gearrangeerd. Hij heeft hem zelf geproduceerd. En uiteindelijk ook gewoon zelf ingespeeld. Man kan ook alles, hè. Oh. Zometeen nog even een klein overzichtje, maar eerst nog even op nummer 361. De hoogste notering voor toontje La.

0: Vrijdagmiddag hoor je de nummer 1, maar zover is het nog lang niet, want dit was op 361 toontje lager en stiekem gedanst.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Gewoon alweer 10 liedjes gehad, dus ik maak de boel weer even overzichtelijk. Dat is wel zo fijn voor ieders hoofd, denk ik. Op 370 hadden we Donna Summer en I Feel Love. Lekkere disco-klassieker en ook haar hoogste notering in de lijst. Prachtig mooi liedje van André van Duin op 369. Een echte vriend, een man is natuurlijk groot komiek, maar ook een fantastisch goede zanger. 368, Elton John, Candle in the Wind. De 1997 uitvoering, die werd gebruikt bij de uitvaart van prinses Diana. 367, Marco Borsato. Ja, grijp je bij de strot, hè, als je ze hebt. Dochters, Don McLean met Vincent op 366. The Scene met Blauw op 365. Eerste dit uur was op 364, John Denver met Leaving on a Jet Plane. 363, het liedje wat eigenlijk ook zorgde voor wat mooie herinneringen van Henriette, want die heeft erop geschuifeld tijdens haar eerste fuif, lang geleden, met de hotshot van de klasseizen. A Different Corner, George Michael. 362, Andrea Bocelli met Vivo Per Lei. En zojuist op nummer 361, Nederlandstalige muziek in de lijst. Dat was Toontje Lager met een hit uit 1983. En dat nummer dat heette Stiekem Gedanst. Nou, als het goed is, ben er nou weer helemaal bij gewoon. Gaan we langzaam richting 5:30 en dat doen we met, ja, hoe kan het ook anders? Weer een heerlijk liedje van ABBA.
2: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.
2: Nummer 360.

0: Dat is een berichtje van Peter die zegt... Hey, hallo daar. Ik gebruik jullie top 1976 om een beetje te oefenen met Hitster. Een beetje jaartallen raden. Peter, deze kwam uit 1981. ABBA. Lay all your love on me. We gaan richting het nieuws. Nieuws krijg je zo van Christian. Wat zit erin, Christian?
1: De nieuwe Diezenbrug in Den Bosch wordt veel duurder dan gedacht. En een kickboxkoning en een beauty queen. Gaat dat samen?
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
2: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
5: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
0: Half zes, Robert Vriezen van de ANWB. Waar staan de files in Brabant?
6: Nou, verschillende plaatsen, toch nog 200 kilometer bij elkaar. Gelukkig niet al te veel bijzonderheden meer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, 20 minuten vertraging bij Waardenburg. En ga je de andere kant op over de A2, vanuit Utrecht naar Den Bosch... dan kom je 25 kilometer langzaam rijdend... maar wel doorrijdend verkeer tussen knooppunt Oudrijn en Zaltbommel... kost je wel 50 minuten extra. De Drechttunnel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... daar stond even een te hoge vrachtwagen voor. 9 kilometer file nog en 20 minuten vertraging daar, want er is één tunnelbuis dicht. A27 vanuit Utrecht naar Breda. 20 minuten vertraging bij Werkendam. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Een kwartier vertraging tussen Son en Breugel en Eerde. Ook viel op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein weer 15 kilometer.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, er kan lokaal nog een pittig buitje vallen. Vanavond dan wordt het langzaam droog. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En dan loopt de temperatuur op naar een graad of 20. Christian Westerveld heeft het nieuws voor je.
1: Het gaat de gemeente Den Bosch 13 miljoen euro extra kosten... om de nieuwe lage Diezenbrug te bouwen. Die brug moet de huidige brug aan de Ortenseweg vervangen. In totaal kost de bouw van de nieuwe brug... en het afbreken van de oude bijna 30 miljoen euro. Het college van BMW van Den Bosch vraagt de gemeenteraad... of ze het extra geld daarvoor beschikbaar wil stellen. De oude brug is in slechte staat... maar zal wel gebruikt kunnen worden tot de nieuwe klaar is. PSV moet het morgenavond tegen Shakhtar Donetsk stellen... zonder verdediger Kilian Sidilia... Fransman is geblesseerd en moet geopereerd worden en is er voorlopig uit. Trainer Peter Bos blikte bij de persconferentie nog even terug op alle commotie deze week over de niet gegeven rode kaart tegen Ajax aan Ruben van Bommel.
8: Lachwekkend, ja. Belachelijk. Maar kom op zeg. Ik heb jullie over Plea niet gehoord en die is al een jaar eruit. Daar heb ik die collectieve verontwaardiging niet gehoord of gezien. Dus het is klaar. Het moet klaar zijn. Ook voor Ruben is het klaar. En we gaan morgen tegen Shakhtar spelen.
1: En die wedstrijd van PSV tegen Shakhtar begint om 6:15. De marechaussee heeft meerdere vuurwapens gevonden... vlakbij een basisschool in het Gelderse Overasselt. Of die wapens verband hebben met de schietpartij van vorige week... in dat dorp, dat kan de politie nog niet zeggen. De wapens lagen goed geborgen, maar meer zegt de politie niet. En kickbokser Rico Verhoeven zou deze zomer... met zijn verloofde Naomi zijn getrouwd. Maar helaas, de relatie liep net voor het zover was spaak. Maar... Maar volgens Story, en Story heeft altijd gelijk natuurlijk... Ja. Is Rico weer aan het daten en wel met een voormalig Miss Universe Nederland.
9: Oh.
1: Ja, we doen niet voor minder. Faith Landman won die titel in 2024. Het management van Rico zegt dat er geen sprake is van een relatie, of nog niet... maar geeft wel toe dat ze samen een drankje hebben gedaan.
9: Nou, dat is het begin toch, of niet?
1: Ja, het begint ergens, hè?
9: Het moet ergens beginnen, met een drankje begint het.
1: Ja, in Amsterdam, daar waren ze samen.
9: Maar zou het uiteindelijk ook gewoon voor het altaar eindigen... als ze tenminste daar gaan trouwen?
1: Ja, ja als je dat met Rico had gevraagd... over of dat ook bij Naomi zou zijn gebeurd, had hij ook ja gezegd. En van een jaarwoord kwam het niet. Dus, dus laten we hopen van wel.
9: Nou, doen we dat. Dankjewel, Christian. Tot over een uurtje weer voor een update bij John. Wij gaan verder met de lijst. En ik zei het straks al, ik ben een bofkont, hè, want ik mag dit uur, dit half uur zelfs, gewoon twee keer Queen draaien.
10: Goedemiddag.
9: En nu de allereerste keer.
11: 11 dagen lang de top 1976.
9: Want ze staan op 300.

0: genieten. Queen.
1: Top 1976.
0: En afgelopen zaterdag was de geboortedag van Freddie Mercury, 5 september. En vergeten zijn we hem natuurlijk nooit. Hè? En het doet mij deugd dat ze 24 keer in de lijst staan als ze Queen zijn. Dus zojuist met Don't Stop Me Now op 3,59. Beatles staan er overigens ook 24 keer in. Dat zegt toch wel wat als je bijwaart. En het mooie is, voordat het 6 uur is, heb ik nog een liedje van Queen voor je. Dus hou de radio lekker aan. We gaan eerst naar Donny de Koning van Weerplaza. Donny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het was op een aantal plekken wel aardig raak met de regen vandaag, zeg.
2: Poeh. Ja, klopt inderdaad. Op sommige plaatsen zelfs met een klap onweer erbij. En vanavond moeten we daar toch ook nog wel rekening mee houden. Al is die kans op onweer dan een stuk kleiner. En in de tweede helft van de avond wordt het vanuit het noordwesten allemaal wat droger. Met ook meer opklaringen. En daardoor kan het vannacht ook nog wel aardig gaan afkoelen. Naar uiteindelijk minimale waarde van zo'n 9 of 10 graden. Dus als je er morgenochtend vroeg uit moet, toch even een extra jasje aan.
0: Ja, want hoe wordt het morgen?
2: Ja, eigenlijk wordt het best wel een mooie dag met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Het blijft op de meeste plaatsen gewoon droog. En de temperatuur klimt toch wel weer naar zo'n 20 of 21 graden. Dus dat ziet er hartstikke goed uit. Maar vrijdag, dan trekken vanuit het westen toch wel weer meer buien binnen. Dus dan zal de paraplu weer uit de kast moeten worden gehaald. Met daarbij dan een matige zuidwestenwind op vrijdag.
0: Ja, redelijk wisselvallig klinkt dit mij in de oren. Hoe gaan we het weekend beleven?
2: Ja, eigenlijk dan ook die tweedeling die we zien. Zaterdag, dat wordt de mooiste dag met al zo'n 22 of 23 graden. Flink wat ruimte voor de zon, dus dat wordt echt wel een beetje een nazomerse dag. Maar de zondag, ja, daarvoor in de plaats krijgen we dan toch wel weer die regenbuien die gaan passeren. Het wordt niet echt koud met nog steeds een graad of 20. Maar goed, de mooiste dag, dat wordt dan wel echt de zaterdag.
0: Noteren we die. Dankjewel, Donny, en ik wens jou een mooie avond.
2: Fijne avond.
0: Hoi, hoi. Gaan wij door met de lijst. De top 1976 liedjes uit meer dan 60 jaar popmuziek. Straks op 3,57. De Dijk, ik kan het niet alleen. Maar eerst een wat recenter nummer. Dat is er eentje van Sommieux. Wat ontzettend leuk dat die ook in de lijst staan. Multicolor op 3,58.
3: Dit is de top 1976.
1: Omroep Brabant.

0: 50 jaar. En dat vieren we met de top 1976.
1: Met de 1976 mooiste nummers uit 60 jaar popmuziek. Omroep
0: Brabant. Nummer 357.

jaren 80 zijn goed vertegenwoordigd in de top 1976. Deze kwam uit 1989. De Dijk en ik kan het niet alleen uit het stemlijstje van Charlotte Rens, Petra Hoof en Jan Rommens. En even, jawel, voor al deze mensen en voor jou ook natuurlijk als die in jouw stemlijstje stond. Een groot applaus, want wat lekker dat die in de lijst terecht is gekomen. De Dijk op 3,57. Daarvoor Somje, dat vind ik dan ook leuk, weet je. Want recenter werk gewoon erin, Multicolor. Verdient absoluut ook een plekje in deze lijst. Op 3,58 waren ze te vinden. Met Multicolor. En Irma Bressers die heeft erop gestemd en die zegt er ook meteen bij. Ik denk bij dit liedje aan mijn lieve schoondochter Mariska en aan onze gezamenlijke rondreis in West-Amerika. Zij heeft mij laten zien wat genieten is. Oh. Nou, eigenlijk zo nieuwsgierig naar de verhalen van Irma en van Mariska, want dat moet ongetwijfeld waanzinnig geweest zijn. En wat ontzettend leuk dat jullie dat samen hebben kunnen doen. En ik hoop dat jullie alle twee lekker aan het luisteren waren en inderdaad die herinneringen even terughalen bij het horen van Somjeu op de radio en Multicolor. Nou, we gaan door, want straks na 6 uur is Station natuurlijk hier, hè, tot 9 uur. En vanaf 9 uur tot aan middernacht Maarten Kort leveren met de finale voor deze dag. Maar ik heb nog een tweetal liedjes voor je. En ik heb het verteld, hè. Queen mag ik nog een keer draaien voor 6 uur. Ga ik zo meteen doen. Op 355. Maar met welk liedje? Ja, daarvoor moet je gewoon de radio aanhouden. Hoor je het zo meteen vanzelf. Eerst gaan we nog even naar 356. En daar vinden we deze man, Johnny Cash. Met een liedje dat gaat over trouw blijven aan je geliefde. En vooral ook niet over de scheef gaan. Wat voor sommige muzikanten misschien best lastig is, omdat ze vaak van huis zijn en veel uitdaging hebben. I Walk the Line, zo heet hij.

0: it fine, because you're mine, I walk the line.
1: Bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
2: De top 1976.
1: Nummer 355.

0: jezelf best een bofkont voel.
1: Ja.
0: Afgelopen half uur gewoon twee keer Queen. Dan straks met Don't Stop Me Now. En zojuist met Who Wants To Live Forever op 355. Ja, en daarvoor, en dat is ook het mooie aan deze top 1976. Want Queen komt natuurlijk uit de 90's. Daarvoor gingen we terug naar, schrik niet, 1956. Voor Johnny Cash en I Walk The Line op 356. En dat is wat ik al zei, het mooie aan deze top 1976. We gaan alle kanten op. Qua muziekgenres, maar ook qua jaartallen. En dat zul je zeker ook merken zo direct na 6 uur als je de radio lekker aan laat staan. Wat ik zeker zou doen als ik jou was. Want John die neemt het stokje zo meteen over vanaf 6 uur voor de rest van de lijst. En vanaf 9 uur is Maarten Kortlever er tot middernacht. Dus je kunt nog de hele avond genieten van prachtige liedjes tijdens de top 1976. Ja, en ik meld me met heel veel plezier morgenmiddag weer. De 1 na laatste dag alweer van deze lijst. Voor 3 nieuwe uurtjes. Mooie avond.
2: Straks meer top 1976. Omroep Brabant.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
14: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
13: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
2: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Zes activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. We gaan even naar Robert Vriezen van de ANWB. Robert, goeie avond.
17: John, goeie avond.
1: Hallo.
18: 130 kilometer file is er nog over van de avondspits. Het was een redelijke drukke in Noord-Brabant. En ook opnieuw op een paar plaatsen nog fikse vertraging. Hoor. Die A2 bijvoorbeeld vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat lost maar niet op. 22 kilometer file rijden tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel gaat het langzaam. Met 3 kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een 30 minuten tijdsverlies. Kwartiertje op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Oss, 5 kilometer file bij Sint-Oederode. Een kwartiertje vertraging daardoor. En ook een kwartier extra bij Waspik als je over de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch rijdt.
1: Oké, Robert, tot over een half uurtje dan.
18: Tot zo weer.
2: Top 1976.
1: Ja, we gaan door met een lijstje. Dan niet de lijst van files, maar de lijst de top 1976. Zoals Rodney zo net al zei, ik zou hem zeker aan laten staan. Ik heb weer lekkere liedjes voor je, waaronder deze.
19: Moi, je t'offrirai.

0: Een liedje dat eigenlijk een country song is. Hoe dat zit, dat hoor je straks. En dan hoor je hem ook helemaal natuurlijk. We beginnen zo meteen met BZB op 354.
1: De top 1976.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
14: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
16: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
17: SVK Benelux.
16: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
1: Begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
19: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Zee van Tijd, WZB. Ja, dat maakt wat los hoor, moet je eens luisteren.
1: Niet alleen het zoute water vloeit hier eigenlijk op het strand. En boven ons de zon en voor ons ligt een zee van Tijd. Hey!
2: 11 dagen lang. De lijst van Brabant. Dit is de top 1976. John van Voenhoven.
0: Ja, Peter, die hoorde je zojuist. Want die zong lekker mee met BZB. Een zee van tijd. Landelijk werd het een bescheiden hitje. Maar in Brabant is hier nooit echt verdwenen. BZB, ofwel natuurlijk de band zonder banaan. Komt het volkel en begon ooit tijdens een kerstviering op school. Inmiddels zijn ze uitgegroeid in een van de bekendste feest-rockbands van Brabant. Ze doen alleen de tekst geen eer aan. Want een zee van tijd nemen ze niet echt met een liedje van slechts 2 minuten en 15 seconden. Zometeen een echte Franse chanson van Jacques Brel. Maar eerst blijven we in Nederland. We gaan naar Volendam. Jan Smit op 353 met Als de Nacht Verdwijnt.
2: De top 1976.

Ik zei straks een echte Franse chanson, maar hij is toch niet helemaal Frans. Hij is natuurlijk uit België, maar het is wel echt een Franse chanson, hoor. Jacques Brel en Je ne me quitte pas op 352. Wat een mooi lijstje, als je het mij vraagt. En ontzettend divers, want het brengt me alweer bij het volgende. Dan zien we Ed Sheeran staan. En die schreef het volgende liedje, Perfect, tijdens een bezoek aan James Blunt in Ibiza. Hij vertelde dat het idee ontstond nadat hij met zijn toenmalige vriendin Cherry Seaborn bij het huis van Blunt aan de muziek van rapper Future had geluisterd. Hij werkte het nummer later uit. En kort daarna verscheen ook Perfect Symphony van André Bocelli samen met Ed Sheeran. En dat klinkt zo. Hey.

0: lijkt me een heel leuke gozer, die Ed Sheeran. Volgens mij kan je de hele avond aan de bar echt heel veel plezier mee hebben. Hij speelt ook trouwens in een leuke film. Aanrader als je van de Beatles houdt. Die film heet Yesterday. Ja, dat moet je maar eens opzoeken. Perfect! In de top 1976 op 351.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, ga je even mee terugnemen naar die prachtige muziek die Ronnie mocht draaien. Want die had op 360 ABBA, Lay All Your Love On Me, Don't Stop Me Now van Queen. Ja, wij zijn fan, Ronnie en ik. Dat betreft zitten we qua muzieksmaak heel dicht bij elkaar. Op 359 Sommieu, prachtig multicolor. Op 358, 357 de Amsterdamse band De Dijk. Ik kan het niet alleen. I Walk the Line van Johnny Cash op 356. En daar weer Queen op 355. Who Wants to Live Forever. Daarmee sloot hij af. Ik opende met de BZB 354, een zee van tijd. En Als de Nacht Verdwijnt volgde daarop met op 353 van Jan Smit. De Frans-Belgische chanson Jacques Brel, Je ne me quitte pas. Op 352 en zojuist Ed Sheeran met Perfect. Op 351, de volgende 10 liedjes staan voor je klaar.
2: Nummer 350.

0: Klinkt als de jaren 60. Maar dat is het niet. The Mavericks. And dance the night away. We gaan ons klaarmaken voor het nieuws met Christian zometeen. Ja, jij bent er klaar voor, maar waar ga je het over hebben?
1: Waar ga ik het over hebben? Nou, over een taakstraf voor het blokkeren van de snelweg. En is het huis van de toekomst straks echt verleden tijd? Of toch niet?
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
5: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: Omroep Brabant. Vanavond komen er nog enkele buien voor vanuit het westen opklaringen. Het wordt een graad of 10. En morgen droog met geregeld zon een graadje of 20. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriesen, hallo. Is de lijst lang?
6: Nee, ik heb de lijst ingekort zelfs.
0: Goed zo.
6: 49 kilometer file op de kop af nog in Noord-Brabant. Drie files die springen er een beetje bovenuit qua lengte en qua tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch namelijk 14 kilometer... tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg nog. Maar die file is oplossend hoor. Klein half uurtje vertraging daardoor nog. Kwartiertje op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 10 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. En een kwartiertje vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam... nog file bij knooppunt Hellegatsplein.
0: Oké, dankjewel Robert. Fijne avond.
6: Alsjeblieft, fijne avond.
0: En dan is het tijd voor het nieuws. Christian.
1: Een klimaatactivist van 60 uit Tilburg moet 120 uur taakstraf uitvoeren... omdat hij in april de snelweg A12 in Utrecht heeft geblokkeerd met Extinction Rebellion. Hij moest van de rechter in Utrecht 2 weken de cel in als hij opnieuw de fout ingaat. De rechter noemt een snelwegblokkade ontoelaatbaar, ongeacht het doel ervan. 5 andere snelwegblokkeerders kregen dezelfde straf.
0: Hoop ik niet dat ze hem naast de snelweg laten prikken, want dan gaat hij zitten.
1: Ja, dan gaat hij zitten. Ja, dat is een goeie. Dat weet ik niet. Dat staat er niet bij. Maar ik zou dat inderdaad er wel even bij hebben gezegd als rechter. Nou, weet ik dat jij een tijdmachine hebt. Ja. Zou je ons even naar 1989 kunnen terugflitsen?
0: Ik ga eens even kijken of dat lukt.
1: Ja?
7: Een huis waar bijna alles vol automatisch gaat. De bewoner hoeft er niet veel meer te doen. Want de computer doet bijna al het werk. Zelfs het koken van een halfzacht eitje.
1: Nou, kijk eens aan. Het kon allemaal in 1989. Het huis van de toekomst, gebouwd door de bekende architect Kees Dam. Ingericht met de nieuwste snufjes door futuroloog en televisiebekendheid Griet Titulaar. Ja, inmiddels is het huis van de toekomst een beetje achterhaald. Eigenaar Libema wil het pand slopen, maar de gemeente Sertogenbosch bekijkt of het huis van de toekomst in Rosmalen toch een gemeentelijk monument kan worden. In dat geval zal het kunnen worden blijven staan. Althans zal het behouden kunnen blijven. De gemeente heeft een half jaar de tijd om dat te onderzoeken. Dan Noorwegen. Dat land heeft vandaag afscheid genomen van de overleden koning Harald. En daarna liet de nieuwe koning Håkon zich zien aan het volk. Volgens NOS-correspondent Rolien Kreton heeft hij een enorm zwaar jaar achter de rug.
8: Het ene schandaal volgde op het andere. Met Merde Marit, de nieuwe koningin, en haar zoon Marius in de hoofdrol. Ja, het zal toch een uitdaging worden voor Håkon om de komende tijd het vertrouwen van de Noren terug te winnen.
1: Namens Nederland waren de koning en de koningin en kroonprinses Amalia bij de plechtigheid aanwezig. Dan deze serie, die ken je vast nog wel. En die ken je dan als South Park, maar... De makers van de satirische animatieserie South Park hebben de naam van hun serie tijdelijk veranderd in South America. Want het dorpje South Park, waar de serie zich afspeelt, krijgt namelijk die nieuwe naam. En daarmee spotten de makers met Amerikaanse president Trump. Die heeft de afgelopen tijd, dat heb je vast meegekregen, verschillende nieuwe namen bedacht.
0: Ja,
1: hij heeft bedacht, de Golf van Mexico werd de Gulf of America. Lake Ontario wil hij herdopen in Lake America. En hij kwam ook nog met het idee om de staat New Mexico voortaan New America te noemen. Dus nou nu ook al South America. Het is niet bekend hoe lang South Park de nieuwe naam South America blijft dragen.
9: Zou die zitten luisteren, Trump, en zou die zeggen... It's a great list, it's great, it's all American music.
10: Never heard it before.
9: It's absolutely the best, it's the best. It's Omroep Brabant, but it's Omroep Trump, yes. Nou, dank je, Christian. We hebben gewoon
11: de top 1976.
9: Onze eigen lijst, de top 1976. Dat kan niet lekker.

ik ben ook een gebruiker, zeker in de ochtend. Van een lekker bakje koffie. VOF de Kunst. Hij staat ook in de top 1976 en wel op plek 348. Straks een heel mooi, een beetje melancholisch liedje. Komt uit Nederland, uit Rotterdam, om het zeker te zeggen, op 346. Maar eerst nog even van 347. Roy Orbison. Only the Lonely.

0: Roy Orbison.
1: Dit is de top 1966.
0: Omroep Brabant. Only the Lonely. Over 4 dagen is het 1 jaar geleden dat Gerard Cox overleed. Die kennen we natuurlijk als theatermaker, als zanger. Wat kon hij eigenlijk niet, die Rotterdammer. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Dat is denk ik een van zijn bekende liedjes wel. Het klinkt op en top Nederlands. Maar de melodie die komt gewoon uit Amerika. Het origineel is City of New Orleans van Steve Goodman. Een nummer over een treinreis dwars door Amerika. Dat klinkt zo.

Maar dat nummer werd in 1972 vooral bekend door Arlo Guthrie. En ja, als je dat dan klinkt, dan denk je, dan ga ik het horen. Dan moet je eens opletten.

Ja, Gerard Cox schreef er in 1973 zelf compleet een nieuwe Nederlandse tekst op en scoorde een gigantisch hit mee. 5 weken op nummer 1 van een Amerikaanse treinreis naar een Nederlandse zomerklassieker. Gerard Cox, het is weer voorbij, die mooie zomer. In de top 1976, door jullie gestemd op plek 346. En nu te horen op Omroep Brabant.

0: Wat een uur, hè?
1: Als je van deze chanson zou ook dat je straks al Jacques Brel op 352... en nu op 345, dit is de melody van Julien Clerc. Daarvoor nog, het is weer voorbij die mooie zomer. Maar ja, als je dan Julien Clerc weer hoort, dan denk je... ja, je zegt voorbij die mooie zomer, maar niks voorbij... want het is gewoon lekker zomers, heerlijk. Dat geldt ook voor de lijst, de top 1976. We zijn nog lang niet klaar. Alhoewel, ja, het eind wel een beetje in zicht begint te komen. Vrijdagmiddag gaan we richting de nummer 1. Maar zover is het nog niet, zoals gezegd. Tot 9 uur ben ik er. Na 9 uur neemt Maarten je nog 3 uur lang mee door de lijst. Ik ga nog 1 nummer draaien dit uur. Dat is een oudje van de Bee Gees. Uit 1966. Spicks and Specks.

0: meer Top 1976.
1: Op Brabant.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
11: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
16: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken, niet één. Dat doen weerkundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
15: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
17: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
15: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie. Een korte lijst daarop te vinden. A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus een Culemborg-Waardenburg nog 10 kilometer. En een lange file op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en Oud-Beijerland. Daar een half uur vertraging heeft te maken met een ongeluk. Daardoor zijn daar twee rijstroken dicht. We gaan door.
18: 1976.
1: Met de lijst. En daar in het komende uur weer een diversiteit aan liedjes door jullie gestemd. Hartelijk dank daarvoor. Waaronder bijvoorbeeld deze.

0: Daar heb ik nog niet eens verteld dat ik ook Rauwen Hessen ga draaien straks. Nog Queen en David Bowie. Nou, ik zou zeggen, laat hem aanstaan.
1: De top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
1: Nummer 343.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for

I'm Bobby McGee van Janis Joplin. Eerder deze week draaide ik al het kortste liedje in de lijst. Ook Janis Joplin en Mercedes-Benz, 1 minuut 46. En ik vind deze eigenlijk veel mooier. Dit is Me and Bobby McGee, maar het is helemaal niet van Janis Joplin zelf. Dit is hoe het eigenlijk klinkt.

0: Komt uit 1969.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: John van Voenhoven.
0: En het was Roger Miller die het eerst opnam. Onder andere al Gordon Lightfoot en Christofferson zelf die namen het nummer op. En Me and Bobby McGee was dus niet van Janis Joplin. Het werd geschreven door Christofferson, met wie Janis ook een korte tijd een relatie had. Zij nam haar versie op in 1970, maar overleed voordat het album Pearl verscheen. Christofferson hoorde haar definitieve opname pas na haar dood en was diep onder de indruk. En begin 1971 werd het nummer uitgebracht en gebeurde er namelijk iets bijzonders. Het was Janis Joplin enige nummer 1 hit in Amerika. Me and Bobby McGee. Het volgende liedje behoeft eigenlijk geen uitleg. De band ABBA staat 26 keer in de lijst en is daarmee samen met Queen de grootste leverancier van liedjes in die lijst. En de winnaar is ABBA, ja, dat gold ook voor het volgende nummer op 342 van ABBA. Doorbraak van de band in 1974. Inderdaad, daar hoor ik je denken, 1974, John. Ja, toen wonnen ze het Eurovisie Songfestival. Dan weet je al over welk liedje het gaat. Waterloo!
1: We vieren 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Dit is de top 1976.

0: Once Upon a Time in the West en Ennio Morricone. Ja, soms denk je, eerste film en dan schrijft iemand de muziek erbij. Bij Once Upon a Time in the West ging het precies andersom. Ennio Morricone had een groot deel van de muziek al klaar voordat Sergio Leone de film opnam. En Leone liet die muziek zelfs op de set afspelen, zodat de acteurs hun bewegingen en het tempo van de scènes op elkaar konden aanpassen. En die prachtige vrouwenstem die je hoort is van de Italiaanse zangeres Edda Dell'Orso. Ennio Morricone met Once Upon a Time in the West. Hij staat in de top 1976.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Ja, wel op plekje 341. Dat betekent dat je weer een overzicht van me krijgt. Vorige uur had ik op 350 Dance the Night Away, die echt als de 60's klinkt, maar uit de 90's komt van de Mavericks. Woman in Love van Barbara Streisand op 349. Op 348 een lekker kopje koffie van VOF de Kunst. En alweer een oudje van Roy Orbison op 347 met Only the Lonely. Het melancholische, het is weer voorbij die mooie zomer, wat eigenlijk een country song is uit Amerika, van Gerard Cox op 346. En we bleven nog even in de zomerse klanken met This Melody van Julian Clare op 345. En het vorige uur sloot ik af met een oudje van de Bee Gees, Spicks & Specs, om dit uur te beginnen met

0: en Bobby met Gear, een prachtige plaat van Janis Joplin, die eigenlijk pas werd uitgebracht toen ze overleden was. En dus daarmee dus zeg maar postuum nog een nummer 1 hit scoorde in Amerika. Ja, de nummer 1 hits die vlogen bij ABBA in ieder geval om de oren, want ook Waterloo was een dikke hit. Te vinden in de lijst op 342. En zojuist Once Upon a Time in the West van Ennio Morricone. Dat brengt ons bij het volgende nummer.
1: Nummer 340.

0: Een prachtig liedje wat eigenlijk helemaal niet gepland was en toevallig tot stand kwam. Queen en David Bowie, Under Pressure.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Op 339 vinden we die plaat. Mooie samenwerking die eigenlijk toevallig tot stand kwam. Want Queen zat in 1981 in de studio in Montreux. Toen David Bowie langskwam. En ze samen gewoon begonnen te jammen. Dat doen muzikanten. Dan gaan ze gewoon een beetje zitten jammen. En gewoon een beetje tokkelen op de gitaar. Een beetje drummen op het drumstel. Er komt wat synthesizer bij. Dan komen wat melodieën bij. Maar eigenlijk zetten ze gewoon wat muziek te maken. Zonder dat het echt een nummer is. En dan ontstaan soms dingen. En zo ook dit nummer. En volgens Brian May bedacht John Deacon, die daar inmiddels de inmiddels wereldberoemde baslijn, die is daar gewoon bedacht. Doeng, doeng, doeng, doeng, doeng, doeng. Nou, dat. En daarna gingen ze even pizza eten. En bij terugkomst, ja, dan moet je je voorstellen, wist Deacon niet meer hoe precies hoe dat doeng, doeng, doeng, doeng, doeng, doeng, doeng, hoe die ging. Gelukkig wist Bowie het nog wel. En diezelfde baslijn die dook jaren later natuurlijk nog een keer bij Ice Ice Baby van Vanilla Ice. Queen en David Bowie, Under Pressure. En daarvoor had ik nog Stille Willy van de B&B Band. Ik kreeg een appje van Willy, die zegt dan nog over wat een leuk nummer. Ik ben 36 jaar oud, maar ik had het nummer Stille Willy nog nooit gehoord. Wellicht omdat het een stukje stille niet voor mij opgaat. Namens Willy zelf. Nou, van wie moet je het beter horen dan Willy zelf? Heb jij ook wat te melden? Dan vind ik dat hartstikke leuk om van jou te horen. 06-573-282-03. De app staat wagenwijd voor je open.
2: De top 1976.

0: Amandes van Volbeat. Op 338 in de top 1976. Gaat over een vrouw die echt heeft bestaan. Werd in 1821 in Ierland geboren als Eliza Gilbert. Maakte daar onder de naam Lola Montez carrière. Dat deed ze als exotische danseres. Ze kreeg zelfs een verhouding met koning Ludwig I van Beieren. Die haar prompt tot de gravin benoemde. Alleen was ze bij de bevolking zo impopulair dat ze tijdens de onrust van 1848 Beieren moest ontvluchten. En ruim 160 jaar later maakte de Deense band Volbeat van haar bijzondere levensverhaal deze rockplaat. Lola Montez te horen in de top 1976, dankzij jullie.
1: Goedenavond.
2: 11 dagen lang de top 1976.
0: Straks een prachtig liedje van Frank Boeien, maar eerst Barry Ryan en Louise.

0: Ben nog Rijp, ja, de naam staat er even niet bij, maar ze zegt, deze single heeft mijn moeder en ik zetten hem vroeger altijd op zolder op als ik daar speelde met de Lego. Ja, mooi is dat, hè? Herinneringen ophalen aan de hand van de muziek. Nou, dan zit je met de top 1976 helemaal goed, want het gaat soms alle kanten op van de jaren 60 naar de 20s waar we nu in zitten. En ik ga je nu meenemen naar 1990 voor een liedje van Frank Boeien. En dan niet de Frank Boeien groep, want hij zette in dat jaar een punt achter de Frank Boeien groep. En hij begon opnieuw, maar dan onder zijn eigen naam. Zeg me dat het niet zo is, stond op zijn eerste soloalbum Wilde Bloemen. En opvallend genoeg werd het destijds helemaal geen hit, maar door de jaren heen groeide het juist uit tot een van zijn bekendste nummers. Zo'n plaat die uiteindelijk veel groter werd dan de oorspronkelijke hitnotering deed vermoeden. Frank Boeien, zeg me dat het niet zo is.
1: Nummer 336.
2: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet

En zo hebben we weer twee liedjes te pakken. Frank Boeijen zegt me dat het niet zo is op 336. Maar Gabriel van Zegt, een van de herinneringen aan mijn aangetrouwde neef Siebel. Die moeten we helaas alweer 26 jaar missen. Komt daar daarna gewoon Bob Marley en The Wailers. Met Three Little Birds, een van de nummers van Ajax. En ik ben dit jaar 40 jaar oud ziek, zegt Gabriel. Ja, nou, zo kan het verkeren. Overigens, dat nummer van Bob Marley, dat staat op het negende studioalbum van Bob Marley en de Wailers. Het staat bekend om zijn geruststellende refrein. Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. Een boodschap die Marley kreeg van de vogeltjes die vaak op de stoep voor zijn huis in Kingston in Jamaica kwamen. En dat is echt gebeurd, vertelde hij. Daar haalde hij zijn inspiratie vandaan. Ja, over die drie vogeltjes bestaan twee verhalen. Marley vertelt dat hij bij zijn huis in Jamaica inderdaad regelmatig drie kleine vogels zag. Maar het achtergrondzangtrio bestaande uit Rita Marley, zijn vrouw, en Marcia Griffiths en Judy Mowat, die zeggen ook dat zij de Three Little Birds waren. Bob zou hen zo genoemd hebben. Nou, welk verhaal ook klopt, het is misschien allebei gewoon waar. En dat zijn de verhalen achter de liedjes die je ook hier hoort bij Omroep Brabant tijdens de top 1976. We gaan weer naar Limburg voor 334. Bestel maar!

Martijn de Groot staat 16 keer genoteerd in de top 1976. Jullie stemden hem 16 keer in de lijst. Straks bij Ronnie was er ook al de Vondeling van Ameland te horen op 372. En deze een meisje van 16 op 333. En daarmee open ik een trio van 60's muziek. Want zometeen Simon & Garfunkel met de Boxer. Maar eerst de Beach Boys.

0: trio van '60s muziek. Hadden Boudewijn de Groot, een meisje van 16. Sloop John B. van de Beach Boys. Uit 1966 op 332. En dan sluiten we deze af met The Boxer van Simon & Garfunkel op 331. We gaan even naar het journaal van de NMS om zo meteen terug te keren met heel veel fijne liedjes uit de top 1976.
1: Straks meer top 1976. Omroep Brabant. Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
4: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
3: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
5: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
3: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Nou, ik zou zeggen, zon of niet, maakt allemaal niet uit. Want als je de radio op Omroep Brabant zet, dan krijg je natuurlijk altijd het zonnetje in huis. En tot 9 uur het zonnetje in huis. Ja, ik denk, zal hem dan toch maar een keertje maken.
1: Top 1976.
0: En ik heb de muziek niet uitgekozen, dat heb jij gedaan. En ik moet zeggen, chapeau. Want het komende uur komen er weer hele mooie liedjes voorbij. En zoals eigenlijk ieder uur gaat het ook weer alle kanten op. Een klein vooruitblikje alvast. Dit ga je straks horen.

0: Nou, heb ik te veel gezegd? En dan trap ik nu af met een held. Zijn naam is DJ Paul Elstak. Ja, we gaan eventjes terug naar de happy hardcore met Rainbow in the Sky.
1: De top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: album met een leus in mijn neus in de boter. Ik had Love You More ook. Die stond op 1233. En deze op 330. Rainbow in the Sky.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: John van Voenhoven.
0: Goedenavond. Ja, ik ga daar heel goed op zo'n nummer. Ik vind het heerlijk. Jullie ook. Er komen leuke appjes binnen. Dankjewel daarvoor. 06-573-2203. Rainbow in the Sky. 1995. Grote happy hardcore hit van DJ Paul Elstak. Kom op nummer 3 in de top 40. Er zit nog een leuk jaren 90 trucje achter. Want de vrouw die de clip zag was helemaal niet degene die je ook hoort op de plaat. Dat heb ik eerder tijdens de top 1976 ook al gezegd. Want de zangstem was namelijk van Ingrid Simons. De moeder van de latere zangeres Eva Simons. En Paul Elstak die kwam uit een veel hardere Rotterdamse gabberscene. Maar met dit soort platen bereikte hij ineens een heel groot publiek. En ook jou wist hij te bereiken, want jullie stemden erop. En daardoor stond hij op 330.
2: 1976, overzicht.
0: Ja, dat betekent dat we toch eventjes teruggaan naar het vorige uur. Want daarin had ik ook weer heel veel fijne liedjes. Maar ik wil de administratie vanzelfsprekend even compleet met je doornemen. Op 340, de B&B band Stille Willy. Volgens Willy helemaal niet zo stil. En hij kende het liedje nog niet. Maar goed, hij is ook pas 36 jaar. Hij stuurde een appje. Under Pressure, Queen en David Bowie. Het liedje dat eigenlijk nooit tot stand was gekomen, omdat het nooit bedacht was op 339. Lola Montez over die dame uit 1800. Vol beat op 338. En Eloise alweer over een dame, Barry Ryan op 337. Sorry. Ja, al die nummertjes ook. Eentje verder, Frank Boeien. Zeg me dat het niet zo is op 336. Bob Marley en de Wailers op 335. En 334 werd ingenomen door Bestel Maar van Rowanese. 333, Boudewijn de Groot, een meisje van 16. En Sloop John B. Beach Boys op 332. En vorige uur sloot ik af met 331. Dat was Simon Garfunkel, de Boxster. En zojuist Rainbow in the Sky van DJ Paul Elstak. En dan gaan we door naar een liedje dat van een dame is die ik eerder ook al heb gedraaid in de top 1976, Sinead O'Connor. Dit keer met die hele grote hit. Je moet er van houden, daar ben ik heel eerlijk in. En daar hoor je al een klein beetje bij dat het misschien niet helemaal mijn favoriet is. Ik zou er niet op stemmen, maar jullie hebben het wel gedaan en met respect. Overigens, ik heb het namelijk over Nothing Compares. Dit is eigenlijk zoals het bedoeld was. Prince schreef namelijk het nummer in 1984. Bracht het niet uit, gaf het aan de Family, een band die onder contract stond bij zijn platenlabel. Maar Sinead O'Connor, die scoorde er een hele dikke hit mee.
3: Dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.
1: Nummer 329.

0: nummer geschreven door Prince, die het uiteindelijk zelfs niet uitbracht. Hij gaf het dus aan The Family. Die stond op zijn label, zijn platenlabel, Paisley Park. The Family bracht het nummer wel uit in 1985. En hun versie werd nooit als single uitgebracht, want het was alleen te vinden op de LP. En het nummer was daardoor zelden te horen tot het Sinead O'Connor het 5 jaar later overnam met een cover daarvan. En voor zover ik weet, dan doe ik het even uit mijn blote hoofd, was het in Nederland zeker een nummer 1 hit. We hebben het wekenlang gehoord en ook de videoclip die erbij zat. Ja, het is geen stem. Het is een stemmig nummer. Het doet iets met je, maar ik word er meestal een beetje droef gevallen. Goed, te horen dus op 329. We gaan door naar een bijzonder liedje van een afkomstig vanaf Nederlandse bodem. Beter gezegd, het is een Brabants nummer. Het is Nederwiet. Het staat op het album Skunk uit 1981. Maar dat album, dat was er bijna niet gekomen. Want platenmaatschappij Telstar, die zag er aanvankelijk weinig in en wilde het helemaal niet uitbrengen. En voor Doe Maar was de maat toen zo'n beetje vol. De band besloot dat als Skunk niet zou verschijnen, zouden ze er gewoon mee stoppen. Uiteindelijk kwam het album toch uit en werd Doe Maar razend populair en liep het dus totaal anders. Maar dat was dus echt bijna niet gebeurd. En op Nederwiet hoor je overigens niet Henny Vrienten of Ernst Jans, maar Joost Bellifante. Nederwiet te vinden in de lijst op dit nummer.
1: Nummer 328.
2: Dit is een lied over een plant.

0: Ruim 12 minuten muziek heb je gehoord. Slechts 2 liedjes. Op 328 zojuist Doe Maar en Nederwiet. Gevolgd door deze van ABBA. 26 keer staat deze band in de lijst. The Day Before You Came op 327. Ik ga even een verhaaltje vertellen. Ik heb een tijdje in Londen gewoond. En daar was ik op een gegeven moment op een zondag een beetje zo'n dag met miezerig weer, zoals je Londen misschien kent, langs de Theems aan het hardlopen. Ik kom op een gegeven moment bij een stukje en ik ga een brug over. En ik word door een aantal mensen eigenlijk teruggefloten. Of min of meer, ik zat muziek aan het luisteren. Ik was druk met mijn eigen bezig, met het rennen. En ik moest weer van die brug af, maar ik snapte het helemaal niet. En toen zag ik eigenlijk pas dat ik de brug op was gelopen. Die was afgesloten. Daar waren ze iets aan het doen. Het leek alsof er een ongeval was. Er stond allemaal politie en dergelijke. Dus ik sta aan de zijkant te kijken en ik vraag, wat zijn jullie daar aan het doen? En toen vertelde iemand, ze zijn hier een filmband opnemen. Oh, leuk. Nou, ik zeg, welke film? Dat wist die persoon ook niet. Maar het zag er heel spectaculair uit met machine guns en politie en afijn. Op een gegeven moment was de brug weer open, mocht het doorlopen. Zit ik in 2012 in de bioscoop. En toen was ik aan het begin van een film. En toen gebeurde er dit. Toen gebeurde er namelijk een liedje kwam en dat liedje was Adele. En Adele twijfelde aanvankelijk of ze dit liedje wel moest gaan maken. De verwachtingen waren enorm. Samen met Paul Epworth schreef ze uiteindelijk het liedje. Ze namen het nummer op terwijl ze zwanger was van haar eerste kind. En het resultaat was een wereldhit. En in de film hoor je Adele direct na de spectaculaire openingsscène. Welke film dat is?
1: Dagenlang de top 1976.
0: Het gebeurde tijdens de beroemde

0: heeft gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
0: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant.

Rockcheck, Anouk, Nobody's Wife en daarvoor Adele. Die ooit overigens met dat liedje de eerste Bond-song ooit die een Oscar won voor Skyfall. We gaan lekker door met de muziek, de top 1976, met een liedje waarvan ik eigenlijk had gezegd, ik draai hem niet meer na de poets die ze ons hebben gebakken door te zeggen dat ze niet mochten optreden bij de Zwarte Cross. Maar goed, jullie stemden hem in de lijst. Dit is even serieus.

0: 2022.
1: Willeke?
2: André?
1: Hoe is het ermee?
2: Goed. En met jou?
1: Wat heb ik je lang niet gezien?
2: Nee, veel te lang.
1: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaat.

zei het gisteren al, Willeke heeft 2 keer solo notering in de lijst. En 1 keertje met André van Duin. Nou, die heb je bij deze gehoord. En daarmee nemen we afscheid van Willeke, maar niet van André van Duin. Want die komt zeker nog terug in de lijst. We gaan door met Santana op 322. Samba Patie.

Stel, je zit in een appartement of in je huis naar buiten te kijken. Je ziet daar een saxofonist op straat spelen. En je stelt je voor hoe dat zou klinken als je die emotie niet met een saxofoon, maar op een gitaar kunt overbrengen. Dat is precies wat er gebeurt met Santana. Hij zag een saxofonist, pakte zijn gitaar en Samba Patti was geboren. Op 322 te horen in de top 1976, die vanavond natuurlijk ook nog doorgaat. Tot 12 uur, straks neemt Maarten het stokje weer over. Zometeen nog even een overzichtje van het afgelopen uur, de afgelopen 9 liedjes. Maar eerst nog naar George Baker's selection, Little Green Bag.

0: George Baker Selection, Little Green Bag op 321 in de top 1976. Dan is het tijd voor het volgende.
1: 1976, overzicht.
0: Ja, op 330 begon ik dit uur lekker hakkend met Rainbow in the Sky van DJ Paul Elstak. Met de vocalen natuurlijk van Ingrid Simons. Op 329 het nummer wordt geschreven door Prince. Uitgevoerd door Sinead O'Connor. Nothing compares to you. Joost Bellefante, de stem bij Doe Maar. En Nederwiet op 328 en op 327. Een van de 26 liedjes in de lijst van ABBA, The Day Before You Came. Skyfall met mijn verhaal over de opname van de film Adele. 326 en Nobody's Wife van Anouk. Een plekje hoger op 325. Baila de Gasolina, even serieus op 324. En Vrienden Blijven Doen We Altijd. André van Duin samen met Willeke Alberti op 323 te horen in dit uur. En Samba Pati Santa. Daarna zojuist nog gedraaid. Daarna was het George Baker en The Selection. Ofwel de George Baker Selection met A Little Green Bag. Nog twee liedjes te gaan in mijn uur. Waaronder 320 natuurlijk. Daar vinden we Robert Long, Kalverliefde.
2: Nummer 320.

Robert Long en Kalverliefde op plek 320 in de top 1976. We gaan zo meteen na 9 lekker door. En we is in de vorm van ik niet, maar Maarten wel. Die gaat lekker tot 12 uur jou vermaken met heel veel mooie liedjes. En ik heb zijn lijstje gezien. Ik zou zeggen, de tv kan altijd nog aan. Volgende week of zo. Blijf lekker luisteren, veel plezier. Dit is Maggie McNeil.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
3: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
2: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is Omroep Brabant. Een hele goede avond. Het is iets na negenen en de avond is nog jong. Ja, de avond is nog jong, want het duurt nog zeker tot 12 uur. Al dat moois hier op de radio. Met de ene nog mooier dan de ander. We naderen langzaam de toppen. Het is al de woensdag. Vrijdag dan is de finale. Maar zover is het nog niet. Eerst maar eens even deze avond, dit uur om precies te zijn, met onder andere dit. De Dijk. Nou ja, dat mag. Moet je zelf weten. En Two Brothers.

0: die laatste is een spoiler. Dat is verkeerd opgeslagen, heb ik het idee. Want het had een ander liedje moeten zijn. Welke dat is, ja, dat merk je dan vanzelf uiteindelijk. Komt helemaal goed. Het is eerst tijd voor Boney M. en Daddy Cool.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
3: She's crazy like

0: Daddy Cool. Daddy Cool. Uiteraard van Boney M. Daddy Cool. Op 318. Daddy Cool. En zeg eens eerlijk, zag je ook die meneer van Boney M weer wild dansend voor je? Ja, ja, ja, ik wel, ja.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Maarten Kortlever.
0: Iconisch dansje, iconische beelden bij, wat mij betreft ook gewoon een iconische plaat. En misschien wel gewoon de allerbeste van Boney M. Zo, 318, daar zijn we inmiddels. Het is mijn laatste shift. Ja, oh, want morgenavond dan zit Stef op deze plek. Dus ja, dit wordt mijn laatste ritje in de top 1976. Nou, wordt dat geen vervelend ritje, want ik heb even de komende 3 uur bekeken. Dat zit prima voor elkaar, maar dat zei John ook al. Dus gewoon lekker genieten. Mocht je er ook bij zijn, welkom. Laat gerust wat van je weten in de app. Vind ik altijd gezellig. Ik zie dat heel veel mensen lekker aan het genieten zijn. En ook al wel nu een beetje de angst krijgen van... ja, maar hallo, het zit er bijna op. Het gaat veel te snel. Ja, dat gaat het ook. Maar aan alle leuke dingen komt op een gegeven moment ook weer een end. Zo gaat dat. We gaan naar een heel mooi, klein, lief liedje. Ik hoop dat collega John, die hiervoor zat, inmiddels in de auto zit. Want die wilde snel de trap af om uiteindelijk dit liedje even te gaan luisteren in de auto. Nou, daarom dat ik ook een iets wat uitgebreidere inleiding heb. Zodat ik zeker weet dat hij in de auto zit. En dat we samen met z'n allen kunnen gaan genieten van The King, ofwel Elvis Presley. Can't Help Falling in Love. We hebben al de versie gehad van UB40. En er komt nog een versie aan. Ja, welke dat is, daar kom ik zo meteen wel even op terug. Maar eerst maar eens gewoon even naar de meester zelf. Can't Help Falling in Love op 317.

speciale Nederlands-Engelse versie uit het Philips Stadion. En die is nog een stukje hoger beland. Die ga je dus nog tegenkomen in de lijst. Ik hoop in ieder geval dat Corrie er enorm van genoten heeft. Die stuurde namelijk bij dat liedje van Elvis Presley nog

0: ik was er nog net niet in die tijd, maar dat moet toch wel legendarisch geklonken hebben toen dit allemaal uitkwam. Earth and Fire and Memories. Met Jenny Kaagman, en dat effect zie je wel natuurlijk. Ze is een tijdje terug overleden en daar zit dat nog heel vers in het geheugen. Dus een Jenny Kaagman-effect in de top 1976 is duidelijk waarneembaar. Earth and Fire doet goede zaken. Memories is niet de hoogst genoteerde plaat van de band. Die krijg je deze avond ook nog. Die zit niet eens zo heel ver weg. Straks dus, voor de fans in ieder geval, nog een keer Earth and Fire. Komt goed. Dan nu naar de jaren 90. Ja, ik ben een 90s kid, dus ik ga hier heel goed op. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat die andere grote hit van dit clubpie de hoogst genoteerde zou zijn. Maar die hebben we al gehad. We hebben Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor al gehad. Een beetje waar Desiree in zat, hè? De zangeres die nu schittert in De Beste Zangers. Ik loop wel achter, ik heb pas één aflevering gezien. Dus ik moet nog inhalen van wat ze afgelopen weekend dan weer heeft gezongen. Maar ik vind het wel leuk dat zij erin zit. Gewoon zo'n 90s-icoon van zo'n Eurodance-act die dan wordt gevraagd om bij Jan op de bank te komen zitten en ook gewoon een moppie mee te zingen. En zingen, dat kan Desiree. Dat was niet zomaar leuk om naar te kijken en een beetje meedansen met een rapper. Nee, die had wel degelijk gewoon een goede strot. Nou, ben dus zeer benieuwd. Ik moet het even inhalen. Dit weekend gaat goed komen. Als die top 1976 voorbij is, de drukte, dan haal ik dat in. Dan zul je misschien afvragen, wat is dan wel die hoogst genoteerde van Two Brothers on the Fourth Floor? Nou, dat is deze. Never Alone.
1: De top 1976. Op

Never Alone van Two Brothers on the Fourth Floor. Inspiratie voor mooie liedjes kun je overal vandaan halen, uit dagelijkse gebeurtenissen, maar soms ook uit een stokoud liedje. Ik ga een heel oud stukje van een Schotse hymne eigenlijk laten horen. Dan moet je eens even luisteren of dat je zo er al uit kan halen welk liedje eraan komt.

Unison heet dat liedje. Als ik het goed uitspreek, want het is Gaelic. Zo'n taal waar je geen touw aan vast kan knopen. Cat Stevens. En het wonderschone Morning Has Broken. Daar halen die dus de mosterd. Ja, zo simpel kan het soms zijn. Een wonderschoon liedje.

0: kan die uren doorgaan, maar na 6,5 minuut vonden ze toch wel genoeg. En schoven ze langzaam het geluid dicht. Al Stewart, Year of the Cat.
1: Top 1976, overzicht.
0: Maar eens even kijken naar wat er allemaal zo gedraaid is. Bij John hoorde je nog Kalverliefde van Robert Long op 520. Maggie McNeil daarna terug naar de kust op 519. Dit uur ging van start met Boney M, Daddy Cool. Daarna Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. En op 516, of 316 moet ik zeggen, De Dijken Mag het Licht Uit. 315, Earth and Fire Memories. En toen Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone, hun hoogste notering. Morning Has Broken, Cat Stevens op 313. Journey, Don't Stop Believing op 312. En zojuist dus op 311, Al Stewart en The Year of the Cat. Nou, dan naar een man die we ook nog heel hoog ergens tegen gaan komen, met die oeroude, stokoude klassieker Paradise by the Dashboard Light. Maar hij stond er ook al in met I Do Anything for Love. En deze. En deze. The Bat Out of Hell. Meatloaf staat op
2: nummer 310.

Bijna alle platenmaatschappijen wezen het af. Die dachten, ja jongens, het is too much. Het is te veel. Maar uiteindelijk hebben ze doorgezet, Meatloaf en Jim Steinman. En nou ja, het heeft ze toch geen windeieren gelegd. Bad Out of Hell van Meatloaf. We gaan de klassieke tour op. Er mag ingehaakt worden ook. En met André Rieu. En de Second Waltz.

Bam en klaar. Het laatste liedje van dit uur, want het loopt tegen 10. Het nieuws komt er zo meteen aan. Heeft zo'n mooi intro dat ik er ook niet doorheen ga. Dus ik ga het alleen maar vertellen. Wie is het? Nederlands bandje. Uit 1979 op 308. Kajak en het prachtige Rootless Queen.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant. De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
4: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
2: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, dankjewel. We zijn weer bij. Dat is mooi. Kunnen we nu weer gewoon onze aandacht richten op de muziek. Het is het volgende uurtje van de Top 1976. Nog twee te gaan op deze woensdag. Het zijn ook meteen mijn laatste twee uur. Maar morgen zit Stef op deze plek. Dus ik ben dubbel en dwars dik aan het genieten. En vanaf morgen ben ik dan gewoon weer luisteraar, net als jij. En dan ga ik er ook nog van genieten. Want het wordt mooier en mooier. We naderen de Top 300. Dit uur gaan we je snapt wat ik bedoel. We gaan eromheen. Kom niet op de opmerking. Even kijken wat er zo al in zit dit uurtje.

0: CCR.
1: Dus blijf zingen, blijf reizen en blijf delen.
0: En Django.
1: Jouw cultuur, ons verhaal tot aan de dood.
2: De top 1976.
0: Maar eerst The Boss, Bruce Springsteen.
2: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
3: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia uit de film uiteraard.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Maarten Kortlever.
0: Uit 1993. Tom Hanks was het volgens mij die die film speelde. Ja, fantastisch. En Bruce die kreeg uiteindelijk een Oscar en een Grammy voor dat liedje. Het was een beetje atypisch Bruce liedje. Hè? Want normaal was hij lekker van de gitaar en hier was de synthesizer een beetje prominent aanwezig. Goed, het is 8:08. Welkom, goedenavond. Ja, lekker gewoon die radio aanhouden. Televisie kijken kan altijd nog. Dat is ons motto van deze week. En dat is ook echt, weet je, er is niet heel veel op televisie allemaal. Al die kletsende mensen en die meninkjes. Gewoon lekker de muziek aan en genieten van alles wat op je afkomt. En ja, ook de herinneringen die erbij horen natuurlijk. Zo hier en daar pak ik er eens een herinnering bij uit al die reacties die binnenkomen. Wil je ook wat kwijt, dan mag dat natuurlijk. 06-573-282-03. Dat is nou ja, het beroemde plekje. Ik zat in de voorbereiding en toen kreeg ik het volgende liedje. En toen dacht ik, wat een gek woord is dat eigenlijk als je daarnaar kijkt. Wat betekent dat nou? Vrijgezel. Nou, dat betekent eigenlijk gewoon letterlijk vrije gezel. En een gezel, dat was vroeger iemand die een ambacht had geleerd. En nou ja, als vakman werkte, zeg maar, binnen een gilde. En dat woord, dat leeft bijvoorbeeld ook nog gewoon voort in gezellig en metgezel. Nou, vervolgens, ja, dat vrij ervoor, dat betekende dan weer dat iemand niet gebonden was en dus eigenlijk een vrij iemand was zonder echtelijke verplichtingen of een vast huishouden. En daar komt dan dat woord vrijgezel vandaan. Nou, het betekent dus niet zomaar single, nee, het is een vrij ongebonden metgezel. Het lijkt een stuk romantischer ook dan alleenstaand. Benny, kom er maar in.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

The Cats and Be My Day. We gaan naar een liedje dat nooit echt een single is geweest, maar wel in de harten gesloten is van menig Eagles-fan. Het prachtige Desperado.

En dan denk je, die ken ik toch op een andere manier. Ja, ja, dat klopt. En dit is namelijk niet Amy Winehouse. En die hoor je zo meteen, maar het origineel is van de Zoetones een bandje. En ja, die zijn er niet stinkend rijk van geworden. Maar de zanger, die ook tekst heeft geschreven, die heeft wel ooit gezegd, ja, het gaf toch wat financiële rust, wat stabiliteit, want ik heb er wel mijn eerste huis van kunnen kopen. Kijk, dat is dan toch leuk. Allemaal omdat Mark Ronson en Amy Winehouse aan de slag gingen met hun onbekende liedje en er een wereldhit van maakten.

Shocking Blue ging er de wereld mee over en scoorde er een dikke nummer 1 hit mee in Amerika. En dat was nog niet eerder gedaan. Venus heeft dus geschiedenis geschreven en staat op een keurige 302 in onze top 1976. Creedence, ja, ook zo'n bandje dat veel voorbij komt. En dit is misschien wel een van de mooiste. Who'll Stop the Rain op 301.

0: heeft gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
0: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant. Nummer 300.

0: Heel veel mensen stemden op Earth and Fire en Weekend. Het is de hoogste notering voor de band. En Twan schreef er nog bij op zijn stemlijstje: dit is een eerbetoon aan Journey Kaagman, de zangeres die een paar weken geleden overleed. Kijk mooi, Twan.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Hij 10 liedjes gehad. Even de administratie opmaken. Meatloaf, Bat Out of Hell op 310. André Rieu met The Second Waltz op 309. En toen Kajak en Ruthless Queen. Bruce Springsteen opende dit uurtje met Streets of Philadelphia, gevolgd door Benny Nijman met Vrijgezel op 306. 305, The Cats en Be My Day. En toen de Eagles met Desperado, waarvoor Nicolien nog appte: oh, wat is dit toch een prachtig liedje. En dat is ook zo. Amy Winehouse, Mark Ronson, Valerie op 303. En Shocking Blue met Venus op 302. Creedence, Who'll Stop the Rain op 301. En zojuist 300, Weekend van Earth, Wind and Fire. Nou, dan kunnen we door met de top 300. Want we zitten inmiddels op 299.
2: Dagen lang
1: de top 1976.
0: En daarvoor naar een band die America heet, maar uit Groot-Brittannië kwam. En dit hele fijne, nou ja, country en western liedje bijna maakte. A Horse with No Name op 2.

0: America and a Horse with No Name. We gaan naar Brabants product. En dat komt uit een tv-programma. De Troubadours. Daar, dat is te zien op Omroep Brabant. Je kunt het terugkijken in Brabant Plus. En daarin zijn zangers te gast of zangeressen of bandjes die een mooi verhaal hebben. En dit keer was het Django Wagner. De man uit Nuenen natuurlijk, die daar vertelde over zijn Sinti-roots en hoe hij nog steeds op het kamp woont eigenlijk en het daar heel goed naar zijn zin heeft. Even een klein stukje uit dat programma.
1: We hebben nu veel over de Sinti-cultuur al gehoord, hè?
2: Ja.
1: Wat betekent dat voor jou persoonlijk?
2: Ja, het is toch een deel van je. En dat deel, dat wil je natuurlijk ook overbrengen en dat het deel later ook weer verteld gaat worden. Hoe dat alles is geweest en hoe mooi dat we het nu hebben.
1: Kan ik daar nog iets van terugzien in jouw dagelijks leven? Is het Sinti bijvoorbeeld?
2: Ja, taal? Ik leer ze ook de taal. Want ik zou het heel erg leuk vinden als mijn kleinkinderen het straks ook spreken.
1: Wat is opa en Sinti dan?
2: Papoe.
1: Papoe.
2: Weet je wanneer is er? Er gaat al zoveel weg in de loop der jaren van de cultuur van de mensen. Want laten we eerlijk zijn, wij van Nederland natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar er zijn bepaalde deeltjes die wil je gewoon in ere blijven houden.
0: En samen met die troubadours en zanger en producer Christon Kloosterboer maakte die dit prachtige liedje. Kind van de zon en de wind.
3: Ik weet nog goed

Neil Diamond, zeer persoonlijk nummer over zijn eigen, nou ja, twijfels, zijn eenzaamheidse succes, wat er allemaal bij kwam kijken. Hij heeft er heel lang aan lopen schaven voordat hij uiteindelijk tevreden was over het liedje. Het heeft 297 gehaald. We gaan even lekker de gitaar erbij pakken. En dan kun je wel aankloppen bij de mannen van Status Quo. Meerdere keren genoteerd in die prachtige top 1976. Wil je trouwens zelf meekijken? Als je dat nog niet gevonden hebt toevallig, kan me voorstellen dat je misschien pas later bent aangehaakt. En dan heb je al veel gemist, maar toch. Meekijken met die lijst kan via omroepbrabant.nl/top1976. Dus /top1976, daar vind je hem. Kun je hem nou ja, een beetje bekijken wat er allemaal aankomt. Kun je ook een beetje uitkienen wanneer je misschien nog net even naar de bakken kan. Roll over, lay down.

0: Zo, geweldig. En terecht applaus. Twee gigantische ethisch iconen tezamen ineens in een duet. Ja, dat kon niet misgaan natuurlijk. Tina Turner, David Bowie en Tonight. Laatste liedje van dit uurtje. En daarna nog één uur tot 1976 te gaan. Voor vandaag dan, hè. Is voor Paul de Leeuw. En ik heb je lief. En er mag meegezongen worden.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant. Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat er naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Nou, dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede avond. Het laatste uurtje van deze woensdag. En dan zit het er bijna op, want dan hebben we de donderdag nog. En de vrijdag, de grande finale van de Top 1976. Dus dat betekent dat je extra dubbel en dwars moet gaan genieten. We hebben op dit moment nog 293 liedjes te gaan. En

0: Elton.
1: De top 1976.
0: Nou, dat zijn er al drie. Die zijn om je vingers bij af te likken. Maar wat dacht je van deze? Heerlijk. Dit is Bots. Ik doe een theetje.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
3: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
1: Nummer 293.

0: Wat zullen we drinken, Bots? 7 dagen lang. Ja, ik zei het al aan het begin. Ik doe een theetje, al zou ik best een pilske lust, hoor. Maar dat gaan we niet doen. Nee, we moeten nuchter blijven.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Maarten Kortlever.
0: Het laatste uurtje van vandaag. Tot aan 12 uur ben ik bij je met nog heel wat mooie liedjes. Erik, die is er niet meer bij. Die zegt, ja, ik ga toch echt afhaken. Die moet slapen. Ik snap het. Morgenochtend dan haakt hij wel weer aan bij Jordi. Dat is al vanaf 6 uur 's ochtends. Dus ja, dan moet je een beetje nachtrust pakken. Maar hij heeft het toch weer lang uitgehouden. Janine, die zei, Bots, lekker dansen. Stond in mijn Brabantse stemlijstje. Ja, dat is mooi. Heel veel mensen stemmen Brabants ook, hè. Zo'n 8% van die hele lijst, die is Brabants. Dat vind ik dan wel weer leuk. Een beetje boven komt drijven. Dat maakt die top 1976 en de andere jaren de top 900 ook zo uniek. Dat er zo'n enorme lekkere klodder Brabantse saus overheen zit. Wat mij betreft de meest unieke lijst van de hele Nederlandse radio. Zo, dat het maar even gezegd is. Goed. En dit uur heel veel mooi spul, waaronder nu een artiest uit België. Het is eigenlijk de succesvolste Belgische artiest ooit. Hij verkocht in de jaren 60 op een gegeven moment bijna net zoveel platen als de Beatles. Die waren net iets succesvoller. Goeiedag zeg. Ja, dan ben je wel iemand. Hij is afkomstig van Italië. Het is afkomstig van Italië. Maar zingt en spreekt alle talen zo'n beetje. Zo zong hij in het Nederlands, het Engels, het Turks, het Spaans, het Portugees, het Japans, het Duits. Maar vooral in het Frans. Chansons, dat was zijn ding. En dit is een van zijn allerbekendste. Salvatore Adamo. Dit is Tombe la Neige.

0: 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
1: De top 1976. Omroep Brabant.

een energy shotje voor iedereen die misschien nog gewoon aan het werk is en wel, nou ja, wat muzikale steun in de rug kan gebruiken. Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine. Nog even naar dat intro. En dit dus. Ja, dit is iconisch natuurlijk. Maar bedenk je even dat dit gewoon

0: eigenlijk een oefeningetje was. Een oefeningetje van de gitarist van de band Slash, die dacht even de vingers losmaken. En toen dacht de rest, maar mijn god, dit is fantastisch. En dit gaan we gebruiken voor ons volgende liedje. En zo geschiedde Sweet Child of Mine met een oefeningetje als intro.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, mooi man. Een overzichtje, want ik heb er weer 10 gedraaid op 300 exact. Daar vonden we Earth and Fire met Weekend. America kwam erachteraan met A Horse With No Name. Django Wagner en de Troubadours uit dat televisieprogramma Kind van de Zon. Dat is een beetje atypisch Django Wagner liedje, maar ook zo mooi en echt een fanfavoriet aan het worden op 298. I Am, I Said, het gevoelige liedje van Neil Diamond op 297. Status Quo, Rollover, Lay Down, één plekje hoger. En toen David Bowie en Tina Turner met Tonight. Paul de Leeuw sloot het vorige uur af met Ik Heb Je Lief op 294. En toen van start met Bots, 7 dagen lang, Wat Zullen We Drinken? Adamo en Tombe La Neige op 292. En zojuist dus Guns N' Roses uit 1988 alweer, Sweet Child of Mine op 291. Dan op 290, ja, een van mijn favoriete bands. Ja, dit is voor veel mensen is dit een favoriete band, ook voor mij. Allemaal fantastische liedjes, als je het mij vraagt. Maar deze, ja, die springt er een klein beetje bovenuit. Misschien ook omdat mijn nichtje heet Merel. En laat een Merel nou in het Engels een Blackbird zijn.
2: Nummer 290.
0: Nou, dan gaan we die dus helemaal draaien. Speciaal voor mijn nichtje.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Nummer 289.
2: Brabant heeft gestemd.
3: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
3: Op Omroep Brabant.

0: You Too en Where the Streets Have No Name. En dan te bedenken dat het liedje bijna in de prullenbak was beland. Dat liedje van U2. Want de producer, Brian Eno, die vond het op een gegeven moment zo ingewikkeld worden met dat liedje, dat hij zoiets had van: jongens, alsjeblieft, zullen we het gewoon weggooien en opnieuw beginnen. He, dat is misschien beter. Soms moet je gewoon iets weggooien. Dat hebben ze niet gedaan. En dat is maar goed ook, want het is uiteindelijk een van de grootste hits van U2 geworden. En wat mij betreft echt een fantastische plaat. Had nog wel wat hoger gemogen, maar goed. Over fantastische platen gesproken. Ja, het venijn zit hem best wel een beetje zo later op de avond, hoor. Want er gaat nog best wel even een registertje open worden getrokken. En ik vind het ook zo leuk, de verhaaltjes die er af en toe worden achtergelaten bij de liedjes. Zo schreef Yeti op haar stemlijstje dat het volgende liedje het verkeringsliedje is van Yeti. 28 januari 1972. Dan ben ik even heel snel aan het rekenen. Het is, even kijken, 28 en straks 27. Poei. Dat is al lang verkering, Yeti. Het is 55 jaar dadelijk. Nou, dat moet gevierd worden. Welk liedje is dat dan? Nou, dat hoor je vanzelf. Maar ik zou wel even je willen adviseren om gewoon even heel goed de speakers even net iets luider open te zetten. Want het gaat even lekker los. Dit is zo'n liedje, daar kun je je speakers op testen. Gewoon op, net even iets harder. Piep aan de buren, om het zo maar te noemen. Want het is echt een enorme classic. Het intro, of althans het riffje, dat was een tijd ver voorbij. Want ja, de gitarist Jimmy Page van Led Zeppelin, laat ik het dan toch maar verklappen, die had dit zo uit zijn gitaartje getoverd. En dat was een gigastap voorwaarts. En vervolgens wilde iedereen dat riffje ook leren spelen. Dus iedereen die met gitaar begint met spelen, die wil dit leren spelen. Goed. Door naar de muziek, want daar draait het om. Zet hem dus wat harder, want hier is Led Zeppelin en Whole Lotta Love op
1: nummer 288.

0: Want ik krijg zojuist een berichtje van die Yeti. Van dat verkeringsliedje dus. 55 jaar verkering straks in 2027. Dit was hun liedje. En heel toevallig zetten ze net even de radio aan. Echt, echt heel toevallig. En horen ze dat verhaal. Nou ja, mooi, kan toch niet, jongens. En dat op deze woensdagavond. Es magie is dat.
1: Elf dagen lang de top 1976.
0: En ook deze is alweer zo fantastisch. Dit is The Cure in a Forest.

The Cure. Ja, fantastisch. Ik ben stiekem een klein beetje jaloers op Han. Han stemde namelijk op A Forest en schreef erbij eindexamen. The Cure in de Maaspoort voor alle geslaagden. Wat een vet concert en sfeer was dat. Goeiedag zeg. The Cure in de Maaspoort gewoon voor de geslaagden. Potjandori, Han. Dat zijn nog eens tijden. Goed, heb ik niet meegemaakt. Nee, ja, ik was toen nog gewoon melk aan drinken en zo. Dat soort dingen. Fruithapjes. Goed. Frank Sinatra. En het wonderschone. My Way. Op 286.

Even de grootste hits voor Elton John uit de jaren 80. Nikita, en ik zie die videoclip nog voor me. Hè, met Elton in die open cabriolet. Fantastisch liedje. We hebben ze al eerder gehad deze avond. Sterker nog, Valerie, dat is nog niet zo heel lang geleden. Daar is ze weer. Amy Winehouse. Maar wel voor de laatste keer. Want dit is haar hoogst genoteerde. Back to Black op 294.

Painted Black van Amy Winehouse. En daarmee komt er aan mijn shift een einde in de top 1976. Morgenochtend, dan is Jordi er weer. Hij gaat door met de lijst en vrijdag is dan de finale. De laatste is voor Vangelis. Dit is Conquest of Paradise. Slaap lekker zo.

0: zondagochtend vanaf 6 uur gaan we weer verder met de top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Fiji Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ik zou verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote